0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Europese interlandvoetbal krijgt over een paar jaar een compleet nieuw gezicht. De UEFA gooit de kwalificaties voor het EK en WK op de schop en introduceert een model dat we al kennen uit de Champions League. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf 2028 verdwijnt het traditionele systeem waarbij landen in een kwalificatie twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen. In plaats daarvan komt er één grote competitiefase. De beste 36 landen worden samengebracht in de hoogste klasse. Elk land speelt er in 6 wedstrijden tegen 6 verschillende tegenstanders, netjes verdeeld over uit- en thuisduels. De best geclasseerde teams dwingen rechtstreeks een ticket af voor het eindtoernooi. De overige tickets worden verdeeld via play-offs, waarin ook de lager geclasseerde landen nog een kans maken. Tegelijkertijd ondergaat ook de Nations League een metamorfose. Die competitie krimpt van 4 naar 3 divisies van 18 landen, waarbij de spanning behouden blijft door een systeem van rechtstreekse promotie of degradatie. UEFA-voorzitter Alexander Tsjeferin laat weten dat de bond met deze opzet het aantal wedstrijden zonder spanning wil verminderen. Volgens de sportbestuurder levert dit een aantrekkelijkere competitie op, zonder dat de overvolle speelkalender nog verder wordt belast. Het plan is overigens nog niet definitief. Het uitvoerend comité van UEFA buigt zich in september over het uitgewerkte concept.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Roest blijft langer schaatsen voor Reggeborg. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2027. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks zijn contractverlenging kent Roest een moeizame periode. Door aanhoudende rugklachten en een ontstoken verstandskies zakte zijn vorm de afgelopen twee seizoenen flink weg. De schaatser miste daardoor zelfs de winterspelen in Milaan van afgelopen februari, nadat hij op het kwalificatietoernooi als 14e eindigde op de 5 kilometer. 4 jaar geleden pakte hij nog Olympisch zilver en in 2024 veroverde hij de wereldtitel. Toch behoudt de ploeg van hoofdcoach Gerard van Velde het volste vertrouwen in de rijder. Wel gooit de formatie het over een andere boeg om Roest weer op niveau te krijgen. Hij volgt vanaf nu een individueel trainingsplan dat afwijkt van de rest van de ploeg. De cruciale herstelperiode is inmiddels begonnen, maar op een andere manier dan gebruikelijk. Terwijl teamgenoten als Femke Kok en Jenning de Bo momenteel op trainingskamp zijn op Mallorca, is Roest daar niet bij. Zijn manager laat weten dat de schaatser bewust heeft gekozen voor een rustigere en afwijkende opbouw van het nieuwe seizoen, met als uiteindelijke doel een succesvolle terugkeer aan de absolute wereldtop.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de Straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Het is een graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Demi de Zeeuw brengt 15 gedragen en geruilde wedstrijdshirts uit zijn eigen carrière onder de hamer. Het gaat om een bijzonder initiatief waarmee fans een tastbaar stukje voetbalgeschiedenis in huis kunnen halen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De collectie is opgedeeld in 3 verschillende categorieën. Nationale teams, internationale competities en binnenlandse competities. Het gaat om tenues die de Zeeuw zelf droeg of verzamelde via shirtwissels met andere profvoetballers. Een van de absolute blikvangers is het WK-shirt van de Deen Christian Eriksen uit het duel tegen Nederland in Zuid-Afrika. Eriksen was destijds pas 18 jaar en de jongste speler op dat toernooi. Daarnaast omvat de veiling shirts van grote namen zoals Marek Hamšík, Claudio Marchisio en Clarence Seedorf. Voor de Zeeuw heeft het shirt uit de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid de meest emotionele waarde. Zijn hele familie zat toen op de tribune in een uitverkochte Johan Cruijff Arena om hem mogelijk voor de laatste keer live in actie te zien op het hoogste niveau. De online veiling is geopend tot maandagavond. Veilingplatform Match Worn Shirts organiseert de veiling en benadrukt dat dit soort WK-shirts erg gewild zijn. Volgens het platform zijn zulke items niet alleen verzamelobjecten, maar vooral tastbare herinneringen aan specifieke momenten in de voetbalgeschiedenis.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic kiest vlak voor Roland Garros voor een verrassende samenwerking met een oude bekende in de jacht op een nieuwe Grand Slam titel. Bob Stalben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Servische tennislegende heeft zijn jeugdvriend Viktor Troicki aangesteld als zijn nieuwe coach. Troicki werd al gesport op het trainingsveld in Parijs, waarna Djokovic de samenwerking officieel bevestigde. De twee kennen elkaar al sinds hun kindertijd en speelden in het verleden vaak tegen elkaar op de Tour. Het is niet de eerste keer dat de mannen samenwerken. Troicki was al eerder captain van het Servische Davis Cup team en maakte deel uit van het coachingsteam toen Djokovic Olympisch goud pakte. Met die overwinning voltooide de tennisser zijn historische career Golden Slam. De switch in de staf komt op een cruciaal moment. Djokovic begint binnenkort aan zijn 22e Roland Garros toernooi, maar kent tot nu toe een moeizaam seizoen. Door fysiek ongemak speelde hij de afgelopen tijd slechts 3 toernooien. Tijdens zijn recente rentrée op het Masters toernooi van Rome ging hij zelfs al in de eerste wedstrijd onderuit. Met Troicki aan zijn zijde hoopt Djokovic het tijd te keren op het Parijse gravel. De tennisser viert deze week zijn 39e verjaardag en start zondag aan het prestigieuze toernooi.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De 6 zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk. Wel dat er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een 3-voudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde 1 jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn plotselinge vertrek uit Amsterdam toegelicht. Hij wijst naar de interne politiek van de club als hoofdoorzaak. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse oefenmeester, die inmiddels de landstitel heeft gepakt met FC Porto, vertelt dat het voor hem onmogelijk was om te blijven. Volgens de trainer werden er bij Ajax veel beslissingen genomen door mensen zonder voetbalachtergrond. Dat zorgde voor enorme vertragingen in de besluitvormingen. Farioli geeft aan dat hij van de stad en van de club houdt, maar dat de politieke spelletjes en interne machtsstrijd de club juist remmen in de sportieve vooruitgang. Hij vergelijkt de situatie met zijn huidige werkgever Porto, waar hij nauw samenwerkt met voorzitter en oud-trainer André Villas-Boas. Hij ervaart dat als een verademing, omdat daar snel en met voetbalverstand wordt gehandeld. Ondanks de harde woorden hoopt de oud-trainer dat de club er onder nieuw management weer bovenop komt. Hij benadrukt dat hij altijd een supporter zal blijven. Ajax kan de steun goed gebruiken. De Amsterdammers beleven een moeizaam seizoen onder leiding van de huidige trainer Oscar Garcia en strijden in de play-offs nog voor een ticket voor de Conference League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dartser Bo Graves wil de Premier League darts flink opschudden met een opvallend nieuw plan. Volgens de topsportster is een ingreep hard nodig om de eentonigheid in het darten te doorbreken. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Graves is het huidige formaat van de prestigieuze competitie te eentonig geworden. De beste darters van de wereld spelen nu wekelijks mini-toernooien tegen elkaar, waardoor de spanning er volgens de critici een beetje vanaf is. Graves stelt daarom voor om de avonden uit te breiden met de Premier League voor vrouwen. Ze snapt dat de populariteit van het vrouwendarts nog moet groeien, maar denkt dat extra wedstrijden de boel flink kunnen opschudden. Mocht de vrouwencompetitie niet haalbaar zijn, dan ziet ze graag andere toernooien toegevoegd worden om de eentonigheid te doorbreken. Het initiatief van Graves trekt veel aandacht in de sportwereld. De Engelse schreef onlangs geschiedenis door als eerste vrouw ooit een regulier vloertoernooi van de PDC te winnen. Ze gooit wekelijks hoge ogen tussen haar mannelijke collega's. Het is nog onduidelijk of de dartsbond PDC gehoor zal geven aan haar oproep. Critici wijzen erop dat het niveauverschil tussen Graves en de overige dartsters op dit moment nog erg groot is. Desondanks start het voorstel een brede discussie over de toekomst en de vernieuwing van de dartsport.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Nieuwsradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes. Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Hier is het droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing neemt nieuwe onderdelen mee naar de Grand Prix van Canada om de stijgende lijn in prestaties door te zetten. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een moeizame start van het Formule 1 seizoen lijkt de renstal de weg omhoog te hebben gevonden. Het team maakte gebruik van de eerdere pauze in de racekalender om de auto flink te verbeteren. Technisch directeur Pierre Vacher laat weten dat de eerdere vernieuwingen in Miami al zorgden voor betere prestaties en een stabielere auto. De nieuwe onderdelen voor de race in Montreal moeten die positieve trend nu verder versterken. Volgens de topman is het een flinke opsteker voor het hele team dat het harde werk op de fabriek nu resultaat oplevert op het circuit. Het grotere updatepakket volgt pas later wanneer het Europese deel van het seizoen van start gaat. Ook de coureurs kijken uit naar het raceweekend in Canada, waar ook een sprintrace op de planning staat. Max Verstappen hoopt te profiteren van de updates na een sterke inhaalrace tijdens de vorige Grand Prix. Voor zijn teamgenoot Isaac Hadjar is het een kans op eerherstel. De jonge Fransman kende in Miami een moeizaam weekend vol tegenslagen. Hij laat weten dat hij niet kan wachten om weer in de auto te stappen. Volgens Hadjar biedt het sprintformat direct extra kansen om punten te scoren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Verschillende toptennissers dreigen met een protestactie tijdens de persdag van Roland Garros in Parijs na ontevredenheid over de verdeling van het prijzengeld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelers zijn ontevreden omdat slechts 15% van de totale omzet van het Grand Slam toernooi naar de prijzenpot gaat. Als signaal willen de tennissers, onder wie Jannik Sinner en Arianna Sabalenka, de media tijdens de persdag elk exact 15 minuten te woord staan. Dat getal is gebaseerd op de 15% van de omzet die de tennissers krijgen. Vorige maand eisten de spelers in een open brief al een verhoging naar 22% van de inkomsten. Hoewel de Franse Tennisbond het prijzengeld dit jaar met bijna 10% verhoogt naar ruim 61 miljoen euro, blijft dat achter bij de andere Grand Slam toernooien. De organisatie verwacht zo'n 400 miljoen euro aan totale inkomsten binnen te halen. De Franse Tennisbond laat weten de aangekondigde actie van de spelers te betreuren en spreekt van een situatie die alle betrokkenen benadeelt. Ondertussen bevindt het toernooi zich in de kwalificatiefase en start het hoofdtoernooi komende zondag.
0: Dit is jouw sportradio. Yeah!

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Op het eiland Saba is de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar gestopt. Er werd 8 dagen naar hem gezocht met speurhonden, boten, drones en helikopters. Maar hij is niet gevonden. Hij was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor Defensie. De gouverneur wenst zijn familie alle sterkte. In het Drentse Gieten hebben vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal geslapen. Die konden daar terecht omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek was. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde zoiets ook, toen schoot Stadskanaal te hulp. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar niet doorgegaan. Er kon geen geschikte ader worden gevonden voor de dodelijke injectie. De staat Tennessee heeft nu een jaar uitstel gegeven. Een organisatie voor doodstrafalternatieven zegt dat er al jaren problemen zijn met de gifspuit. En FC Utrecht maakt nog steeds kans op Europees voetbal. Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen in Utrecht met 3-2 verslagen. Overmorgen is de finale al tegen Ajax. Die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Er komt veel zon aan en ook warmte, maximaal 26 graden. In de middag kan het op de stranden koeler worden door wind van zee.
2: Grand Prix Radio.
1: Nout van Sommeren.
4: Hey, goedemorgen, het is de start van deze zonnige vrijdag met ook

Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. De laatste werkdag van deze week, dus vol gas richting je weekend. En dat gaan we doen met lekker weer. Op de meeste plaatsen deze ochtend zonnig en droog. In het noorden is er wat meer bewolking. Vanmiddag blijft het zonnig met opnieuw in het noorden af en toe wat meer wolken. Maar het wordt wel warm. Temperaturen van 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dat is lekker. Hebben we lang op moeten wachten, maar we gaan een lekker zomers weekend tegemoet. Ja, de ochtendspits van vrijdag die stelt weinig voor. Er is amper woon-werkverkeer onderweg. Meerdere werkzaamheden kunnen lokaal wel voor extra reistijd zorgen. Daar moet je dus wel even rekening mee houden, zeg maar. Dit weekend ook de start van het raceweekend.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van de laatste werkdag van deze week. Het is vrijdag, dus de laatste loodjes, zeg maar. En we hebben er heerlijk weer bij. Veel zon en temperaturen tot wel 27 graden vandaag. Dat is nog eens zomers. Ja, vandaag valt in de Franse hoofdstad de beslissing over de felbegeerde tickets voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Tijdens de afsluitende kwalificatieronde proberen Nederlandse spelers zoals Gijs Brouwer hun plek in het schema veilig te stellen tegen internationale tegenstanders op de gravelbanen. De wedstrijden op het complex beginnen deze ochtend om 11 uur... en vormen de laatste hindernis voordat het hoofdtoernooi aanstaande zondag officieel van start gaat. De winnaars die voegen zich bij de reeds geplaatste namen voor de loting die later vandaag de definitieve affiches voor de eerste ronde bepaalt. En inmiddels is ook bekend geworden dat bij de loting van het hoofdtoernooi van Roland Garros bekend is geworden wie de Nederlandse tennissers gaan treffen. Botik van de Zandschulp start zijn toernooi tegen de Argentijn Francisco Cerundolo, de nummer 25 van de plaatsingslijst. Tellen Griekspoor, als 29ste geplaatst, neemt het in de eerste ronde op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. En bij winst voor Griekspoor, ja, wacht mogelijk een duel met de Griek Stefanos Tsitsipas. Het Grand Slam toernooi in Parijs begint dus aanstaande zondag. En wij van Grand Prix Radio gaan je er natuurlijk uitgebreid van op de hoogte houden. Zo dadelijk Rob Steltman. Hij zit deze ochtend op de sportredactie en praat je bij in het kort. Oftewel, in sport in het kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Europese interlandvoetbal krijgt over een paar jaar een compleet nieuw gezicht. De UEFA gooit de kwalificaties voor het EK en WK op de schop en introduceert een model dat we al kennen uit de Champions League. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanaf 2028 verdwijnt het traditionele systeem waarbij landen in een kwalificatie twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen. In plaats daarvan komt er één grote competitiefase. De beste 36 landen worden samengebracht in de hoogste klasse. Elk land speelt er in 6 wedstrijden tegen 6 verschillende tegenstanders, netjes verdeeld over uit- en thuisduels. De best geclasseerde teams dwingen rechtstreeks een ticket af voor het eindtoernooi. De overige tickets worden verdeeld via play-offs, waarin ook de lager geclasseerde landen nog een kans maken. Tegelijkertijd ondergaat ook de Nations League een metamorfose. Die competitie krimpt van 4 naar 3 divisies van 18 landen, waarbij de spanning behouden blijft door een systeem van rechtstreekse promotie of degradatie. UEFA-voorzitter Alexander Tsjeferin laat weten dat de bond met deze opzet het aantal wedstrijden zonder spanning wil verminderen. Volgens de sportbestuurder levert dit een aantrekkelijkere competitie op, zonder dat de overvolle speelkalender nog verder wordt belast. Het plan is overigens nog niet definitief. Het uitvoerend comité van UEFA buigt zich in september over het uitgewerkte concept.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: sportief aan je vrijdag beginnen. Doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, de Formule 1-coureurs zijn in Montreal voor de start van het derde sprintweekend van dit seizoen op Noord-Amerikaanse bodem. Tijdens de sprintkwalificatie later vanavond bepalen de rijders de startopstelling voor de korte sprintrace van morgen, waarbij een compacter format zorgt voor extra druk om direct vanaf de eerste ronde een snelle tijd neer te zetten op het circuit Gilles de Villeneuve. De teams hebben slechts 1 uur de tijd om de juiste afstelling te vinden in de enige training. En dat is ook meteen dus ook voor de rest van het weekend. Dus het moet meteen even helemaal goed gaan. Het programma voor vandaag ziet er als volgt uit. Vanavond om 6:30 de vrije training. Die hoor je hier live met het commentaar van Olaf Mol en Cas van der Veerdonk. En vanavond om 10:30 dan die sprintkwalificatie. Ook met het commentaar van Olaf Mol en Cas van der Veerdonk. Alles is live te beluisteren hier bij ons via DAB+, in de app, online via ons radiokanaal op je tv en in de Randstad op 97.6 FM. Dus ja, er moet sowieso iets tussen zitten wat jij kan gebruiken. Ja, kort na elke sessie is het commentaar ook terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Klik daarvoor op de race gemist knop. Valtteri Bottas, die is inmiddels ook aanwezig in Montreal, vindt het een leuk circuit, maar hij waarschuwt wel voor iets. Hier Valtteri Bottas.
1: Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Canada. It's a fun one. It's quite a technical one. It's bumpy. Some long straights, lots of chicanes, lots of curb riding. So it is a fun ride and always makes a good race and a race weekend and a fun town as well. Only thing you need to be careful is the groundhogs. You don't want to run over them because I like them. That's about it. It's going to be a fun weekend. Enjoy.
0: Nou, Valtteri Bottas, de Cadillac-coureur, heeft er in ieder geval zin in, maar hij is dus wel bang voor die groundhogs. Dat zijn die marmotten. Hij vindt ze heel erg leuk, maar waarschuwt ze dus wel eigenlijk elke Formule 1-coureur van: kijk voor ze uit, rij niet over ze heen. Dus dat is even een dingetje, een aandachtspuntje voor dit weekend daar in Canada. Alles erover hoor je natuurlijk hier, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Tot

0: Grand Prix Radio. Tijdens de mooie start van deze vrijdag. Het is op de meeste plaatsen zonnig en droog. In het noorden is er wat meer bewolking deze ochtend. Vanmiddag blijft het zonnig met opnieuw in het noorden af en toe wat meer wolken. Het wordt warm. Temperaturen van 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Wat hebben we er lang op moeten wachten? En vooral na al die regen die we hebben gehad. Heerlijk, een zomers weekend voor de boeg. En het is ook nog eens een keer een lang weekend. Het Pinksterweekend. En ook nog Formule 1. Nou, wat wil je nog meer? Maar er zijn nog veel meer andere sporten. Daar praten we je ook zo dadelijk verder over bij. Onderweg eerst de ANP headlines. En hoe is de situatie op de weg? Ook dat hoor je zo.
1: Oranjefans

0: beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
5: Haiboe.
4: Haiboe.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
12: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Het is

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
6: Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
8: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlander die op het eiland was voor een defensieklus. Na 8 dagen is hij nog steeds spoorloos. Daarom is besloten de actie te stoppen. Bijna 100 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel konden vannacht terecht in het Drentse Gieten. Ze hebben daar geslapen in een sporthal. Later vanochtend moeten ze weer terug naar Ter Apel. En Nederlandse vliegvelden hebben in de eerste maanden van dit jaar minder passagiers gehad. Dat kwam door wintersweer en de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Nout van Sommeren.
10: Met zo dadelijk meer voetbal en

jouw sportradio met voetbalnieuws. Bondscoach Mohamed Ouabi van Marokko heeft zijn voorselectie voor het WK trainingskamp bekendgemaakt. In de voorlopige lijst is plek voor 6 spelers die momenteel actief zijn in onze eredivisie. De voetballers bereiden zich met de selectie voor op het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Ja, definitieve plek in de WK-selectie is voor de eredivisionisten echter nog niet gegarandeerd, aangezien de bondscoach zijn groep op een later moment nog moet verkleinen. En dan MotoGP. MotoGP-coureur Alex Marquez zal de komende 2 raceweekenden niet in actie komen. Hij heeft de afgelopen weekend behoorlijke blessures opgelopen bij een zware crash tijdens de Grand Prix op het circuit de Barcelona-Catalunya. Het incident gebeurde na contact met Pedro Acosta. Een dag eerder, op zaterdag, wist Marquez nog op indrukwekkende wijze de sprintrace op hetzelfde circuit te winnen. Maar ja, zijn herstelperiode dwingt hem nu om de aankomende evenementen aan zich voorbij te laten gaan. Dat zal een zware dobber zijn voor Alex Marquez. Maar goed, het is even niet anders. Hij mag blij zijn dat hij er eigenlijk nog zo van afgekomen is. Want ik heb de beelden gezien. Dat ging door merg en been. Hij heeft zelfs volgens mij een nekwervel gebroken en dergelijke. Dus dan is het eigenlijk bewonderenswaardig dat je maar 2 raceweekenden hoeft te missen. Moet je nagaan. Zo dadelijk hier Rob Steltman met Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Patrick Roest blijft langer schaatsen voor Reggeborg. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2027. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks zijn contractverlenging kent Roest een moeizame periode. Door aanhoudende rugklachten en een ontstoken verstandskies zakte zijn vorm de afgelopen twee seizoenen flink weg. De schaatser miste daardoor zelfs de winterspelen in Milaan van afgelopen februari, nadat hij op het kwalificatietoernooi als 14e eindigde op de 5 kilometer. 4 jaar geleden pakte hij nog Olympisch zilver en in 2024 veroverde hij de wereldtitel. Toch behoudt de ploeg van hoofdcoach Gerard van Velde het volste vertrouwen in de rijder. Wel gooit de formatie het over een andere boeg om Roest weer op niveau te krijgen. Hij volgt vanaf nu een individueel trainingsplan dat afwijkt van de rest van de ploeg. De cruciale herstelperiode is inmiddels begonnen, maar op een andere manier dan gebruikelijk. Terwijl teamgenoten als Femke Kok en Jenning de Bo momenteel op trainingskamp zijn op Mallorca, is Roest daar niet bij. Zijn manager laat weten dat de schaatser bewust heeft gekozen voor een rustigere en afwijkende opbouw van het nieuwe seizoen, met als uiteindelijke doel een succesvolle terugkeer aan de absolute wereldtop.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van de laatste werkdag van deze week. En we gaan richting een lang Pinksterweekend met heel lekker zomers weer. Dus dat is een mooi vooruitzicht. Vanavond ook nog een lekker potje vrouwenvoetbal, vrouwen-eredivisie. Vanavond om 8:00 barst de strijd los in de allerlaatste speelronde van het seizoen, waarbij alle teams tegelijkertijd in actie komen om de laatste punten te verdelen. PSV werd vorige week al landskampioen, dus die hoeven daarvoor niet meer te strijden. Om 8:00 beginnen de volgende wedstrijden. Heerenveen tegen Ajax, Hera United tegen Utrecht, AZ die neemt het op tegen Excelsior, de dames van Twente tegen de kampioensdames van PSV, Feyenoord tegen NAC Breda en ADO Den Haag neemt het op tegen de dames van PEC Zwolle. En die wedstrijden zijn te zien op ESPN vanavond. Hier zo dadelijk de headlines van het nieuws en hoe zit het op de weg. Ook dat hoor je bij ons.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar de Nederlander die al meer dan een week wordt vermist op Saba is stopgezet. Ondanks intensief speuren, onder meer met honden, is die niet gevonden. De Nederlander was op het eiland voor een defensieklus. De gouverneur van Saba hoopt voor de nabestaanden dat ze alles ooit definitief kunnen afsluiten. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend weer terug. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisteren nacht al asielzoekers op. Tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden, meldt nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden. En steeds meer scholen betalen daar de externe examensurveillanten van. En de Nederlandse luchthavens hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar minder passagiers gezien, meldt het CBS. Het winterse weer in januari en het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, een maand later, zorgde voor veel annuleringen. Het was de eerste daling sinds het herstel na corona. Er werd wel meer vracht verwerkt. Het wordt een zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden wat koeler door wind van zee.
5: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
5: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
11: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
16: Boost yourself.
14: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa.
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
24: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
25: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
23: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
26: Grand Prix Radio.
27: Nout van Sommeren.
28: Hey, goedemorgen. Het is de start, de sportieve start van je vrijdag. Met er zo dadelijk meer over darts, Formule 1 en nieuws uit de Giro. Dat allemaal op je sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met de sportieve start van deze vrijdag. Niet zomaar een vrijdag, het wordt een prachtig zomerse vrijdag. Op de meeste plaatsen doet de zon al lekker mee. Het is droog deze ochtend. In het noorden is er wat meer bewolking. Vanmiddag blijft het gewoon lekker zonnig. Met opnieuw in het noorden af en toe wat meer wolken. Maar dat zijn gewoon vriendelijke stapelwolkjes, hè, zo moet je het maar zien. En het wordt warm. Met de temperaturen van 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dat zijn nog eens vrijdagen. Dat is gewoon een lekkere vrijdagmiddagborrel op het terras. De ochtendspits van vrijdag, dat is ook een voordeel. Die stelt over het algemeen weinig voor. Amper woon-werkverkeer, meerdere werkzaamheden kunnen we lokaal wel wat extra reistijd opleveren. De eventuele bijzonderheden die er dus wel zijn, hoor je zo dadelijk hier op je sportradio. Evenals meer over darts. En natuurlijk, de Giro is in volle gang. Blik zo even terug op de etappe van gisteren. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sport.

Sport Radio, Grand Prix Radio aan het begin van deze zomerse vrijdag, de 22e. Giro d'Italia, die is een volle gang. Wielrenner Alex Segaert die heeft de 12e etappe van de Giro gewonnen gisteren. De Belg verraste het uitgedunde peloton met een late aanval op 3,3 kilometer van de finish. Hij wist de aanstormende sprinters niet voor te blijven. Zijn landgenoot Toon Aerts werd tweede voor Thomas Silva. Tijmen Arensma, de Nederlander, die kwam zonder problemen over de streep. Vandaag de 13e etappe. En die gaat over een afstand van 189 kilometer. Tijmen Arensma probeert zich in de voorste gelederen te handhaven tijdens deze rit langs Lago Maggiore. De renners vertrekken vanmiddag om 10:50 en de winnaar komt rond 16:45 over de streep tijdens de 13e etappe van de Giro, waar wij je natuurlijk ook van op de hoogte houden. Ja, en dan wat minder nieuws, want voor het eerst sinds 2010 zal er geen Nederlandse tennister deelnemen aan het enkelspel op Roland Garros. Suzanne Mens was de laatste hoop, maar zij verloor gisteren in de laatste kwalificatieronde. De Poolse Maja Jawalinska die was in twee sets te sterk, met setstanden van 7-6 en 7-5. En ook Jesper de Jong slaagde er bij de mannen niet in om zich via de kwalificaties te plaatsen. Al maakt hij nog een kleine kans als lucky loser. Nou, hopelijk biedt dat nog wat soelaas voor Jesper de Jong. Zo dadelijk meer sport voor je. Rob Stelpman zit op de sportredactie deze ochtend en praat je zo bij hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Demi de Zeeuw brengt 15 gedragen en geruilde wedstrijdshirts uit zijn eigen carrière onder de hamer. Het gaat om een bijzonder initiatief waarmee fans een tastbaar stukje voetbalgeschiedenis in huis kunnen halen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De collectie is opgedeeld in 3 verschillende categorieën. Nationale teams, internationale competities en binnenlandse competities. Het gaat om tenues die de Zeeuw zelf droeg of verzamelde via shirtwissels met andere profvoetballers. Een van de absolute blikvangers is het WK-shirt van de Deen Christian Eriksen uit het duel tegen Nederland in Zuid-Afrika. Eriksen was destijds pas 18 jaar en de jongste speler op dat toernooi. Daarnaast omvat de veiling shirts van grote namen zoals Marek Hamšík, Claudio Marchisio en Clarence Seedorf. Voor de Zeeuw heeft het shirt uit de wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid de meest emotionele waarde. Zijn hele familie zat toen op de tribune in een uitverkochte Johan Cruijff Arena om hem mogelijk voor de laatste keer live in actie te zien op het hoogste niveau. De online veiling is geopend tot maandagavond. Veilingplatform Match Worn Shirts organiseert de veiling en benadrukt dat dit soort WK-shirts erg gewild zijn. Volgens het platform zijn zulke items niet alleen verzamelobjecten, maar vooral tastbare herinneringen aan specifieke momenten in de voetbalgeschiedenis.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hi.
1: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze mooie vrijdag. Schaatser Patrick Roest die heeft zijn contract bij Team Regenborg met een jaar verlengd. De 30-jarige allrounder zal zich echter anders gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen. Na een teleurstellend jaar kiest Roest voor een meer individuele aanpak, waardoor hij ook vaker apart van de ploeg zal gaan trainen. Hij is om die reden dan ook niet aanwezig bij het trainingskamp op Mallorca. Roest, drievoudig wereldkampioen allround, hoopt met die nieuwe aanpak zijn oude vorm weer terug te krijgen. Arbiter Bas Nijenhuis is door Voetbal International uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. De 49-jarige scheidsrechter uit Twente eindigde bovenaan in het klassement van het Voetbalweekblad. Het is een beetje een erkenning voor zijn prestaties op de Nederlandse velden gedurende het afgelopen voetbalseizoen, waarin hij meerdere topwedstrijden floot. Nijhuis dus scheidsrechter van het jaar. Zo dadelijk veel meer sport voor je, want ook op deze vrijdag houden wij je op de hoogte, zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van een mooie zonnige vrijdag met wel temperaturen tot 27 graden vandaag. Lekker. In het Duitse Riesa gaat vandaag de 7e editie van de European Tour van dit jaar van start in de Saxo Arena. Tijdens deze openingsronde van de International Darts Open verschijnen de ongeplaatste darters op het podium voor hun eerste wedstrijden voor het publiek in Duitsland. Ja, verschillende Nederlandse qualifiers die proberen zich vandaag ook te plaatsen voor de tweede ronde, waarin de geplaatste spelers morgen instromen in het toernooi. De middagsessie begint vandaag om 1 uur en het avondprogramma wordt om 7 uur hervat. En alle partijen van deze openingsdag in Riesa zijn live te volgen via de uitzendingen op Viaplay. Hier zo dadelijk de headlines van het ANP Nieuws en de bijzonderheden op de weg, die zijn ook onderweg.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl.

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
13: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1,224. Reserveer nu op gpticket.nl.
20: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
22: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Op Saba is het zoeken naar een vermiste Nederlander gestopt. Hij is ondanks intensieve speuracties over de grond en vanuit de lucht na 8 dagen nog niet gevonden. Er wordt vanuit gegaan dat hij niet meer leeft. Bijna 100 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in het Drentse Gieten. Ze konden daar terecht in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. En middelbare scholen huren steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden tijdens de examens, om leraren te ontzien. Meldnu.nl. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk aan te pakken.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Zwolle en Wezep, 5 kilometer en 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Nout van Sommeren.
7: Met onderweg heel veel sport.

Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Ja, Roxanne Kneteman, die was jarenlang een vertrouwd gezicht bij de NOS als analist en co-commentator bij het wielrennen, wat ze naar mijn mening erg goed deed. Maar ja, dit jaar viel ze buiten de boot. De oud-renster en ook dochter van Gerry Kneteman baalt van hoe dat gegaan is. Officieel liep een nieuw akkoord stuk vanwege andere werkzaamheden, zoals een rol bij Red Bull Bora, de Eneco Tour en een podcast. Inmiddels praten Kneteman en de NOS weer over mogelijke terugkeer tijdens de Tour de France, maar een deal is er nog niet. En zelf vindt ze dat vreemd dat de NOS daar al over communiceerde, terwijl de gesprekken nog lopen. Dat was inderdaad een bijzonder verhaal. Ze heeft het gevoel dat anderen inmiddels haar plek hebben overgenomen. Toch is de deur nog niet dicht. De komende weken moet blijken of ze deze zomer weer op tv te zien is tijdens de Tour, die op 4 juli begint in Barcelona en eindigt op 26 juli in Parijs. Ik persoonlijk hoop dat ze snel terugkomt. Want wat ik net al zei, dat doet ze gewoon hartstikke goed. Zowel het commentaar als analist zijn met betrekking tot het wielrennen. Roxanne Kneteman dus. Verder ook nog Formule 1 nieuws. Want het team van Williams heeft een belangrijke strategische versterking aangekondigd. Pierce Thin, die een sleutelrol speelde in de recente opmars van McLaren, maakt de overstap. Hij zal vanaf van augustus de nieuw gecreëerde functie van Chief Optimization and Planning Officer bekleden. En deze rol wordt Thin verantwoordelijk voor de leiding over de productie en operationele activiteiten van het Britse raceteam. De komst van de ervaren kracht is een belangrijke stap in de herstructurering bij Williams, die ook dit weekend weer in actie komen op de baan met 2 auto's bestuurd door Carlos Sainz en Alexander Albon. De Grote Prijs van Canada, en natuurlijk hoor je alle sessies tijdens dit sprintweekend live bij ons hier op je sportradio Grand Prix Radio, met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic kiest vlak voor Roland Garros voor een verrassende samenwerking met een oude bekende in de jacht op een nieuwe Grand Slam titel. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Servische tennislegende heeft zijn jeugdvriend Viktor Troicki aangesteld als zijn nieuwe coach. Troicki werd al gesport op het trainingsveld in Parijs, waarna Djokovic de samenwerking officieel bevestigde. De twee kennen elkaar al sinds hun kindertijd en speelden in het verleden vaak tegen elkaar op de Tour. Het is niet de eerste keer dat de mannen samenwerken. Troicki was al eerder captain van het Servische Davis Cup team en maakte deel uit van het coachingsteam toen Djokovic Olympisch goud pakte. Met die overwinning voltooide de tennisser zijn historische career Golden Slam. De switch in de staf komt op een cruciaal moment. Djokovic begint binnenkort aan zijn 22e Roland Garros toernooi, maar kent tot nu toe een moeizaam seizoen. Door fysiek ongemak speelde hij de afgelopen tijd slechts 3 toernooien. Tijdens zijn recente rentree op het Masters toernooi van Rome ging hij zelfs al in de eerste wedstrijd onderuit. Met Troicki aan zijn zijde hoopt Djokovic het tij te keren op het Parijse gravel. De tennisser viert deze week zijn 39e verjaardag en start zondag aan het prestigieuze toernooi.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio aan de vooravond van een nieuw raceweekend. De grote prijs van Canada in de Formule 1 wordt dit weekend verreden. En het is een sprintweekend, dus twee voor de prijs van één, zeg maar. Maar dat wil ook zeggen dat er maar één training is. Die is vandaag, die duurt een uur. En in dat uur moeten dus eigenlijk alle data worden verzameld en alle afstellingen afgesteld worden en dergelijke. Dat is de enige training die we dus hebben. Want later vandaag is alweer de sprintkwalificatie. En de race op zondag die zou nog wel eens nat kunnen verlopen. Dus dan heb je de rest van de sessies die allemaal droog zijn. En dan die race die mogelijk nat gaat verlopen zondag. Dus dat wordt wel weer leuk. Vanavond om 6:30 de vrije training. Die hoor je hier live met het commentaar van Olaf Mol en Cas van der Veerdonk. En vanavond om 10:30 de sprintkwalificatie. Ook met het commentaar van Olaf Mol en Cas van der Veerdonk. Hier zo dadelijk de ANP-headlines en de situatie op de weg. Die hoor je hier.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Voor het eerst sinds de coronacrisis hebben de Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal minder passagiers verwerkt. Dat komt, zegt het CBS, door het winterse weer en later de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor moesten veel vluchten worden geannuleerd en kwamen er dus veel minder reizigers. Bijna 100 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Gieten in Drenthe. Ze konden daar slapen in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen uit Ter Apel op, toen ze dreigden buiten te moeten slapen. Op Saba is de zoekactie naar een vermiste Nederlander gestaakt. Er is 8 dagen gezocht met honden, boten en drones. Maar de man is nog steeds spoorloos. Er wordt vanuitgegaan dat hij niet meer leeft. De gouverneur van het eiland heeft familie en vrienden sterkte gewenst en hoopt dat er op termijn alsnog duidelijkheid komt. En scholieren die examen doen zien steeds vaker onbekende toezichthouder. 2/3 van de middelbare scholen huurt externe surveillant in, heeft nu.nl uitgezocht. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk van leraren te verlagen. En daarmee worden tijdens de examens vaak mensen van buiten ingehuurd. Het wordt een mooie zonnige dag en warm. Maximaal 26 graden. Alleen op de stranden vanmiddag wat koeler door wind van zee.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de Bilt nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
16: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
18: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
20: Ik wil als dino!
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Oranje fans.

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.

0: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Grand Prix Radio.
2: Noud van Sommeren.
3: Hey, goedemorgen, het is de start van deze zonnige vrijdag. Met ook deze ochtend heel veel sport. Zo dadelijk voetbal voor je, tennis. En we gaan richting een Formule 1 weekend. Dus daarover ook

Sportradio Grand Prix Radio. In het begin van deze vrijdag, de laatste werkdag van deze week. Dus vol gas richting je weekend. En dat gaan we doen met lekker weer. Op de meeste plaatsen deze ochtend zonnig en droog. In het noorden is er wat meer bewolking. Vanmiddag blijft het zonnig met opnieuw in het noorden af en toe wat meer wolken. Maar het wordt wel warm. Temperaturen van 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dat is lekker. Hebben we lang op moeten wachten. Maar we gaan een lekker zomers weekend tegemoet. Ja, de ochtendspits van vrijdag die stelt weinig voor. Er is amper woon-werkverkeer onderweg. Meerdere werkzaamheden kunnen lokaal wel voor extra reistijd zorgen. Daar moet je dus wel even rekening mee houden, zeg maar. Dit weekend ook de start van het raceweekend in Canada. De grote prijs van Canada in Montreal op circuit Gilles de Villeneuve. Vandaag de start van dat raceweekend met de enige vrije training en de sprintkwalificatie. Ga ik je zo dadelijk uitgebreid over bijpraten. En ook een van de coureurs die gaat vertellen over dit circuit. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. We zijn jouw sportradio.

Sport Radio, Grand Prix Radio aan het begin van de laatste werkdag van deze week. Het is vrijdag, dus de laatste loodjes, zeg maar. En we hebben er heerlijk weer bij. Veel zon en temperaturen tot wel 27 graden vandaag. Dat is nog eens zomers. Ja, vandaag valt in de Franse hoofdstad de beslissing over de felbegeerde tickets voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Tijdens de afsluitende kwalificatieronde proberen Nederlandse spelers zoals Gijs Brouwer hun plek in het schema veilig te stellen tegen internationale tegenstanders op de gravelbanen. De wedstrijden op het complex beginnen deze ochtend om 11 uur... en vormen de laatste hindernis voordat het hoofdtoernooi aanstaande zondag officieel van start gaat. De winnaars die voegen zich bij de reeds geplaatste namen voor de loting die later vandaag de definitieve affiches voor de eerste ronde bepaalt. En inmiddels is ook bekend geworden dat bij de loting van het hoofdtoernooi van Roland Garros bekend is geworden wie de Nederlandse tennissers gaan treffen. Botik van de Zandschulp start zijn toernooi tegen de Argentijn Francisco Cerundolo, de nummer 25 van de plaatsingslijst. Tellen Griekspoor, als 29ste geplaatst, neemt het in de eerste ronde op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. En bij winst voor Griekspoor, ja, wacht mogelijk een duel met de Griek Stefanos Tsitsipas. Het Grand Slam toernooi in Parijs begint dus aanstaande zondag. En wij van Grand Prix Radio gaan je er natuurlijk uitgebreid van op de hoogte houden. Zo dadelijk Rob Steltman. Hij zit deze ochtend op de sportredactie en praat je bij in het kort. Oftewel, in sport in het kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn plotselinge vertrek uit Amsterdam toegelicht. Hij wijst naar de interne politiek van de club als hoofdoorzaak. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse oefenmeester, die inmiddels de landstitel heeft gepakt met FC Porto, vertelt dat het voor hem onmogelijk was om te blijven. Volgens de trainer werden er bij Ajax veel beslissingen genomen door mensen zonder voetbalachtergrond. Dat zorgde voor enorme vertragingen in de besluitvormingen. Farioli geeft aan dat hij van de stad en van de club houdt, maar dat de politieke spelletjes en interne machtsstrijd de club juist remmen in de sportieve vooruitgang. Hij vergelijkt de situatie met zijn huidige werkgever Porto, waar hij nauw samenwerkt met voorzitter en oud-trainer André Villas-Boas. Hij ervaart dat als een verademing, omdat daar snel en met voetbalverstand wordt gehandeld. Ondanks de harde woorden hoopt de oud-trainer dat de club er onder nieuw management weer bovenop komt. Hij benadrukt dat hij altijd een supporter zal blijven. Ajax kan de steun goed gebruiken. De Amsterdammers beleven een moeizaam seizoen onder leiding van de huidige trainer Oscar Garcia en strijden in de play-offs nog voor een ticket voor de Conference League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: sportief aan je vrijdag beginnen. Doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, de Formule 1-coureurs zijn in Montreal voor de start van het derde sprintweekend van dit seizoen op Noord-Amerikaanse bodem. Tijdens de sprintkwalificatie later vanavond bepalen de rijders de startopstelling voor de korte sprintrace van morgen, waarbij een compacter format zorgt voor extra druk om direct vanaf de eerste ronde een snelle tijd neer te zetten op het circuit Gilles de Villeneuve. De teams hebben slechts 1 uur de tijd om de juiste afstelling te vinden in de enige training. En dat is ook meteen dus ook voor de rest van het weekend. Dus het moet meteen even helemaal goed gaan. Het programma voor vandaag ziet er als volgt uit. Vanavond om 6:30 de vrije training. Die hoor je hier live met het commentaar van Olaf Mol en Cas van der Veerdonk. En vanavond om 10:30 dan die sprintkwalificatie. Ook met het commentaar van Olaf Mol en Cas van der Veerdonk. Alles is live te beluisteren hier bij ons via DAB+, in de app, online via ons radiokanaal op je tv en in de Randstad op 97.6 FM. Dus ja, er moet sowieso iets tussen zitten wat jij kan gebruiken. Ja, kort na elke sessie is het commentaar ook terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Klik daarvoor op de race gemist knop. Valtteri Bottas, die is inmiddels ook aanwezig in Montreal, vindt het een leuk circuit, maar hij waarschuwt wel voor iets. Hier Valtteri Bottas.
1: Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Canada. It's a fun one. It's quite a technical one. It's bumpy. Some long straights, lots of chicanes, lots of curb riding. So it is a fun ride and always makes a good race and a race weekend and a fun town as well. Only thing you need to be careful is the groundhogs. You don't want to run over them because I like them. That's about it. It's going to be a fun weekend. Enjoy.
0: Nou, Valtteri Bottas, de Cadillac-coureur, heeft er in ieder geval zin in, maar hij is dus wel bang voor die groundhogs. Dat zijn die marmotten. Hij vindt ze heel erg leuk, maar waarschuwt ze dus wel eigenlijk elke Formule 1-coureur van: kijk voor ze uit, rij niet over ze heen. Dus dat is even een dingetje, een aandachtspuntje voor dit weekend daar in Canada. Alles erover hoor je natuurlijk hier, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.
2: Oh.

0: Grand Prix Radio. Tijdens de mooie start van deze vrijdag. Het is op de meeste plaatsen zonnig en droog. In het noorden is er wat meer bewolking deze ochtend. Vanmiddag blijft het zonnig met opnieuw in het noorden af en toe wat meer wolken. Het wordt warm. Temperaturen van 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Wat hebben we er lang op moeten wachten? En vooral na al die regen die we hebben gehad. Heerlijk, een zomers weekend voor de boeg. En het is ook nog eens een keer een lang weekend, het Pinksterweekend. En ook nog Formule 1. Nou, wat wil je nog meer? Maar er zijn nog veel meer andere sporten. Daar praten we je ook zo dadelijk verder over bij. Onderweg eerst de ANP headlines. En hoe is de situatie op de weg? Ook dat hoor je zo.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Vertrouwd sinds 1999.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
12: Ja, dus. Aldi.
14: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
16: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
21: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
13: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
25: Dit is Grand Prix Radio.
26: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
27: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die vannacht hebben geslapen in een sporthal in de Drentse Gieten zijn weer terug in Ter Apel. Het is nog maar de vraag of er in het overvolle aanmeldcentrum nu wel plek voor ze is. Voor het eerst sinds corona is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal gedaald. Het CBS wijt dat aan het barre winterweer en de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor veel vluchten niet doorgingen. En net als vorige week vrijdag zijn vandaag tientallen slijterijen van Gal en Gal dicht, zegt vakbond FNV. Het personeel staakt uit ontevredenheid met het eindbod voor een nieuwe CAO. De bond vindt het veel te mager.
26: Grand Prix Radio Verkeer.
28: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is de weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die langzaamaan gaat oplossen.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
29: Nout van Sommeren.
30: Met zo dadelijk meer voetbal en ook

Radio met voetbalnieuws. Bondscoach Mohamed Ouabi van Marokko heeft zijn voorselectie voor het WK trainingskamp bekendgemaakt. In de voorlopige lijst is plek voor 6 spelers die momenteel actief zijn in onze eredivisie. De voetballers bereiden zich met de selectie voor op het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Ja, definitieve plek in de WK-selectie is voor de eredivisionisten echter nog niet gegarandeerd, aangezien de bondscoach zijn groep op een later moment nog moet verkleinen. En dan MotoGP. MotoGP-coureur Alex Marquez zal de komende 2 raceweekenden niet in actie komen. Hij heeft de afgelopen weekend behoorlijke blessures opgelopen bij een zware crash tijdens de Grand Prix op het circuit de Barcelona-Catalunya. Het incident gebeurde na contact met Pedro Acosta. Een dag eerder, op zaterdag, wist Marquez nog op indrukwekkende wijze de sprintrace op hetzelfde circuit te winnen. Maar ja, zijn herstelperiode dwingt hem nu om de aankomende evenementen aan zich voorbij te laten gaan. Dat zal een zware dobber zijn voor Alex Marquez. Maar goed, het is even niet anders. Hij mag blij zijn dat hij er eigenlijk nog zo van afgekomen is. Want oh, ik heb de beelden gezien. Dat ging door merg en been. Hij heeft zelfs volgens mij een nekwervel gebroken en dergelijke. Dus dan is het eigenlijk bewonderenswaardig dat je maar 2 raceweekenden hoeft te missen. Hè? Moet je nagaan. Zo dadelijk hier Rob Steltman met sport in het kort. Goedemorgen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dartser Bo Graves wil de Premier League darts flink opschudden met een opvallend nieuw plan. Volgens de topsportster is een ingreep hard nodig om de eentonigheid in het darten te doorbreken. Op stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Graves is het huidige formaat van de prestigieuze competitie te eentonig geworden. De beste darters van de wereld spelen nu wekelijks mini-toernooien tegen elkaar, waardoor de spanning er volgens de critici een beetje vanaf is. Graves stelt daarom voor om de avonden uit te breiden met de Premier League voor vrouwen. Ze snapt dat de populariteit van het vrouwendarts nog moet groeien, maar denkt dat extra wedstrijden de boel flink kunnen opschudden. Mocht de vrouwencompetitie niet haalbaar zijn, dan ziet ze graag andere toernooien toegevoegd worden om de eentonigheid te doorbreken. Het initiatief van Graves trekt veel aandacht in de sportwereld. De Engelse schreef onlangs geschiedenis door als eerste vrouw ooit een regulier vloertoernooi van de PDC te winnen. Ze gooit wekelijks hoge ogen tussen haar mannelijke collega's. Het is nog onduidelijk of de dartsbond PDC gehoor zal geven aan haar oproep. Critici wijzen erop dat het niveauverschil tussen Graves en de overige dartsters op dit moment nog erg groot is. Desondanks start het voorstel een brede discussie over de toekomst en de vernieuwing van de dartsport.
0: Dit is jouw sportradio.

Ook Grand Prix Radio aan het begin van de laatste werkdag van deze week. En we gaan richting een lang Pinksterweekend met heel lekker zomers weer. Dus dat is een mooi vooruitzicht. Vanavond ook nog een lekker potje vrouwenvoetbal, vrouwen-eredivisie. Vanavond om 8:00 barst de strijd los in de allerlaatste speelronde van het seizoen, waarbij alle teams tegelijkertijd in actie komen om de laatste punten te verdelen. PSV werd vorige week al landskampioen, dus die hoeven daarvoor niet meer te strijden. Om 8:00 beginnen de volgende wedstrijden. Heerenveen tegen Ajax, Hera United tegen Utrecht, AZ die neemt het op tegen Excelsior, de dames van Twente tegen de kampioensdames van PSV, Feyenoord tegen NAC Breda en ADO Den Haag neemt het op tegen de dames van PEC Zwolle. En die wedstrijden zijn te zien op ESPN vanavond. Hier zo dadelijk de headlines van het nieuws en hoe zit het op de weg. Ook dat hoor je bij ons. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 9 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die gisteravond hals over kop naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn weer terug in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen. En in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisternacht nam Stadskanaal al een groep asielzoekers op. Voor het eerst sinds het eind van de coronapandemie waren er begin dit jaar minder passagiers op de Nederlandse vliegvelden. Het CBS zegt dat het vooral komt door het winterse weer en het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Irak. Het zorgde voor veel uitval van vluchten en dus een stuk minder reizigers. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wil er eerst niet aan, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. En opnieuw zijn tientallen gal- en galslijterijen dicht. Vorige week vrijdag was het ook al zo. De medewerkers staken uit onvrede met het eindbod voor een nieuwe cao. Daarin krijgen ze 3% loon bij, maar voor nieuwe mensen wordt de zondagstoeslag gehalveerd. Dat schiet onder de streep amper op, vindt vakbond FNV. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. En op de stranden is het wat koeler door wind van zee.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in het weg en daarom zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging en is één rijstrook dicht.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Hey buurman.
22: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
21: Stef?
22: Ja?
21: Waar bel jij nu mee aan?
22: Je Rien, videodeur. Ja.
23: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
25: Joehoe!
24: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
26: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
27: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
28: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
29: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
30: Grand Prix Radio.
31: Noud van Sommeren.
1: Hey, goedemorgen, het is de start, de sportieve start van je vrijdag. Met er zo dadelijk meer over darts, Formule 1 en nieuws uit de Giro. Dat allemaal op je sportradio.

Radio met de sportieve start van deze vrijdag. Niet zomaar een vrijdag, het wordt een prachtig zomerse vrijdag. Op de meeste plaatsen doet de zon al lekker mee. Het is droog deze ochtend. In het noorden is er wat meer bewolking. Vanmiddag blijft het gewoon lekker zonnig. Met opnieuw in het noorden af en toe wat meer wolken. Maar dat zijn gewoon vriendelijke stapelwolkjes, hè, zo moet je het maar zien. En het wordt warm. Met de temperaturen van 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dat zijn nog eens vrijdagen. Dat is gewoon een lekkere vrijdagmiddagborrel op het terras. De ochtendspits van vrijdag, dat is ook een voordeel. Die stelt over het algemeen weinig voor. Amper woon-werkverkeer, meerdere werkzaamheden kunnen we lokaal wel wat extra reistijd opleveren. De eventuele bijzonderheden die er dus wel zijn, hoor je zo dadelijk hier op je sportradio. Evenals meer over darts. En natuurlijk, de Giro is in volle gang. Blikken zo even terug op de etappe van gisteren. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Sport Radio, Grand Prix Radio. Aan het begin van deze zomerse vrijdag, de 22e. Giro d'Italia, die is in volle gang. Wielrenner Alex Segaert, die heeft de 12e etappe van de Giro gewonnen gisteren. De Belg verraste het uitgedunde peloton met een late aanval op 3,3 kilometer van de finish. Hij wist de aanstormende sprinters niet voor te blijven. Zijn landgenoot Toon Aerts werd tweede voor Thomas Silva. Tijmen Arendsma, de Nederlander, die kwam zonder problemen over de streep. Vandaag de 13e etappe. En die gaat over een afstand van 189 kilometer. Tijmen Arendsma probeert zich in de voorste gelederen te handhaven tijdens deze rit langs Lago Maggiore. De renners vertrekken vanmiddag om 10:50 en de winnaar komt rond 16:45 over de streep tijdens de 13e etappe van de Giro, waar wij je natuurlijk ook van op de hoogte houden. Ja, en dan wat minder nieuws, want voor het eerst sinds 2010 zal er geen Nederlandse tennister deelnemen aan het enkelspel op Roland Garros. Suzanne Lamens was de laatste hoop, maar zij verloor gisteren in de laatste kwalificatieronde. De Poolse Maja Sjawalinska die was in twee sets te sterk, met setstanden van 7-6 en 7-5. En ook Jesper de Jong slaagde er bij de mannen niet in om zich via de kwalificaties te plaatsen. Al maakt hij nog een kleine kans als lucky loser. Nou, hopelijk biedt dat nog wat soelaas voor Jesper de Jong. Zo dadelijk meer sport voor je. Rob Steltman zit op de sportredactie deze ochtend en praat je zo bij hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.
1: Turn the lights on, baby. This one's for the ladies and the

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing neemt nieuwe onderdelen mee naar de Grand Prix van Canada om de stijgende lijn in prestaties door te zetten. We opstelden hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een moeizame start van het Formule 1 seizoen lijkt de renstal de weg omhoog te hebben gevonden. Het team maakte gebruik van de eerdere pauze in de racekalender om de auto flink te verbeteren. Technisch directeur Pierre Bachier laat weten dat de eerdere vernieuwingen in Miami al zorgden voor betere prestaties en een stabielere auto. De nieuwe onderdelen voor de race in Montreal moeten die positieve trend nu verder versterken. Volgens de topman is het een flinke opsteker voor het hele team dat het harde werk op de fabriek nu resultaat oplevert op het circuit. Het grotere updatepakket volgt pas later wanneer het Europese deel van het seizoen van start gaat. Ook de coureurs kijken uit naar het raceweekend in Canada, waar ook een sprintrace op de planning staat. Max Verstappen hoopt te profiteren van de updates na een sterke inhaalrace tijdens de vorige Grand Prix. Voor zijn teamgenoot Isaac Hadjar is het een kans op eerherstel. De jonge Fransman kende in Miami een moeizaam weekend vol tegenslagen. Hij laat weten dat hij niet kan wachten om weer in de auto te stappen. Volgens Hadjar biedt het sprintformat direct extra kansen om punten te scoren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze mooie vrijdag. Schaatser Patrick Roest die heeft zijn contract bij Team Regenborg met een jaar verlengd. De 30-jarige allrounder zal zich echter anders gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen. Na een teleurstellend jaar kiest Roest voor een meer individuele aanpak, waardoor hij ook vaker apart van de ploeg zal gaan trainen. Hij is om die reden dan ook niet aanwezig bij het trainingskamp op Mallorca. Roest, drievoudig wereldkampioen allround, hoopt met die nieuwe aanpak zijn oude vorm weer terug te krijgen. Arbiter Bas Nijenhuis is door Voetbal International uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. De 49-jarige scheidsrechter uit Twente eindigde bovenaan in het klassement van het Voetbalweekblad. Het is een beetje een erkenning voor zijn prestaties op de Nederlandse velden gedurende het afgelopen voetbalseizoen, waarin hij meerdere topwedstrijden floot. Nijhuis dus scheidsrechter van het jaar. Zo dadelijk veel meer sport voor je, want ook op deze vrijdag houden wij je op de hoogte. Zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen.

0: Grand Prix Radio aan het begin van een mooie zonnige vrijdag met wel temperaturen tot 27 graden vandaag. Lekker. In het Duitse Riesa gaat vandaag de 7e editie van de European Tour van dit jaar van start in de Saxa Arena. Tijdens deze openingsronde van de International Darts Open verschijnen de ongeplaatste darters op het podium voor hun eerste wedstrijden voor het publiek in Duitsland. Ja, verschillende Nederlandse qualifiers die proberen zich vandaag ook te plaatsen voor de tweede ronde, waarin de geplaatste spelers morgen instromen in het toernooi. De middagsessie begint vandaag om 1 uur en het avondprogramma wordt om 7 uur hervat. En alle partijen van deze openingsdag in Riesa zijn live te volgen via de uitzendingen op Viaplay. Hier zo dadelijk de headlines van het ANP Nieuws en de bijzonderheden op de weg. Die zijn ook onderweg.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn, 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Helemaal los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: We denken na over een koophuis.
24: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
23: Bart, met die loopgroep?
24: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
26: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
27: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
28: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
29: Dit is Grand Prix Radio.
30: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
31: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Volgens de bond wordt moederschap nog vaak gezien als iets privés, terwijl het ook maatschappelijk ingrijpend is. De voormalige Britse prins Andrew is mogelijk betrokken geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden meerdere media. Andrew zou ook geheime info over een zedendelinquent Epstein hebben doorgespeeld. En in Parijs zijn tientallen voetbalsupporters uit Nice opgepakt bij vechtpartijen. Daarbij raakten zeker 6 mensen gewond. De fans zijn in de Franse hoofdstad voor de bekerfinale van vanavond tegen Lens.
30: Grand Prix Radio Verkeer.
32: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de weg. Onder andere in het midden van het land. Dat komt ook door een paar bijzonderheden daar. Allereerst de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 10 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Verder gaat in de weg bij Hout op de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Rijnsweerd 10 minuten vertraging. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Elspeet. Ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Daar moet je eraf via de af- en de oprit. Daar word je dan lokaal omgeleid.
30: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
33: Nout van Sommeren.
34: Met onderweg heel veel sport.

Sport Radio, Grand Prix Radio en het begin van deze vrijdag. Ja, Roxanne Kneteman, die was jarenlang een vertrouwd gezicht bij de NOS als analist en co-commentator bij het wielrennen, wat ze naar mijn mening erg goed deed. Maar ja, dit jaar viel ze buiten de boot. De oud-renster en ook dochter van Gerry Kneteman baalt van hoe dat gegaan is. Officieel liep een nieuw akkoord stuk vanwege andere werkzaamheden, zoals een rol bij Red Bull Bora, de Eneco Tour en een podcast. Inmiddels praten Kneteman en de NOS weer over mogelijke terugkeer tijdens de Tour de France, maar een deal is er nog niet. En zelf vindt ze dat vreemd dat de NOS daar al over communiceerde terwijl de gesprekken nog lopen. Dat is inderdaad een bijzonder verhaal. Ze heeft het gevoel dat anderen inmiddels haar plek hebben overgenomen. Toch is de deur nog niet dicht. De komende weken moet blijken of ze deze zomer weer op tv te zien is tijdens de Tour, die op 4 juli begint in Barcelona en eindigt op 26 juli in Parijs. Ik persoonlijk hoop dat ze snel terugkomt, want wat ik net al zei, dat doet ze gewoon hartstikke goed, zowel het commentaar als analist zijn met betrekking tot het wielrennen. Roxanne Kneteman dus. Verder ook nog Formule 1 nieuws, want het team van Williams heeft een belangrijke strategische versterking aangekondigd. Piers Thin, die een sleutelrol speelde in de recente opmars van McLaren, maakt de overstap. Hij zal vanaf van augustus de nieuw gecreëerde functie van Chief Optimization and Planning Officer bekleden. En deze rol wordt Thin verantwoordelijk voor de leiding over de productie en operationele activiteiten van het Britse raceteam. De komst van de ervaren kracht is een belangrijke stap in de herstructurering bij Williams, die ook dit weekend weer in actie komen op de baan met 2 auto's bestuurd door Carlos Sainz en Alexander Albon. De Grote Prijs van Canada. En natuurlijk hoor je alle sessies tijdens dit sprintweekend live bij ons hier op je sportradio Grand Prix Radio. Met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Verschillende toptennissers dreigen met een protestactie tijdens de persdag van Roland Garros in Parijs na ontevredenheid over de verdeling van het prijzengeld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelers zijn ontevreden omdat slechts 15% van de totale omzet van het Grand Slam toernooi naar de prijzenpot gaat. Als signaal willen de tennissers, onder wie Jannik Sinner en Arianna Sabalenka, de media tijdens de persdag elk exact 15 minuten te woord staan. Dat getal is gebaseerd op de 15% van de omzet die de tennissers krijgen. Vorige maand eisten de spelers in een open brief al een verhoging naar 22% van de inkomsten. Hoewel de Franse Tennisbond het prijzengeld dit jaar met bijna 10% verhoogt naar ruim 61 miljoen euro, blijft dat achter bij de andere Grand Slam toernooien. De organisatie verwacht zo'n 400 miljoen euro aan totale inkomsten binnen te halen. De Franse Tennisbond laat weten de aangekondigde actie van de spelers te betreuren en spreekt van een situatie die alle betrokkenen benadeelt. Ondertussen bevindt het toernooi zich in de kwalificatiefase en start het hoofdtoernooi komende zondag.
0: Dit is jouw sportradio.

Het Coldplay, goedemorgen. Het is de start van vrijdag de 22e. In het vrouwen-eredivisie is het tijd voor de absolute ontknoping. Vanavond om 8:00 barst de strijd los in de allerlaatste speelronde van het seizoen, waarbij alle teams tegelijkertijd in actie komen om de laatste punten te verdelen. Nou ja, de kampioen is al wel bekend. Ook bij de vrouwen is PSV landskampioen. Ja, en hij heeft hem aangetrokken. De korte broek. Ik heb het over Danny Elbersen. Je hoort hem zo dadelijk met Koffie en Classics na 10 en ook heel veel sport. Maar ik moet zeggen, Dan, je benen die kunnen nog wel wat zon gebruiken. Het zijn de beruchte TL-buisbenen. Goed, ik wens jou in ieder geval ook een hele zonnige vrijdag en een heel zonnige Pinksterweekend toe. En geniet er lekker van.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 10 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Die zegt dat het moederschap meer is dan alleen een privézaak. De bond wil daarom dat er voor vrouwen een volledig doorbetaald ouderschapsverlof komt. Zo kunnen ze na de bevalling echt herstellen voor ze hun werk weer oppakken. De Britse politie onderzoekt of de voormalige prins Andrew betrokken is geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden diverse media. Andrew werd 3 maanden geleden opgepakt voor ambtsmisbruik. Ook wordt hij verdacht van het doorspelen van geheime info aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vandaag moet blijken of er genoeg ruimte is voor alle asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden gisteren zo'n 100 vluchtelingen buiten te moeten slapen en ze werden laat op de avond naar het Drentse Gieten gebracht. Daar konden ze slapen in een sporthal. Vanochtend gingen ze weer terug naar Ter Apel. En in Parijs waren vannacht rellen met voetbalsupporters uit Nice. Die zijn in de stad omdat vanavond de bekerfinale wordt gespeeld tegen Lens. Het ging eerst mis in een café en even later was er ook op straat een enorme vechtpartij. Er raakten zeker 6 mensen gewond. De politie pakte 65 relschoppers op. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. 2 rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Bocconet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
9: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
13: Social deal, wellness deals, take 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
16: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier.
17: Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
19: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
23: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
24: Honda, the power of dreams.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grand Prix Radio.
5: Danny Elbersen. Goedemorgen, Koffie en Classics op je vrijdag. Ja, een hele mooie vrijdag zelfs. Met vanavond Formule 1, daar gaan we het over hebben. We gaan het ook hebben over voetbal, want in de Eredivisie wordt gespeeld. De vrouwen komen vanavond in actie.

Grand Prix Radio, je sportradio. Goedemorgen, het is de vrijdag. Ja, een hele mooie vrijdag met superlekker weer. En vanavond natuurlijk Formule 1 in Canada. In Montreal wordt gereden met vandaag de eerste en enige vrije training. Die is om 6:30 vanavond. Het commentaar wordt verzorgd door Olaf Mol en Cas van der Veerdonk. En om 22:30 de sprintkwalificatie voor de sprintrace van morgen. Eveneens dan commentaar door Olaf Mol en Cas van der Veerdonk. Als je het wil beluisteren, natuurlijk via DAB Plus kun je luisteren in onze eigen app. Online uiteraard via GrandPrixRadio.nl. Via de radiokanalen op je televisie, want daar zitten we ook. En in de Randstad op 97.6. Lekker man. Formule 1 vanavond dus in Canada. Wat gebeurt er dan nog meer? Nou, er wordt onder andere vanavond ook gevoetbald. De dames moeten in actie komen in de Eredivisie hier in Nederland. En er wordt ook nog gespeeld in Frankrijk. Gaan we het later over hebben. Fijn dat je erbij bent. Coffee & Classics met nu Gary Rafferty op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Sportradio.
1: Sportradio. Baby, I'm coming.

voetbal in Frankrijk. Het gaat om de Coupe de France. Oftewel de seizoensfinale van het bekertoernooi. De wedstrijd wordt gespeeld in Parijs vanavond om 9 uur. Lens speelt tegen Nice. Om uit te maken wie dus de Coupe de France in de wacht sleept. De wedstrijd is vanavond om 9 uur te bekijken op Viaplay. En dan moet je keuze maken, want vanavond is er ook Formule 1. En nog veel meer, want er wordt ook gevoetbald in Nederland. Dus daar ga ik je zo direct nog over bijpraten. Vrijdag vandaag, lekkere dag. Zonnig en droog, temperaturen tussen 24 en 27 graden. Lekker man. En de komende dagen blijft het ook goed. Dus we kunnen heerlijk genieten. Goedemorgen, we lopen richting 10:30. Dit is Grand Prix Radio, je sportradio. We will

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts, ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT.nl Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het begint drukker te worden onderweg. We zitten nu op de 75 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch, een lange file tussen Nieuwegein en Culemborg. 7 kilometer en 60 minuten, komt door een ongeluk. Verder naar de A27 Utrecht-Gorkum voor Houten. Daar zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Twee rijstroken zijn afgesloten. Vanaf de beeld 10 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort. 1 rijstrook is dicht. Je hebt nu een kwartier vertraging vanaf Nijkerk.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Danny Elbersen. Vanavond vrouwenvoetbal in de Eredivisie. Weer spelen. Hoi.

Grand Prix Radio met koffie en classics. En daar zit zo'n liedje de hele dag in je hoofd. Lekker is dat, hè? Vanavond voetbal in de Eredivisie. Dan heb ik het over het damesvoetbal. Alle wedstrijden worden om 8 uur gespeeld vanavond. Het is de laatste speelronde van het seizoen. PSV is net als bij de heren ook al kampioen geworden. Maar toch vanavond de wedstrijden tussen Heerenveen en Ajax. Heren United krijgt Utrecht over de vloer. Excelsior moet om 8 uur op visite bij AZ in Alkmaar. Twente speelt tegen PSV. Feyenoord krijgt NAC Breda over de vloer. En de dames van PEC Zwolle, die moeten naar Den Haag, naar ADO Den Haag. Vanavond om 8 uur dus al die wedstrijden live te zien op ESPN. Ja, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk, anders zit je naar het verkeerde kanaal te kijken. Dus vanavond is een lekker avondje vrouwenvoetbal bij ESPN. En natuurlijk vanavond Formule 1. Het live commentaar hoor je natuurlijk bij ons met Olaf Mol en Cas van der Veerdonk bij zowel de vrije training als de kwalificatie voor de sprintrace. Ja, en de rest van de sessies, je kan ze vinden op onze website grandprixradio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval, al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans, en Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Je suis désolée.

0: fijne vrijdag met heerlijk weer natuurlijk. En lekkere muziek. En we gaan het ook nog hebben over sport. Want in het komend uur gaan we het onder andere hebben over darts. Dat wordt vanavond gespeeld. We gaan het hebben over de Giro d'Italia. Want vandaag weer een etappe. Het gaat om de 13e inmiddels. En we gaan het hebben over tennis op Roland Garros.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
5: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Het COA weet nog niet of er vanavond voor alle asielzoekers plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen nachten dreigden mensen buiten te moeten slapen en schoten Stadskanaal in Gieten te hulp. Pas aan het eind van de dag wordt volgens het COA duidelijk of er opnieuw extra opvang moet worden geregeld. Het kabinet wil dat het goedkope zomerdalurenabonnement voor de trein op 21 juni ingaat. Het kost €49 per maand in plaats van €128 normaal. Een goedmaken voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Het Belgische festival Tomorrowland voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in na de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin het hoofdpodium verwoestte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen heel grote aanpassingen nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. En de politie heeft een stel aangehouden dat in Rotterdam een Surinaamse toko runde. De man en vrouw zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In de toko kon je cryptomunten omwisselen voor cashgeld. En dat werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine en de politie nam €13.000 in beslag. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig en warm.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij afrit Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaad op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tolen. Verder nog de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
14: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
20: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Grand Prix Radio.
6: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is je vrijdag met koffie en classics. Het is 11 uur geweest. In dit uur naast de classics gaan we het onder andere hebben over darts in Duitsland, tennis in Parijs en over de Giro d'Italia, de 13e etappe vandaag.

We zijn je Sportradio. Goedemorgen. Vrijdag vandaag. En vrijdag in dit geval ook Dutchdag, want er wordt gespeeld in Duitsland. De European Tour gaat van start in de Sachsen Arena in het Duitse plaatsje Riesa. De openingsronde van het International Darts Open. Dan komen de ongeplaatste spelers, die komen voor de eerste wedstrijden. En die proberen zich dan te kwalificeren voor de tweede ronde, waar de reeds geplaatste spelers dus morgen in gaan stromen. De middagsessie begint straks om 1 uur. Het avondprogramma gaat om 7 uur vinden. En alle wedstrijden van deze dartswedstrijd zijn uiteraard weer te zien op Viaplay. Ja. En vanavond ook Formule 1 natuurlijk, hè. Olaf Mol hoor je onder andere met Cas van der Veerdonk bij het verslag van de vrije training en de sprintkwalificatie. En alle andere sessies natuurlijk live te volgen op je eigen sportradio. Want dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. De jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Sportradio.
1: Sportradio. I know you moved on to someone new.

Free Radio, je sportradio op deze vrijdag. Ja, het is een belangrijke dag in Frankrijk, want in Parijs valt vandaag de beslissing over de laatste felbeginnende tickets voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De kwalificatieronde die vandaag nog gespeeld wordt, daarin proberen de laatste spelers hun plekje in het schema veilig te stellen. De wedstrijden die worden vandaag gespeeld en vormen de laatste hindernis voordat het hoofdtoernooi aanstaande zondag officieel van start gaat. Dat wordt spannend. Dat wordt zeker spannend. Roland Garros, we houden je ervan op de hoogte natuurlijk. Op deze heerlijke vrijdag trouwens. Hè. Wat

0: Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Altijd

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
10: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, 4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Vertrouwd sinds 1999.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
15: Boost yourself. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapat textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1,224. Reserveer nu op gpticket.nl.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt al vroeg op gang. We zitten rond de 160 kilometer file. Veel mensen trekken op uit en gaan gezellig een lang weekend weg. Op de A1 richting Amersfoort heb je een file staan tussen Apeldoorn en Kootwijk. 5 kilometer, 25 minuten door een spoedreparatie. Je moet daar langs over de vluchtstrook. Verder de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Nog wel een half uur vertraging vanaf Tholen. Dan de A27. In beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. Die heeft even opengestaan. En op de A27 naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Houten. Twee rijstroken zijn er dicht door schade. Je hebt 20 minuten vertraging vanaf Utrecht-Noord.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Danny Elbersen. Wat komen de wielrenners tegen in de 13e etappe van de Giro? Dat hoor je zo.

Radio, je sportradio met Pre-Machinery, Propaganda in Koffie en Classics. Ja, het zijn de parels uit de popgeschiedenis die we voor je hebben. En ook de parels van de sport. Want wat dacht je van de Ronde van Italië? Vandaag is de 13e etappe alweer. En die gaat over 189 kilometer. Loopt van Alessandria naar Verbania. Het peloton rijdt op een grotendeels vlakke route over de Po-vlakte. Maar in de slotfase zit een stevige beklimming. Ja, dan kan het veld toch wel weer uit elkaar vallen. Vanmiddag om 10:50 gaan ze van start. De winnaar, die verwachten we zo rond 4:15 over de streep. Dan hebben we het dus over de Ronde van Italië, de Giro. En zo direct meer sport, het komt eraan naar Criss Cross Amsterdam op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure, waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal en natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar, juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentrée, maar hij heeft wel een lichtpuntje, want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers en gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: temperaturen vandaag. We gaan genieten van de zomer in de komende dagen. Wordt het nog zonniger. Heerlijk, man. En we gaan ook genieten van Alexander Stevens. Je hoort hem zo direct met de muzikale lunch. Praat je onder andere bij over de actuele sport. En hij blikt ook vast vooruit op de grote prijs van Canada. Vanavond Formule 1 in Montreal. Je hoort er straks meer over bij Alex.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd. Maar na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Een dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of zelfmoord. Hij stond te dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de asielzoekers die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere tijd. En er is een tweede voetballer miljardair. Na de Portugees Cristiano Ronaldo is dat ook Lionel Messi uit Argentinië gelukt, blijkt uit een Amerikaanse miljardair-index. Hij zou niet alleen met voetballen rijk zijn geworden, maar ook door sponsors. Zo maakt Messi reclame voor Apple en Adidas en heeft hij zijn eigen sportdrank. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. En op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft het zonnig en wordt het nog warmer.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file. Onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaat in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer en 20 minuten vertraging.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Het is

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Radio. Alexander Stevens.
4: In de autosportwereld is geschokt gereageerd op het plotseling overlijden van NASCAR-coureur Kyle Busch. Hij werd gisteravond ernstig ziek opgenomen en overleed enkele uren later. Zometeen meer.
3: Radio.

Country Radio, jouw sportradio. Alanis Morissette, Ironic. 12 uur geweest op je vrijdag. Smakelijk eten tijdens de zonnige lunch. Vooral in het noorden zijn er nog wolken, maar de rest van het land heeft een zonnetje. Temperaturen die kunnen oplopen vandaag tot 27 graden. In de Amerikaanse autosportwereld, niet alleen in Amerika, eigenlijk in de hele wereld, is geschokt gereageerd op het plotseling overlijden van de 41-jarige NASCAR-coureur Kyle Busch. Hij werd gisteren ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis en overleed enkele uren later. De oorzaak is niet bekendgemaakt, al was Busch de afgelopen weken wel al ziek. Hij wordt eigenlijk gezien als een grootheid in de NASCAR, won 2 keer de Cup Series en schreef in zijn carrière maar liefst 234 races op zijn naam. En dat in 3 nationale klassen. Hij zal gemist worden. Kyle Busch. Als we het hebben over autosport, de Formule 1-coureur en teamgenoot van Max Verstappen, Isaac Hadjar, is diep onder de indruk van Max zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. De presentatie van de Nederlander op het Duitse circuit heeft niet alleen bij fans, maar dus ook bij collega-coureurs bewondering opgewekt. Hadjar, die sinds het begin van dit seizoen zijn teamgenoot is, noemde het optreden van Max in de endurance race echt crazy. Het toont zijn veelzijdigheid en passie voor de autosport, zei hij. En over Formule 1 gesproken. De coureurs zijn in Montreal, Canada, voor de start van het 3e sprintweekend van het seizoen op Noord-Amerikaanse bodem. Tijdens de sprintkwalificatie bepalen de rijders de startopstelling voor de korte sprintrace van zaterdag. Die sprintkwalificatie is vanavond om 22:30. Maar eerst is er nog een vrije training. Eentje. En de enige. Die is om 6:30 hier te beluisteren met het commentaar van Olaf Mol en Cas van der Veerdonk. En de sprintkwalificatie later dus vanavond om 22:30 ook met Cas van der Veerdonk en Olaf Mol. Je kan natuurlijk alles hier live beluisteren. Zometeen Sport in het Kort, de vrijdageditie met op de sportredactie Ronald van der Geer. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar hij vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan

Grand Prix Radio, jouw sportradio op een zonnige vrijdagmiddag met Snow Patrol. Nou, die kunnen patrouilleren wat ze willen. Sneeuw vinden ze pas vanaf 2000 meter hoogte. In de bergen in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. Daar ligt zo'n beetje de sneeuwgrens op het ogenblik. Voetbalclub Feyenoord Rotterdam wordt eigenaar van Stadion De Kuip. Is dat goed of niet? De club Stadion Feyenoord en de vereniging aandeelhouder Stadion Feyenoord hebben hierover een akkoord bereikt. Feyenoord zal een belang van ruim 95% verwerven en in de komende 10 jaar 41,5 miljoen euro gaan investeren bovenop de reguliere huur. Volgens de club is het samengaan van doorslaggevend belang om het stadion te verbeteren en te laten voldoen aan de eisen van de supporters. De KNVB natuurlijk ook, maar ook de eisen van de UEFA. Vertrekkend directeur Dennis de Kloeze noemt het een fantastische stap en dat is dan nog even iets wat hij achter kan laten voordat hij de deur achter zich dichttrekt. Dan is er nog meer voetbalnieuws, want in het voetbal zijn de supporters van Utrecht zondag toch welkom bij de finale van de play-offs. De wedstrijd tegen Ajax met als inzet een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League zal in Volendam worden gespeeld, net zoals het potje gisteravond. De lokale autoriteiten hebben ingestemd met de aanwezigheid van de Utrechtse aanhang. En om de wedstrijd in goede banen te leiden is besloten het aanvangstijdstip echter te vervroegen. De aftrap van het potje is nu om 11:15. Langzaamaan richting 12:30. Smakelijk eten. Het is je lunch op vrijdag met het lentezonnetje erbij. Wij zijn Grand Prix Radio.

0: on Free Radio, The Eurythmics, Annie Lennox en Dave A. Stewart, 43 jaar geleden. Het is je vrijdagmiddag. Het zonnetje schijnt, vooral in het noorden nog wel een paar wolken. Het blijft droog vandaag. Temperaturen tussen de 24 en 27 graden. Morgen opnieuw een zonnetje. In het noorden is dan wel een kleine kans op een bui. De temperaturen lopen morgen nog verder op. Dan kan 29 graden gehaald worden. Dat wordt een heel lekker begin van je Pinksterweekend. Laat dat duidelijk zijn. Zometeen even praten over buitenlands voetbal en natuurlijk Formule 1 in Canada.
1: Sportradio.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Helemaal los bij Ethos.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
26: Paul van Bergen.nl.
0: Free Radio Verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend en trekken erop uit. In totaal nu al meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld een spoedreparatie nadat er gaten in de weg zijn aangetroffen op de A27 richting Gorkum file voor Houten. 8 kilometer, 20 minuten, er is één rijstrook open. Verder drukte in Brabant op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur extra. Dan de N59, de weg is in beide richtingen dicht bij Den Bommel. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Alexander Stevens.
6: Met zometeen wat voetbalnieuws tijdens je vrijdagmiddaglunch.

NV Radio. Smakelijk eten tijdens de lunch op vrijdag. Wij zijn jouw sportradio met Avicii. Ja, lekker hoor. Met een zonnetje klinkt het allemaal beter, toch? Op je vrijdagmiddag zo vlak voor een lekker lang Pinksterweekend. En zo'n lekker lang Pinksterweekend begint vanavond met voetbal. Echter, Renate Jansen speelt vanavond haar laatste wedstrijd. In de Eredivisie, de rechtsbuiten van PSV. Ze is inmiddels 35 jaar en neemt afscheid. Ja, en dat is tijdens de wedstrijd vanavond met haar voormalige club trouwens. Ze speelt nu voor PSV, maar haar voormalige club FC Twente. Voor PSV staat er niets meer op het spel, aangezien de club 2 weken geleden al kampioen werd bij de dames. En Renate, natuurlijk Oranje International, 72-voudig inmiddels, won in haar carrière 7 landstitels en scoorde 143 keer in de Eredivisie. En dat was tijdens 284 duels. Een buitenlandse transfer kwam er eigenlijk nooit, ondanks de succesvolle loopbaan in Nederland. En zij heeft de bijnaam gekregen Miss Eredivisie. Wist je dat? Nou, ik niet, maar bij deze wel. In het buitenland heeft gisteren Corinthians, de club van Memphis Depay, gelijk gespeeld. Dat deden ze tegen een club uit Uruguay. En wie ontbrak er bij Corinthians, bij de Brazilianen? Nog steeds Memphis Depay. En dat heeft alles te maken met zijn blessure, ondanks dat gezegd wordt dat hij fit is voor het WK begin juni. Zijn rentree laat dus verder op zich wachten. En de trainer van de club Corinthians sprak na afloop van de wedstrijd wel de hoop uit dat Depay snel weer kan aansluiten en langer bij de club blijft. Maar Depay zal zich moeten opmaken voor het WK. Dus de kans dat hij gaat spelen voor Corinthians is waarschijnlijk nihil. Zometeen even bijpraten over de Formule 1-teambaas van Haas. Daar is wat mee aan de hand. Dat is niet best. Hoor je zometeen hier. Het is je vrijdagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio. Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty, maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij, hè, inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2019. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent, juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK, dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Dit is jouw sportradio.

jouw sportradio met Jocelyn Brown en Incognito en Always There. Langzaamaan richting 1 uur tijdens je zonnige vrijdagmiddaglunch. Voorafgaand aan een heerlijk lang Pinksterweekend. In dat Pinksterweekend is het natuurlijk ook racen. En dat gebeurt met de Formule 1 onder andere. Dat is dit weekend in Canada. In de Formule 1 heeft de teambaas van het team van Haas, Komatsu, woedend gereageerd gisteren. Dat heeft te maken op geruchten over dat hij een vermeende ruzie zou hebben met een van zijn coureurs, Esteban Ocon. Na de Grand Prix van Miami verschenen namelijk berichten dat Komatsu het niet zo goed zou kunnen vinden met zijn Franse coureur en dat Ocon zijn stoeltje zou verliezen. Ocon noemde de verhalen al eerder complete bullshit, maar nu schaart zijn teambaas Komatsu zich dan achter hem. Komatsu vroeg zich hardop af of dit nog journalistiek te noemen is en ontkende de geruchten met klem, waarmee hij trouwens de lucht binnen het team natuurlijk probeert te klaren, dat is duidelijk. Over Formule 1 gesproken, een Nederlandse autosporttalent, Laurens van Hoepen, heeft zijn eerste meters in een Formule 1-auto gereden. Ja, hij is 20 jaar, komt uit Wassenaar en kreeg een kans om te testen bij Williams. Van Hoepen beleefde een toch wel sterk debuutseizoen in de Formule 2, waar hij momenteel vierde staat. En hij wist dit jaar al een podiumplek te behalen. Dat deed hij met de Formule 2 in Melbourne en in Miami. De test is eigenlijk een hele belangrijke stap in de carrière van deze nog relatief jonge coureur, 20 jaar dus. En zonder meer een beloning voor zijn prestaties. De vraag is, gaat het hem leiden naar de Formule 1? Daarvoor zal hij eerst in de Formule 2 nog meer moeten uitblinken en beter presteren. Maar hij is goed op weg. Onthoud die naam, Laurens van Hoepen. We gaan richting 1 uur. Dit is de lunch.

Radio met Pink en Fucking Perfect. Zo voel ik me vandaag ook trouwens. Ligt dat aan mij? Of ligt het aan de spiegel vandaag? Het is vandaag zondag, vooral in het noorden ook enkele wolken. Hou er rekening mee, maar het blijft droog gelukkig. Ja, calm down now. Temperaturen vandaag tussen de 24 en 27 graden. En morgen opnieuw een zonnige dag met maar een heel klein kansje op een bui. Morgen wordt het 29.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richting 1 uur zo dadelijk even bijpraten over de landen die hun selectie voor het WK bekend hebben gemaakt. Onder andere Engeland, je hoort er zo meteen meer over.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Vluchtelingen die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten wachten, hoeven niet in de volle zon te zitten. Het Rode Kruis zet op het terrein 5 open tenten neer voor beschutting. Ze zijn dus niet om in te slapen. Het is al dagen overvol in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk waar mensen die er vanavond niet terecht kunnen naartoe moeten. De vroegere burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt ook verdacht van ontucht. Daartoe zou hij jaren geleden een man hebben gedwongen die veel jonger was dan hij zelf. De 77-jarige oud-burgemeester werd in februari opgepakt. Dinsdag moet hij voor de rechter komen. Met een heet weekend in het vooruitzicht neemt de organisatie van de Roparun maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten langs de route en wordt zonnebrand uitgedeeld. Morgen vertrekken de 5000 deelnemers vanuit Enschede en Frankrijk om maandag te finishen op de Rotterdamse Coolsingel. Met de Roparun wordt geld opgehaald voor mensen met kanker. En de wedstrijd zondag tussen Ajax en FC Utrecht om Europees voetbal is vervroegd. Het duel in Volendam begint om 11:45 in plaats van 6:00, meldt de KNVB. Er wordt gespeeld in Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. Morgen speelt FC Volendam thuis om 16:30 tegen Willem II om een plek in de Eredivisie. En daar mogen toch uitfans bij zijn. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts maximaal 26 graden. En op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker aan het worden onderweg. In totaal 360 kilometer nu. De Pinksterdrukte, dat veroorzaakt veel vertraging omdat heel veel mensen erop uittrekken. Een lang Pinksterweekend zorgt er nou helemaal voor dat heel veel mensen op pad gaan. Onder andere op de A2 is dat goed te merken, richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is het druk, 12 kilometer en 25 minuten. Daar staat nu ook een kapotte vrachtwagen, helpt niet bepaald mee. Dan de A12, Duitse grens Arnhem. Vanaf de grens, binnenkomend vakantieverkeer, tot aan Duiven. 9 kilometer, 20 minuten. Dan een spoedreparatie na een paar gaten in het asfalt op de A27 naar Gorkum. Tussen Utrecht en Houten, 20 minuten. Er is slechts één rijstrook open. En tot slot nog een ongeluk bij Kerkdriel op de A2, Utrecht en Bos. Vanaf Culemborg, 40 minuten over 17 kilometer.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
23: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
24: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
25: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
26: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
27: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
28: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
29: Yes, hij doet het.
30: Ja hoor, dat kan zeker.
31: Roger!
28: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
32: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
33: 18 plus speelbewust.
34: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
35: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: alle Robijn, 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Grand Prix Radio.
2: Alexander Stevens.
3: Pep Guardiola vertrekt na dit seizoen als trainer bij Manchester City. Dat is bevestigd zojuist door de club. De Spanjaard neemt na 10 jaar afscheid. En aankomende zondag tegen Aston Villa is zijn laatste wedstrijd.

Radio. Het is je vrijdagmiddag met somber 12 to 12. En voetbalclub Willem II mag morgen toch supporters meenemen naar de beslissende play-off-wedstrijd tegen Volendam. Eerder werd besloten om de Tilburgse aanhang te weren, maar dat besluit is dus nu teruggedraaid. De eerste wedstrijd in de finale om promotie en degradatie eindigde in een overwinning voor Volendam. En wat gaat het dan morgen worden? De winnaar van het tweeluik uiteindelijk speelt volgend seizoen in de Eredivisie. Dus Willem II of Volendam. De aftrap trouwens is ook vervroegd. Die is naar voren gehaald om 16:30 zal er worden afgefloten voor de aftrap. Ja, is dat dan affluiten? Dan gefloten worden voor de aftrap, zo is het. Cristiano Ronaldo, je kent hem. De Portugese aanvaller, inmiddels 41 jaar. Hij heeft gisteravond de landstitel in Saoedi-Arabië veroverd met zijn club Al Nassr. En hij was zichtbaar en hevig geëmotioneerd. Ondanks de leeftijd is de honger van de wereldster op het behalen van prijzen nog steeds niet gestild. Na het winnen van het kampioenschap liet hij weten nog 2 ultieme doelen te hebben in zijn carrière. De eerste is de landstitel voor Ronaldo sinds zijn overstap naar de club uit het Midden-Oosten. En de vraag is of hem dat gaat lukken. Over voetbal gesproken, gisteren in het centrum van Parijs en ook vannacht behoorlijk wat mensen gewond geraakt bij vechtpartijen rondom voetbalwedstrijden. Die vechtpartijen werden veroorzaakt door de supporters van Nice. Eén slachtoffer is er trouwens ernstig aan toe. De ongeregeldheden vonden plaats in de buurt van het treinstation Gare de l'Est. En de Franse politie heeft ingegrepen. In totaal zijn er ook 65 arrestaties verricht. De supporters waren in Parijs voor een wedstrijd, wat uiteindelijk uitmondde in een gewelddadige confrontatie, ook met de lokale autoriteiten. En waarschijnlijk dus ook andere groepen fans. Zometeen gaan we richting sport in het kort, want op de sportredactie deze vrijdagmiddag zit Ronald van der Geer. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij

0: Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt, ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal. En dat stemt hem uiterst tevreden.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio richting 2:30 op je vrijdagmiddag lunch. En Arbeloa, de trainer, vertrekt dit seizoen bij Real Madrid, waar hij actief was binnen de jeugdopleiding. Hij heeft te kennen gegeven vanmorgen dat morgen zijn laatste competitiewedstrijd is op de bank. En daarna zal hij vertrekken. Over zijn volgende stap is trouwens niks bekendgemaakt. Morgen is er natuurlijk voetbal. Gaan we straks even induiken. Behalve in Spanje bij Real Madrid zijn er ook nog andere potten. En zondag natuurlijk ook in Nederland. Want bijvoorbeeld zondag Utrecht tegen Ajax. Of moet je zeggen Ajax tegen Utrecht, terwijl Ajax niet thuis speelt. Ja, als je Volendam thuis mag noemen. De supporters van Utrecht zijn trouwens toch welkom bij die wedstrijd in Volendam. Bij de finale van de play-offs. Het gaat natuurlijk om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Lokale autoriteiten hebben inmiddels ingestemd met de aanwezigheid van de Utrechtse fans. Ze mogen komen. Maar wel om de wedstrijd in goede banen te leiden is besloten om het tijdstip te vervroegen. De aftrap is nu vastgesteld om 12:15. Zondag dus. Zometeen even bijpraten over het heerlijke lenteweer. De komende Pinksterdagen, maar ook al vandaag. Je hoort het zometeen hier. Maar eerst Bruno Mars in de grootste hit van dit ogenblik.

0: Grand Prix Radio. We zitten rond 13:30 met een zonnige vrijdagmiddag. Vooral in het noorden nog dan een wolkje, maar in de rest van Nederland lekker zon en blijft droog. Temperaturen vandaag tussen de 24 en 27 graden. Morgen opnieuw een zonnetje. In het noorden weliswaar een kleine kans op een bui. En de temperaturen morgen kunnen oplopen tot 29 graden. Ik praat je zo meteen bij over het Formule 1 weekend van Canada. Wat hier natuurlijk live is te beluisteren.
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor 4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks, 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen, 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
18: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
16: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
21: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
20: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
3: Domino's. Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel files, met name recreatieverkeer vanwege het lange Pinksterweekend. Wat opvalt is allereerst een lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Maastricht-Noord. 19 kilometer en een uur extra. Komt er een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder goed nieuws over de A2 naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Culemborg nog een file van 10 kilometer en 30 minuten. Ook een spoedreparatie bij Houten veroorzaakt file op de A27 vanuit Almere. Vanaf Utrecht-Noord, 8 kilometer en 20 minuten. Er is slechts één rijstrook geopend.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Alexander Stevens. Tussen nu en 2 uur onder andere voetbal en Formule 1.

0: Santa Monica.
1: Ja, ik ben van de mashups. Grand Prix Radio met ZZ Top en Gimme All Your Love. En oh, wat lekker om die weer eens te horen tijdens de lunch. En zeker op vrijdag met dit zonnetje, heerlijk. De succescoach van Manchester City, Pep Guardiola, vertrekt naar dit seizoen. De club heeft dat bevestigd. De Spanjaard neemt na 10 jaar afscheid, ondanks dat hij nog een doorlopend contract heeft. Zijn laatste wedstrijd is de seizoensafsluiter komende zondag tegen Aston Villa. In zijn periode bij Manchester City won hij onder meer 6 Premier League titels. Hij won de Champions League, de FA Cup 3 keer. En recent nog won hij de bekerfinale van Chelsea met 1-0. Waar trouwens Pep Guardiola naartoe gaat, of dat hij met pensioen gaat, dat is nog niet bekend. En we blijven even in Engeland, want de bondscoach van Engeland heeft opvallende keuzes gemaakt voor zijn definitieve WK-selectie. Grote namen als Phil Foden van Manchester City, Cole Palmer van Chelsea en Trent Alexander-Arnold van Real Madrid zijn niet opgeroepen voor het eindtoernooi. Jordan Henderson wel. Oud Ajaxiet, nu actief bij Brentford. De verrassende naam in de selectie is spits Ivan Toney, die in Saoedi-Arabië speelt. Engeland begint het WK op 17 juni. En dat doen ze dan met een potje tegen de nationale ploeg van Kroatië. Zometeen gaan we richting sport in het kort. Want op de sportredactie zit Ronald van der Geer. Hij heeft wat dingen voor je uitgezocht. En die wil die met je delen, logischerwijs. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
2: Dit is jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Langzaamaan gaan we richting 2 uur. In de Engelse Premier League heeft Manchester City, behalve het vertrek van Pep Guardiola, bevestigd dat Michael Carrick een vaste aanstelling krijgt. Hij wordt dan manager. De 44-jarige Engelsman, die het seizoen afmaakt als interim coach, heeft een contract getekend tot medio 2028. En onder zijn leiding maakte de club indruk en wist het zich te plaatsen voor de Champions League. Carrick krijgt het vertrouwen van de clubleiding om de komende seizoenen aan een nieuw team te bouwen in Manchester. Michael Carrick dus, houdt in de gaten. En als we het hebben over voetbal, in Rotterdam, Feyenoord wordt eigenaar van de Kuip. De club, het stadion Feyenoord en de Vereniging van Aandeelhouders hebben hierover een akkoord bereikt. Momenteel zijn de club en het stadion nog 2 aparte bedrijven. Feyenoord zal de komende 10 jaar 41,5 miljoen euro in het stadion investeren. Bovenop de huur die ze betalen. Volgens Feyenoord, de club Feyenoord, is het samengaan van doorslaggevend belang om de Kuip te kunnen verbeteren en te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. En dan hebben we het sowieso nog even over voetbal, want de beslissende wedstrijd in de play-offs om promotie en degradatie tussen Volendam en Willem II, die is dus vervroegd. Houdt in de gaten. De return wordt morgen gespeeld. De Tilburgse club mag alsnog supporters meenemen naar Volendam. Eredivisionist Volendam verdedigt een 2-1 voorsprong uit de eerste wedstrijd. De gemeente Volendam had eerder besloten om uitsupporters te weren, maar is dus teruggekomen op dat besluit na aanpassing van de aanvangstijd. De aftrap is morgen om 16:30. Zometeen nog even hierbij praten over de Formule 1 van dit weekend in Canada met Max Verstappen. Je hoort er zometeen meer over hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio met Ray en Anita, oftewel Tour Unlimited, get ready for this. Het is bijna 2 uur en dit weekend de grote prijs Formule 1 van Canada. We trappen af zometeen om 6:30 hier met de eerste en enige vrije training. Het commentaar is dan hier live te beluisteren met Olaf Mol. En hij heeft als sidekick bij zich zitten straks bij de vrije training Cas van de Veerdonk. En ze doen het dan nog een keer dunnetjes over vanavond hier live om 10:30 met de sprintkwalificatie. Ook dus met Olaf en Cas. Zometeen hier meer sport, meer voetbal, meer Formule 1 en meer muziek. Met Rob Spijker, veel plezier.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land is enorm gestegen. Waren het er heel vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er volgens de politie al 15. Doordat het daders steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op sealback-automaten, waarin ondernemers geld kunnen storten. Vluchtelingenwerk is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar hoeven mensen niet in de volle zon in het gras te zitten. Het gaat om open tenten, dus ze kunnen er niet in slapen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn in Ter Apel om te controleren hoe het met de vluchtelingen gaat. Een spellengroothandel waarschuwt voor de magneetjes die horen bij het spel Magnetics. Die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toetrekken en letsel veroorzaken. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. En coach Pep Guardiola vertrekt na 10 jaar bij Manchester City. De Spanjaard kwam over van Bayern München en bezorgde City 20 prijzen. Met als hoogtepunt het winnen van de Champions League en 6 keer het landskampioenschap. Het is niet bekend wat Guardiola nu gaat doen. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Het is warm, landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend en voor veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging 1 uur.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de Verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Welkom bij de Verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Grand Prix Radio. Rob Spijker.
2: Het is de vrijdagmiddag, vlak voor een weekend waar we veel te melden hebben over voetbal. Er wordt vooral veel afscheid genomen van mensen, ook richting het WK-voetbal.

Grumpy Radio, jouw sportradio. De Course hoorde je. En Ain't Nobody. We gaan even naar Engeland, want daar, daar gebeurt heel veel op dit moment. Op het gebied van afscheid nemen. En namen die niet meegaan, bijvoorbeeld naar het WK voetbal. Eerst even over Pep Guardiola. Hij vertrekt na dit seizoen bij Manchester City. De club heeft bevestigd dat de Spanjaard na 10 jaar afscheid neemt, ondanks een doorlopend contract. Zijn laatste wedstrijd is de seizoensafsluiter, aankomende zondag tegen Aston Villa. En hij heeft het best goed gedaan bij Manchester City. In zijn periode bij de club won Guardiola onder meer 6 Premier League titels, de Champions League en 3 FA Cups. En recent won hij ook nog de bekerfinale van Chelsea met 1-0. Wat hij hierna gaat doen is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is welke spelers er niet meegaan naar het WK voetbal in de Engelse selectie. En dat zijn toch wel een paar grote namen. Grote namen als Phil Foden van Manchester City, Cole Palmer van Chelsea en Trent Alexander-Arnold van Real Madrid zijn niet opgeroepen voor het eindtoernooi. Oud-Ajaxie Jordan Henderson, die nu actief is bij Brentford, is wel geselecteerd. En de verrassende naam in de selectie is de spits Ivan Toney, die in Saudi-Arabië speelt. Engeland begint het WK op 17 juni tegen de nationale ploeg van Kroatië. En dan is er ook nog het gerucht over Harry Maguire. Daar is nog niks officieel over verteld. Maar hij zit waarschijnlijk ook niet bij de selectie. Hij heeft daar zelf al op gereageerd op internet en online. Maar dat is dus nog niet helemaal zeker. Hij heeft wel bijna alle toernooien van de laatste paar jaar meegedaan. De 33-jarige middenvelder van Manchester United weet dus nog niet of die nou wel of niet meegaat. Volgens hem heeft hij al gehoord dat hij niet meegaat. Maar het is dus nog niet officieel. We houden je op de hoogte. Het is de vrijdagmiddag. Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval, al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, Alex Warburn hoorde je op jouw sportradio. Goed nieuws in Rotterdam. Feyenoord wordt de eigenaar van Stadion De Kuip. De club Stadion De Kuip en de Vereniging van Aandeelhouders hebben hierover een akkoord bereikt. Momenteel zijn de club en het stadion nog twee aparte bedrijven. Feyenoord zal de komende 10 jaar 41,5 miljoen euro in het stadion investeren, bovenop de reguliere huur. Volgens de club is het samengaan van doorslaggevend belang om de Kuip te kunnen verbeteren en te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. En dan even over het weer, want het wordt hartstikke lekker weer dit weekend. Voor zover het al niet heel erg lekker weer is op dit moment. Op dit moment zit de temperatuur zo'n beetje tussen de 24 en de 27 graden. Maar dit weekend 29 graden. Ja, morgen is bewolkt in het noorden. Daar kan ook een spatje regen vallen, maar verder helemaal zonnig. Richting 2:30, Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwalkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwalkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
11: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er is maar 1 rijstrook open. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem 1/2 uur vertraging, daar staat een auto met pech. A28 Groningen richting Zwolle tussen Assen en afrit Westerbork 1/2 uur extra reistijd, dat komt door een aanrijding. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen 1/2 uur vertraging.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Rob Spijker.
6: We kijken zo even naar de afwijkende timetable van de grote prijs van

Op Sportradio, er zit nogal wat tijdverschil tussen Nederland en Canada. Canada is het land waar dit weekend de Formule 1 verreden wordt. De Grand Prix van Canada. En daarom zit er wat tijdverschil in. Wordt een beetje op voor Nederlanders op gekke tijden gereden. Maar wel op tijden dat we gewoon kunnen kijken, niet midden in de nacht. De eerste en ook meteen tevens enige vrije training is straks om 6:30. Daar zijn wij live bij. En de sprintkwalificatie is vanavond om 10:30. Want we hebben inderdaad...

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. Jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grumpy Radio Madonna en Open Your Heart op jouw sportradio. En ik heb goed nieuws voor de fans van zowel Willem II als FC Utrecht. Ze zijn namelijk toch welkom in Volendam en dan ook echt in het stadion om de wedstrijd te gaan bekijken, niet om paling te kopen. Dat is de uitkomst van overleg tussen de KNVB, alle betrokken clubs en de lokale driehoek van de gemeente Edam-Volendam. Burgemeester Beukers van de gemeente Edam-Volendam heeft zich zeer coöperatief opgesteld om toch uitsupporters toe te laten. Nadat hij aanvankelijk de wedstrijden deze week zonder uitpubliek wilde laten afwerken. Dat had alles te maken met de ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Volendam en Telstar. Dit weekend dus gewoon leuke wedstrijden met ook het uitvak gevuld in Volendam. Hey, hallo.
1: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Nederland is nog een geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak en aan 2 Nederlanders het leven kostte. Eén stierf van boord en de ander in Zuid-Afrika. De Hondius ligt nu in de haven van Rotterdam. We zitten in een asielcrisis, zegt premier Jetten. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al dagen te vol en daardoor dreigen mensen buiten te moeten slapen. Jetten zegt dat het geen gewone situatie is als je daar 's avonds laat nog noodoplossingen voor moet vinden. In Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. Meerdere mensen zagen dat hij een auto in werd gesleurd. Na een korte achtervolging werd de auto klemgereden. De politie vond de jongen vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. En de 2 BNN-VARA-journalisten die op de hulpvloot voor Gaza werden opgepakt, zijn weer terug in Nederland. De omroep zegt dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. 4 andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd zijn nog onderweg. Zij komen aan het eind van de middag terug. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27, Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur extra reistijd door een spoedreparatie. Er is maar 1 rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een half uur vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt dat langzaam. De vertraging is een half uur.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Het is

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
10: craving. Domino's. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
11: Zo, waar is het warm?
12: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Free Radio. Rob Spijker.
17: We hebben dit weekend de grote prijs van Canada. Daar hoor je natuurlijk hier alles over. En alle races en alles wat er omheen zit. Vrije training en quali. Allemaal live. En we hebben zo meteen ook een leuke uitspraak van de trainer van Ajax.

Pre-radio heb je aanstaan. Dit is jouw sportradio. Aanvaller Jakob Trenskow van FC Heerenveen kan zich opmaken voor zijn debuut in de nationale ploeg van Denemarken. Dat is mooi. De 25-jarige speler is voor het eerst opgenomen in de selectie. Zijn oproep volgt na een sterk seizoen bij de Friese club, waarin hij een van de smaakmakers was. De uitnodiging wordt gezien als een mooie bekroning op zijn prestatie in de Eredivisie. Het is nog niet bekend in welke wedstrijden Trenskow zijn mogelijke debuut zal maken, maar hij zit er in ieder geval bij. Hij gaat lekker mee naar het WK-voetbal in het Deense elftal. Later hebben we ook nog meer over de Grand Prix van Canada en de hele timetable. Mocht je er helemaal niks van willen missen, die hebben wij online gezet. En die vind je bij ons op GrandPrixRadio.nl. En dan kun je in ieder geval ook zien dat er een sprintweekend is. En we zijn natuurlijk overal live bij. Straks om 6:30 trouwens de eerste en enige vrije training. Die hoef je ook al niet te missen, want ook die hoor je hier live. En dan nog even over die trainer Garcia van Ajax. Kijk, je kan veel over hem zeggen, maar niet dat hij geen grote waffel heeft. Hij roept af en toe dingen dat je denkt van, jongen, wat loop jij ver voor de pent uit? Ze gaan zich misschien plaatsen voor Europees voetbal. Ze hebben de eerste wedstrijd hebben ze gewonnen van Groningen met 2-0. Ze moeten dit weekend de finale nog spelen. En wat heeft hij al geroepen? Misschien was dit wel de eerste wedstrijd op weg naar een Europese titel. Ja, dan moet je je eerst nog even plaatsen voor Europees voetbal. En misschien gaat dat dit weekend wel gebeuren. Als het gebeurt, dan hoor je dat hier bij Grand Prix Radio. Jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure, waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op en in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal en natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar, juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentrée, maar hij heeft wel een lichtpuntje, want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat

Grand Prix Radio en Ian Carey en Keep On Rising. Dit is jouw sportradio en het is een heerlijke dag vandaag. Vandaag al een graadje of 27, lekker zonnig en het blijft helemaal droog. Morgen in het noorden wat bewolking, dan is er wel kans op een klein buitje. Maar morgen wordt het 29 graden. Als dat geen barbecue meer wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
4: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
3: Wat is dat?
4: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
3: Wie heeft daar nou geen zin in?
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
5: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
17: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 750 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en Knopert-Leende Heide een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel-Roderijs en Rotterdam-Feyenoord een kwartier vertraging. Er staat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en Knopert-Hertogenbosch een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Rob Spijker. Zo meteen meer over het contract van Formule 1-coureur Esteban Ocon.

Country Radio, die oude van de Isley Brothers in de uitvoering van The Christians. Harvest for the World hoorde je. In de Formule 1 wordt er wel meer geluld. Zijn er heel veel geruchten. Esteban Ocon is er een beetje klaar mee met al die geruchten over zijn eventuele ontslag halverwege het seizoen bij Haas. De Fransman delfde al meerdere Grand Prix dit jaar het onderspit tegen teamgenoot Oliver Bearman, waardoor de twijfels over zijn toekomst zijn toegenomen, maar hij voelt daar zelf helemaal niks van, zegt hij. Er is helemaal niks van waar van de verhalen dat Haas wel eens vroegtijdig afscheid zou kunnen nemen van de coureur. Hij zegt zelf online, via de kanalen, het is echt gek hoe het zo is opgeblazen. Aldus Ocon. Weten we meer over Haas, Ocon en het zitje van Ocon, dan hoor je dat natuurlijk hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest met slechte muziek, maar hij vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect. Want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio, U2 en Mysterious Ways. Niet vergeten, straks om 6:30 de eerste en enige vrije training van de Grote Prijs van Canada. Live hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En er wordt ook gefietst op dit moment, de renners in de Ronde van Italië. Die zijn vertrokken in de 13e etappe over een afstand van 189 kilometer. Die gaat van Alessandria naar Verbania. En hoewel het peloton een grotendeels vlakke route door de Po-vlakte aflegt, wacht er helemaal aan het einde toch nog een behoorlijke beklimming. En dat zal het sprintpeloton behoorlijk uitdunnen. Tijmen Arendsman probeert zich in de voorste gelederen te handhaven tijdens deze rit langs de Lago Maggiore. De renners zijn om 10:50 vertrokken en in het programma van Rick van Veldhuizen om rond 4:45 zal de finish zijn. Hopelijk hoor je daar bij Rick wat meer over. Hoe dan ook, een hele fijne vrijdag.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De persoon die positief heeft getest op het Hantavirus zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Maar de patiënt is nu uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bemanningslid van de Hondius. Het totaal aantal besmettingen staat wereldwijd nu op 12. 3 mensen zijn overleden. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. Extinction Rebellion wil morgen alle sporen bezetten van Utrecht Centraal, maar de gemeente heeft het verboden. Extinction Rebellion zegt in een reactie: we gaan het toch doen. De activisten houden om 12:30 eerst een sit-in in de stationshal tegen de handel met Israël en willen daarna het spoor blokkeren. En je hebt er misschien wel eens over gehoord. Clare's Law, een Britse wet waarbij vrouwen kunnen opzoeken of hun nieuwe vriend zich vroeger schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het kabinet vindt dat die wet hier ook moet komen. Maar het voorstel gaat op zijn vroegst pas over een jaar naar de Tweede Kamer. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk een kwartier oponthoud na een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Vertrouwd sinds 1999.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
3: Feyenoord en de Kuip worden eindelijk echt één geheel. Dat klinkt heel romantisch, maar er zit gewoon ruim 40 miljoen aan stadionwerk aan vast. En de Grand Prix van Canada, op dit moment even na 10 uur in Montreal. En dat

na dit seizoen als manager van Manchester City. En daarmee eindigt een periode van 10 jaar... waarin hij de club veranderde van een, eigenlijk in een prijsmachine. Zijn laatste wedstrijd is aanstaande zondag tegen Aston.

nieuws van... Ja, daar is hij weer. José Mourinho. Ja, dat kan ook zomaar weer gaan gebeuren daar. Ja, mensen kunnen blijven terugkeren. Tot in het oneindige lijkt wel. Goed, heerlijke dag vandaag. Lekker zonnig. Tijd ook om lekkere zonnige muziek te horen op de radio. Joe Panotti nu. En Libera.

Joe Vanotti hoorde je en Libera Lanima bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, droevig nieuws jongens. De Amerikaanse autosport is geschokt door het plotseling overlijden van Kyle Busch. De tweevoudige NASCAR-kampioen is 41 jaar geworden. Gisteren was hij ineens ziek, werd opgenomen in het ziekenhuis en daar is hij dus nooit bij uitgekomen. Oorspronkelijk vanuit Las Vegas komende Busch heeft natuurlijk ook een broer. Zit echt allemaal in de familie daar, dat racen. Ja, racen is tenminste, voor zover wij weten, niet de doodsoorzaak. Dus wat het nu wel is, daar wordt vrij geheimzinnig over gedaan. En daar treedt niemand over naar buiten. Goed, het is wat het is en dat is een gegeven en daar ontkomen we niet meer aan. Feyenoord wordt eigenaar van de Kuip. Als de aandeelhouders op 11 juni akkoord gaan. Dat klinkt voor veel supporters waarschijnlijk als ja, logisch.

grip nodig heeft op het eigen huis. Je stadion is tegenwoordig geen betonnen bak waar toevallig eens een keertje 22 spelers omheen lopen. Het is inkomst, het is beleving, het is uitstraling en onderhandelingsmacht. Dus ja, natuurlijk moest daar wat gebeuren, ook in Rotterdam-Zuid. Drop 3 Radio, jouw sportradio, op een heerlijke vrijdag als deze. Feel it still. Portugal, the man.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees, nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty. Maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2009. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37ste prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent. Juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

bijna bovenaan. Hij gaat op een moment dat je kunt zeggen, de glans is er nog, maar het automatisch winnen is minder vanzelfsprekend geworden. En dat maakt de vraag mooi. Moet je als grote trainer...

0: favorita ora. Let You Love Me. Bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Dat zijn wij inderdaad. Zometeen even iets heel anders. Om 17:50 onze eigen mastermixer Ben Liebrand. Met een heerlijke minimix voor vandaag. Straks ook hier Cool and the Gang en Fresh.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Ja,

0: Albijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
10: Dit is Grand Prix Radio.
11: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen is iemand opgenomen die misschien ebola heeft. De patiënt ligt op een geïsoleerde afdeling. De kans dat hij echt ebola heeft is klein, maar het wordt wel onderzocht. Duizenden asielzoekers uit Ter Apel die in de trein betrapt werden op zwartrijden kunnen hun boete verscheuren. De boetes zijn nog geldig omdat ze werden gegeven op basis van een verkeerd legitimatiebewijs, schrijft RTV Oost. En het kabinet wil een handelsverbod met bedrijven op de westelijke Jordaanoever die bezet wordt door Israël. Israëlische kolonisten jagen de Palestijnse bevolking met geweld weg en gaan er zelf wonen. Die nederzettingen zijn illegaal.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is zeer druk op de weg. Door het begin van het langste Pinksterweekend er zat 950 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen af en Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel is de vertraging een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk. Ruim een half uur extra reistijd. A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen 3 kwartier. In Limburg op de A76 Duitse grens richting Geleen. Tussen Knoopend Kundenberg en Spouwbeek 3 kwartier vertraging. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam 3 kwartier vertraging.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Rick van Veldhuizen.
15: De spraakmaker van dit uur. Moet Pep Guardiola nu echt gaan of niet? Laat maar weten. Grand Prix.

fresh genoeg. In dit geval Pep Guardiola. Is het slim dat hij nu al gaat of moet een trainer van zijn formaat juist blijven bouwen? Zeker als het ook wat moeilijker wordt. Wat reacties binnengekregen van mijn lieve luisteraars in het kader van de Spraakmaker. Spraakmaker van dit uur is dit onderwerp. Perfect moment, zegt Arjen de Vries uit Raalte. Je moet weggaan als mensen nog zeggen, het is wel jammer dat hij vertrekt. Maar niet als ze zeggen, zo, eindelijk, die is opgedonderd. Monique, laat weten. Nee, Pep Guardiola moet juist blijven. Grote trainers zijn er niet alleen voor de prijzenkast, maar ook voor de wederopbouw. Als het wat minder gaat. Jan uit Beverwijk zegt, Guardiola. Dat is net een goede disjockey die stopt voor de zaal uiteindelijk aan het leeglopen is. En dan blijft iedereen toch nog klappen. Mooi vergelijk. Ja, disjockeys zijn ook niet permanent houdbaar. Nee, dat is echt verschrikkelijk, volk. Dan Henk Thieme uit Epen, die zegt 10 jaar bij één topclub is al krankzinnig lang. En in voetbaljaren is dat ongeveer een mensenleven, 10 jaar. Ja, het is ook echt wel lang. Ik wist niet eens dat het 10 jaar was. Voor mijn gevoel was het korter. Maar 10 jaar is hij dus al daar de hoogste baas. En dan Nina uit Dokkum. City zonder Guardiola, dat voelt alsof je Formule 1 kijkt zonder de pitmuur. Alles rijdt nog wel rondjes, maar wie stuurt de boel op dit moment aan? En zo'n Pep Guardiola is daarbij heel erg belangrijk. Oké, misschien maakt hij zich vrij voor Ajax. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar de zoon van Johan Cruijff... die is natuurlijk, zeg maar, Johan Cruijff is altijd bevriend geweest met Pep Guardiola. Die gingen ook golfen samen. Ik zeg maar iets geks, hè? Dat hij een soort van liefdadigheid gaat doen... even een paar jaar Ajax proberen op poten te zetten. Ja, dat zou wat zijn. Grand Prix Radio. Jouw

0: Prix Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull. Dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte. En denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal. En dat stemt hem uiterst tevreden.
2: Dit is jouw sportradio.

0: Meijer bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Een smile. Ja, vooral blijven lachen. Want het is mooi weer. Het blijft mooi weer. Het wordt een heerlijk weekend. Vanavond de eerste en enige vrije training. Om 6:30 gaat hij van start. Voor die tijd zijn we al bij je. Dat betekent dat ik eerder opkras. Dan hebben wij de sprintkwalificatie om 10:30 vanavond. De sprintrace is morgen om 6:00 met het bord op schoot. De kwalificatie is om 10:00 in de avond. En omdat het Pinksteren is en we lekker lang op kunnen blijven, hebben wij de race gepland om 10:00 zondagavond Nederlandse tijd tot zo'n beetje middernacht. Dus dat wordt volle bak genieten. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Mensen, tot zover uur nummer 1. En je weet het logische gevolg.
3: Zometeen bij je terug met uur 2.
4: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
5: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 5 uur.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. De patiënt wordt daar op een afgeschermde afdeling onderzocht, maar de kans dat hij het echt heeft wordt klein geschat. Ebola is erg besmettelijk en grijpt de laatste weken snel om zich heen in Afrika. De rechter heeft een man veroordeeld die deze maand agenten bestookte met vuurwerk in het Utrechtse IJsselstein. Dat was onder protest tegen een AZC. 1 agent raakte gewond. Het OM zei, hij was er alleen maar om de boel te verzieken. De man moet 3 maanden de cel in. Een 2e verdachte is vrijgesproken. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen die veel wordt gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. Air Nederland wil geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaan-oever. Het gaat om bedrijven van Israëlische kolonisten die de Palestijnen met geweld hebben verjaagd en er zelf zijn gaan wonen en werken. De nederzettingen worden internationaal gezien als illegaal. België werkt ook aan een handelsverbod. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch-West en Waardenburg een 30 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn een 30 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Een 30 minuten extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Nieuwegein een 30 minuten. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier vertraging. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een 30 minuten vertraging.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
0: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Welkom bij de
15: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
20: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
24: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
25: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
24: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
26: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
27: Grand Prix Radio.
28: Rick van Veldhuizen.
2: Vitesse leeft nog. De KNVB zet het licht op groen voor de overname. Maar is dat nou echt het einde van de Arnhemse soap? Of is dat alleen maar het begin van een volgende fase? Daar in 026.

0: training.
1: Jawel.
0: De vrije training op het Grand Prix van... Nee, niet Zandvoort. Canada in dit geval, ja. Dus dat straks om 6:15 en om 6:30. En dan komt er live verslag van die eerste vrije training. Morgen dan staat in Oslo de finale van de Champions League bij vrouwen op het programma. Dus Barcelona en Olympique Lyonnais. Er zijn twee grootmachten in het vrouwenvoetbal. En het begint om 6:00 s'avonds. En het is live te bewonderen. Dan ook in het hockey is het finale tijd. Bij de vrouwen speelt Amsterdam tegen Den Bosch. Bij de mannen Amsterdam tegen Rotterdam. Mooie Nederlandse titelstrijd. En ook weer eens een sport waarvan je gewoon voluit het clubgevoel meteen al voelt en meekrijgt. Dan hebben wij Roland Garros nog. Het graveltoernooi van Parijs. Dat staat voor de deur. En Yannick Sinner wordt internationaal nadrukkelijk genoemd als de topfavoriet voor de prijs in Parijs. Zeker nu concurrenten bij blessures en vormvragen zitten, is de druk normaal op dit moment op het Italiaan te verwachten. Lijkt me wel. Alcaraz is ook gewoon uitgeschakeld. Dus ik zeg ruim baan. Rico Verhoeven, nou, daar is ook uitkijken naar. Die ziet kansen in zijn bokspartij tegen wereldkampioen Alexander Usyk. Maar de vraag blijft natuurlijk, kan een kickbokser een echte bokskampioen verrassen? Of is dat verschil simpelweg te groot? Ik denk zelf dat een kickbokser veel meer kan incasseren. Maar hij kan ook heel erg hard uitdelen. Dus ik denk niet dat Alexander Usyk bij zichzelf denkt, ja, andere discipline, dit ga ik winnen met twee vingers in die naas. Want geloof mij, dat wordt een flinke partij rammen. En het is wel weer gewoon achter de code te bekijken. Maar ongetwijfeld krijgen we er her en daar wel het nodige van mee. Grand Prix Radio! Ja, doe nog maar een keertje.
2: Jouw sportradio.
0: Dat is het zeker. Met nu een lekker rustige plaat om het weekend in te gaan. Oeh, too much love will kill you. Brian May. I'm just

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Sportradio.
2: Erik van Velden.

De deur naar het weekend staat wagenwijd open. Betekent ook dansbare muziek op die radio. Altijd lekker. En natuurlijk de man die dat al decennia voor ons aan het fixen is. Wederom met een mix die komt van helemaal aan de andere kant van de wereld. Want daar woont hij tegenwoordig. Op het Amerikaans continent. Helemaal aan de westkant. En ook vandaag nemen we daar contact met hem op. En de vraag is natuurlijk...

0: beste Ben. Wat gaan we vandaag doen? Wat heb je voor ons in petto?
1: Ja, voor de minimix duiken we even in Daft Punk. We gaan van start met One More Time. Dan Technologic, Giorgio by Moroder. Better, Faster, Stronger. Give Life Back to Music. Around the World and Get Lucky. Dus volume naar 10 en gaan met die handel.

0: Daft Punk, die bekend om een sterke tekst, maar wel om een heerlijke beat op de radio. Hey Ben, dankjewel man.
1: Helemaal goed, tot volgende week.
0: Ja, volgende week is Ben er sowieso weer om 17:30 op de vrijdagmiddag met een minimix zoals deze. Maar dan ongetwijfeld weer verse. Maar nog meer Ben, dat kent. Want Ben is er morgen ook tussen 17:00 en 18:00 op de zaterdag. Heerlijk, gewoon even tussen alle sportgebeurtenissen door. Jouw Ben Liebrand op de radio.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
17: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring, videodeur. Ja.
19: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
24: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
27: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
28: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
29: 18 plus speelbewust.
0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over de sociale zekerheid. Maar er moet hoe dan ook bezuinigd worden, zegt hij. De FNV wil dat de bezuinigingen van tafel gaan en heeft een OV-staking aangekondigd volgende maand. Het kabinet wil niet meer handelen met Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. En minister Sjoerdsma hoopt dat andere Europese landen ons voorbeeld volgen. Het maakt de maatregel alleen maar krachtiger, zegt hij. En het ziet er weer goed uit voor voetbalclub Vitesse, dat zijn proflicentie dreigt te kwijt te raken bijna een jaar geleden. Vitesse komt nu in Nederlandse handen en daarmee zijn de problemen opgelost, want de KNVB heeft de overname goedgekeurd.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
29: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat nu nog ruim 700 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Lengdeheide en Maarhezen, 3 kwartier extra reistijd. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit de richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld is de vertraging 1/2 uur. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Afrit en Dolder en Strand 0, 3 kwartier. Op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Grubbenvorst en Belfeld, 1/2 uur oponthoud door een auto met pech. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. De extra reistijd is 3 kwartier.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
30: Rick van Veldhuizen.
31: En ik ben heel snel samen met jou onderweg naar de eerste vrije training van...

met deze hitte zou je het gevoel kunnen krijgen dat je koorts hebt. Dat je fever hebt. De fever dream. Vanochtend werd ik ook wakker en toen dacht ik, poeh, het is warm onder de dekens. Inderdaad, dat was het ook. Het is ook een heerlijke warme dag vandaag. In de Formule 1 heeft Mercedes moeite met de starts onder de nieuwe technische reglementen van 2026, dit jaar dus. Doordat de MGUH ontbreekt in de nieuwe power units, moeten coureurs hun turbo handmatig opspoelen, wat bij het team al tot meerdere slechte starts heeft geleid. De Renstal werkt nu aan een upgrade die specifiek dit probleem moet gaan aanpakken. Deze verbetering moet er dan voor zorgen dat de coureurs als Andrea Kimi Antonelli en George Russell in de toekomst beter van hun plek kunnen komen bij de start van een Grand Prix. Nou, oké. Okay. Ik denk dat de Max Verstappen fans zoiets hebben van nou, doe maar niet. Maar ja, goed, iedereen is momenteel keihard aan het werken om het beste uit hun karretjes te halen. En dan basketbalster Emeze Hoff. Zij beleeft droomweken in de Verenigde Staten. Haar seizoen leek namelijk voorbij. Totdat een onverwacht telefoontje haar carrière een nieuwe wending gaf. De Utrechtse vertrok direct naar Amerika en heeft inmiddels haar debuut gemaakt in de WNBA. De belangrijkste vrouwencompetitie ter wereld. Emeze Hoff is daarmee de derde Nederlandse ooit die op dit hoogste niveau actief is. Ze geeft aan dat ze er alles aan doet om ook deze unieke kans met beide handen aan te grijpen en succesvol te worden. Het is toch altijd een beetje vreemd, hè? Vroeger had je ook die lange basketballer, die Nederlandse jongen Rick Smit was dat, ja, Rick Smit. Heel populair daar, maar dan kwam hij in Nederland. Ja, alleen vanwege zijn lengte viel hij op, maar voor de rest niemand die wist dat hij die hele grote basketballer was. Ja, dat blijft toch altijd een beetje heel erg vreemd. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leuk dat jij erbij bent op deze vrijdagmiddag. Oh, dit blijft zo lekker. Tonight I'm yours. Don't hurt me. Rod Stewart, nu bij Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval. Al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Rick van Veldhuis.

0: Radio, jouw sportradio. De laatste dingen die we nog even meenemen in dit uur, voordat we zometeen aan het volgende uur toekomen, waarin wij natuurlijk de eerste vrije training van de Grand Prix van Canada meegemaken. In de NBA hebben de New York Knicks ook hun tweede duel met de Cleveland Cavaliers gewonnen. Dat werd een eindstand van 109-93. Vooral een run van 18 punten op rij in het derde kwart van de wedstrijd brak de wedstrijd open. De New York Knicks zijn nog 2 zegens verwijderd van hun eerste NBA Finals sinds 1999. Dus die willen ook wat gaan behalen, dat is duidelijk. En wat wij zometeen willen gaan behalen is de Formule 1. Na de 24 uur van de Nürburgring vorig weekend is het nu weer tijd voor ouderwetse Formule 1 racen. En dat gaan we straks dan ook doen. Met andere woorden, de afkondiging voor.
1: Zometeen bij je terug met uur 3. Tot de

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Ja, Olaf Mol zo meteen samen met Cas van de Veerdonk. Ik wens jullie een fijn weekend. En aanstaande maandag ben ik er weer bij. Graag tot dan. En voor de rest van dit weekend eigenlijk meer love and understanding. Here's Cher.

0: halen? Dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
10: Lidl deals. Ik wil als Dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
17: Mama.
16: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel goede avond. Hartelijk welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Cas van der Veerdonk.
0: Hier zijn we dan voor de enige vrije training voor de Grote Prijs van Canada. Dat allemaal op die prachtige dag, de 22e mei van 2026... op het circuit Gilles Villeneuve op het Île de Notre-Dame in de St. Lawrence Rivier. Zondag gaan we hier 70 rondjes racen. De lengte van de baan is 4361 meter, weinig hoogteverschil. Mannen die veel gewonnen hebben hier zijn inderdaad Lewis Hamilton en Michael Schumacher, 7 stuks. De eerste man was Gilles Villeneuve zelf, maar hij is niet meer onder ons. Dit is wat Pirelli aan de rubber meegenomen heeft. En het is logisch, het is een semi-stratencircuit, zeg ik altijd. En dus zijn het de zachtste compounds die er zijn. De C5, C4 en C3 zijn de rode, de gele en de witte band aan zich. En dit is die snelstromende St. Lawrence Rivier. En dit is een van de mooiste stukken van de baan. Maar de vraag altijd aan het begin is, hoe is het met de temperaturen ter plekke, Cas?
1: De luchttemperatuur in Canada is ongeveer 16 graden en de baantemperatuur bedraagt momenteel 37,2 graden om precies te zijn.
0: Het mooiste stukje van de baan zie je in het midden ook. Als je met ons meekijkt, dit scherm, dat is vierkante. Vierkante scherm, de coureurs zitten ook gewoon te kijken, hè, als ze aankomen ruimen bij wat officieel L'Épingle heet. Dit deel dus, prachtig stadiondeel. Het deel links werd vorig jaar nog de Lance Stroll tribune genoemd. Nou, ben benieuwd of er daar dan heel veel Aston Martin petjes zitten. Als we zo hier over de tribune heen kijken, misschien niet. Maar wellicht dat zondag nog gaat veranderen. Wie zal ons dat gaan vertellen? Nou, Lance Stroll niet, want die praat normaal gesproken niet zoveel. Wij gaan ons eens voorbereiden op wat de heren gaan doen in deze vrije training. Want dat is het, hè. 60 minuten vrije training. Dan later vanavond de sprint qualifying. Dat duurt 3 kwartier. Die is om 10:30 begint die. En dan morgen hebben we de sprint om 6:00. Kwalificatie voor de Grand Prix om 10:00. En de race dus zelf ook om 10:00. En die is dus verlaat vanwege de Indy 500. Die, als het allemaal een beetje normaal wil verlopen, klaar zal zijn rond 9:45 op zondagavond.
1: Kortom, volle bak raceactie dit weekend. Geniet ervan.
0: Ja, lekker man. Dit is de stand van het kampioenschap waar vandaag helemaal niks aan gaat veranderen. We zien wel een auto in beeld staan. Dat is de auto van het team van McLaren. Er zijn nogal wat updates, toch?
1: Nou, pak het lijstje er maar bij. Het is niet te geloven. Bij McLaren geloof ik 7 stuks.
0: Mercedes, 7 stuks.
1: Mercedes, bijna.
0: Precies. McLaren, 6 stuks. Haas heeft er 5 meegenomen.
1: Racing Bulls heeft er 4 mee. Williams 2, Audi 2, Alpine 2. Ook Cadillac neemt er 2 mee. En Red Bull Racing, 1 mee. De 2 teams die ontbreken in het meenemen van updates zijn Ferrari en Aston Martin.
0: Ja, van Aston Martin kan ik het begrijpen. Want die hebben een groter probleem aan hun hoofd dan Arrow. Van Ferrari kan ik het niet begrijpen. Maar goed, die zullen wel weer een andere truc hebben. Maar we hebben allemaal zo, want er is al een klokje voordat we gaan beginnen. Dat betekent dat de gelijkleggers der lage landen met ons mee kunnen checken waar wij zitten. We zitten op 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 seconden. Daar aan de bovenkant van het beeld, als je meekijkt, dat is dus Montreal. Het voorste stukje, daar waar nog die pieren zitten, dat is de Old City van Montreal. En dan kom je zo over de brug. En dan kom je rechts op het Île de Notre-Dame. Dat is in 2 delen. Dat ronde ding in het midden, wat er een beetje uitziet als een wasmachine die op zijn zijkant ligt. Maar dat is het casino. Er zitten heel grote parkeerterreinen onder. En die bootjes die je ziet varen, die zijn ook heel belangrijk. Want ja, het televisiecompound ligt verder achter. En dan word je met een bootje naar het televisiecompound gebracht. Wat we ook weten, terwijl we beginnen over 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 seconden. Wat we ook weten is dat er veel actie gaat zijn. Want 1 vrije training voor een sprintweekend. Nou was die in Miami 1,5 uur. Dus er waren allemaal mensen die dachten, nou, zal die hier ook wel 1,5 uur zijn? Nee, dat was in Miami omdat ze daar dus voor het eerst met minder megajoule gingen rijden. In plaats van de 9 die het normaal zijn, zijn ze naar achter gegaan. Dit circuit is een van de lastigsten, zeggen we er maar meteen bij. Alleen Oostenrijk, Las Vegas en Italië. Oostenrijk en Las Vegas zijn gelijk. Daar wordt ook met 6 megajoule geladen. Alleen Italië is slechter, daar gaat het met 5. En om je een idee te geven, Miami was dus 8 megajoule. Circuit waarop het opladen en dergelijke van het hybride systeem allemaal veel makkelijker is. Door middel van remmen en liften en alles wat erbij zijn natuurlijk. Denk aan bochtige circuits. Monaco, Hongarije, Singapore, Azerbeidzjan en in zekere zin ook Mexico. Maar Azerbeidzjan en Mexico halen ze ook nog een half megajoeltje ervan af. Om het allemaal een beetje in kannen en kruiken te laten. Dus, ja,
1: en voor de zekerheid, als we het hebben over Italië, hebben we het natuurlijk over Monza. Want Imola is dit seizoen nog niet te vinden op
0: zijn
1: de kalender. Nog, nee, zeker niet.
0: Oh, nee.
1: Maar voor de duidelijkheid.
0: Ja. Nee, oké. Okay. Misschien dan brengen we aan twijfel. Ik zeg, nou, Imola, nee, zal het niet Imola. Monza, de Temple of Speed. Het is wel grappig, dan kom je elk jaar in Canada. En dan staat er hier nu een man, die heeft een zonnebrilletje op, wat een beetje schijnt. Je hebt ook van die circuits waar die mensen echt van die enorme, dat is in Monaco, hebben ze van die enorme schermen die voor hun gezicht zitten. En daar staat dan ook altijd weer een cameraman voor. Dus ze zijn al aan het oefenen voor Monaco. We hebben het dus over een semi-stratencircuit. Dit is normaal gesproken is dit wel openbare weg. Het wordt gedurende het jaar wel wat minder. Want ja, je weet, de opbouw van een circuit, zo ook in Zandvoort, dat duurt 2,5, 3 maanden. En dan wordt het niet gereden. Maar de opbouw van het circuit dit jaar is spannend. Want we zijn hier vroeger dan ooit. We zitten normaal gesproken in juni, nu zitten we half mei. En dat betekent dat om de opbouw onder andere van een aantal onderdelen van het paddock te doen, waarbij ze wat palen in het water nodig hadden van het roeibassin wat daarachter ligt, hebben ze van die hele grote, hoe noem je dat? Waar je dakdekkers ook mee ziet, waar vuur uitkomt. Van die soort van vlammenwerpers moeten gebruiken.
1: Crème brûlée-achtige dingen.
0: Nou ja, maar dan heel groot.
1: Ja.
0: Heel goed. Om het ijs weg te smelten. Want ja, er staat op dit circuit en in Canada is het tot en met, het zal het meestal zijn, dik eind februari, soms begin maart, is het gewoon koud en sneeuw en nadigheid. En dan ligt er een dikke laag ijs. En ja, die blijft dan maar van een weekje of twee liggen. En dan voor je het weet ben je in de buurt. Aston Martin dus, sorry, geen updates meegenomen, maar wel dingen aan de auto gedaan.
1: Hij is er gelijk klaar mee, Stroll. Binnen 3 minuten staat hij alweer binnen. Het is mooi geweest.
0: Nou, het kan zijn dat hij een opdrachtje gekregen heeft. Want ze hebben natuurlijk een nieuwe versnellingsbak software, moeten we zeggen, zit erin. Dat gaat dus niet, valt niet onder de updates. En Eddie Nieuwe heeft eigenlijk gezegd, als werkt wat Honda zegt en we kunnen ons vermogen kwijt en de versnellingsbak en de motor werken lekker met elkaar, dan heb ik eigenlijk de auto die ik in februari heel graag had willen hebben. Maar we lopen een beetje achter. En dus is het ook logisch, hè, op het moment dat het motorisch nog allemaal niet doet wat het zou moeten doen, dan ga je natuurlijk niks meenemen.
1: Dat is mijn tijd.
0: Colapinto haalt net de pitstraat. Hoi, wat zegt hij?
2: Mijn filter is wat roerlijker.
0: Ja, dan gaat het niet opschieten.
1: Kom er niet uit.
0: Fly-by-wire. Mijn gaspedaal werkt niet. Ja, dan kan je denken op het hybride nog een beetje doorhobbelen. Maar goed, hij was net op tijd om de pitstraat binnen te komen. Vervolgens zijn de eerste tijden wel al genoteerd. En van wie zijn die tijden?
1: Piastri, Ocon, Perez en die andere twee lijken niet echt op tijden. Sainz staat er nu toevallig ook eentje. Piastri met een 19-4, maar dat is nog niet echt noemenswaardig. Terwijl Colapinto rustig verder rolt de pitstraat in.
0: Ik zei dus al, een semi-stratencircuit waar dus normaal niet heel veel gereisd wordt, los van één keer per jaar. Even luisteren wat er met Colapinto gebeurt. Hier werkt hij nog. Hier werkt hij niet meer. Ja, dan gaat hij terugschakelen en rent die auto nog harder af. Ik had hem eerst neutraal gezet. Dat deed hij een tandje later. Maar goed, hij is gekomen waar hij wezen moet. Dat wil zeggen een plekje in pitlane, net voorbij de 4 garages. En de gelijkleggers der lage landen, na het mooie lange introductietje wat we hebben kunnen houden over het gelijkleggen. Als het goed is, staat hij bij jou nu thuis ook op 55, 15, 14, 13, 12, 11... 10 vanwege de controle.
1: Eigenlijk iedereen momenteel buiten op de baan, behalve Colapinto, waarvan Perez de enige is die op de zachte banden buiten is. Dan zijn er nog 3 op mediums, dat zijn Bottas, Lindblad, en Lassen. De rest allemaal op de harde band aan het testen, de rondes aan het rijden. Want er is natuurlijk maar een uur vandaag om alles tot op het bot perfect te maken voor dit hele weekend. Zoals gezegd, 10:30 de sprintkwalificatie straks.
0: Stappen naar 1:17:04. Hadjar op 1,3 seconden. Pierre Wachet aangegeven dat hij... Lando Norris verremt zich en moet daar via het olifantenpaadje. Dat is een verplichte. net even te heftig. Pierre Bachet aangeven dat hij van Verstappen onderricht. Check even onze stuurinrichting, want volgens mij klopt daar iets niet. En ze zijn het gaan controleren. Ze konden dat niet eerder doen, maar ze hebben het dus wel gedaan. En dat klopt inderdaad iets niet. En die Hadjar die zei, ik snap er geen reet van dat die Verstappen dat voelt. Ja, dat vind ik mooi. En dan heb ik een kort antwoord als ik hem zou zien. Zoals, joh, wen er maar voor staan. Dat zijn van die momentjes dat je denkt, ja, waarom weet ik het niet? Ja, er zit een beetje ervaring in. Hier Verstappen aan boord. 6-7. Geen onboordgeluid, momentje. Mwah.
1: Klein beetje gas.
0: Ja, is de nummeringlijn die hij daar pakt. Net buiten de curb, ietsjes wel te ver naar buiten. Achter is het altijd heftiger dan voor, hè, van die onboards.
1: Mooie stofwolken in ieder geval. Nee, hier ja. Norris. Papier als excuus. Nee, wel Norris.
0: Speciale helm voor Lando Norris, zodat je misschien een beetje in de war raakt. De helm die Norris op heeft is voor de organisatie Jackie Stewart runt tegen dementie. Er is een speciale organisatie voor en Lando helpt hem daar dit weekend bij door een helm te hebben daarvoor. Dat is nog niet geroepen, maar ik denk dat hij naar een veiling gaat.
1: Ik denk ook dat als je die helm ziet, dat je hem ook nooit meer vergeet. Zo kleurrijk is die.
0: Ja.
1: Dus ik snap het initiatief.
0: Zo, Verstappen denkt van, weet je wat, laten we meteen even de koel bij de horens vatten. Die duikt even 8/10 onder de tijd van onze vrolijke vriend Oscar Piastri neer. Maar dit is allemaal, dit is de groene banen, jongens. Laten we ons niet te snel rijk rekenen. Ronde na ronde laten de jongens rubber achter. Komt er meer grip? Is er meer grip? En kunnen ze dus meer doen dan ze tot op heden hebben gedaan? Het zou me niet verbazen als Verstappen zodra ik meteen de 1.15 induikt. Hij zat al op 18e. Hatsa, 19e. 1.15.9. Dan is het enige wachten nu op de volgende ronde van Piastri. Ze hebben wel toevallig allebei 5 ronden afgelegd. Dat zal op de harde band ook dit, hè. Dan zit Lawson er best aardig bij, die mediumband. Maar dat is nog al 100 seconden. En dan komt Hadjar er zo dadelijk ook nog aan. Wat is Lance Stroll aan het doen? Oké, die probeert daar Antonelli achter zich te houden. Dat is gelukt. 15, 16, 17, 18. Hop, hop, hop, hop, hop. Kijk, dit is wel al, nou ja, 3,7 seconden. Je ziet hem naar P13 schieten. Het is wel beter dan achteraan. Ze zijn in ieder geval meteen begonnen. Hebben we ook al lange tijd niet gezien.
1: Zeker zo. Ik vind het nog steeds echt een prachtige livery trouwens. Die van die Aston Martin. Gele vlag intussen. Even kijken waar, wie en wat.
0: Perez schat ik in.
1: Bij de Wall of Champions?
0: Zou kunnen. Spinnetje. Maar dat staat niet bij waar. Maar hier hangt niks nu op dit moment. Norris nu paars in de middensector.
1: Lassen. En een virtual safety car direct.
0: Papa.
1: Lassen staat stil.
3: I have an issue. I've lost power steering.
0: Daar staat hij. I've lost power steering. En die staat stil na bocht nummertje 3. Dus dat is na die eerste chicane. Daar waar we ooit nog Sebastian Vettel eraf zagen gaan. Terug de baan op kwamen botsen. Daardoor kreeg hij een straf. Werd hij tweede en dacht hij, ja, maar ik ben toch geen eerste die de bordjes ging vervangen. Ja, aan het einde. Dit is niet fijn in een sprintweekend. Dit is niet fijn. Voordeel is, I lost power steering. Dan heb je nog de hoop. Maar dat gaat wel even duren, want deze auto gaat niet terugkomen. Moet de platte wagen naartoe, denk ik. Is er een route achterlangs? Even nadenken. Niet helemaal. Maar goed, het zou nog kunnen dat ze hem via, want er zijn natuurlijk veel van die weggetjes die in dat circuit lopen. Even mee luisteren. Kijk wat er gebeurt. Geen rare meldingen. Oh, nou, dit is best raar. Maak ons terug. Daar ziet er al iets. Meteen allemaal met zijn handen op zijn stuur en knoppen en dingen en dat kijken en voelen en whatever. Ja, ik denk dat je niet zoveel hebt aan een virtual safety car. Ik weet niet of er daar nog een gat in het hek zit. Wel, als ze terug de bocht ingaan, dan kunnen ze hem wel wegzetten. Ik denk dat dat de makkelijkste route is voor de auto van Liam Lawson.
1: Zo wordt het voor Racing Bulls wel direct lastig om in zo'n weekend waar je dus maar één vrije training hebt om zoveel data te vergaren. Nu hangt het allemaal af van Arvid Lindblad. Die mag het heft in handen gaan nemen.
0: En dan heb je het over de man die dit jaar al 2 keer meegemaakt heeft. Dat hij in de vrije training er meteen vanaf fietste. Jos, ook aanwezig, gezien op alle social media's. Ja hoor, Jos zat met Toto Wolff te praten. Oh man, oh man, oh man. Eerst even kijken terug naar Max. Andere neus. Oké. Balansverandering. De hele wereld sprong er weer bovenop. Ja, je ziet het wel. Jos zit nu met Toto te praten. Hè. Dus dat. Die zaten lekker buiten het motorhome in het zonnetje. Wel met een jasje aan, want het is niet heel warm. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, iedereen die iets weet van wat er op het paddock leven gebeurt, is dat als een belangrijke zaak zijn, je dat nooit in het openbaar doet.
4: Max, initial impressions on downshifts, please.
5: They feel better, just pushing a little bit, especially in the lower gears. But the locking is much better.
4: Okay, understand, thank you.
0: Belangrijke informatie, want hier hebben we hem heel veel over horen klagen. Hè? De eerste wedstrijden van dit jaar. Dus hij schakelt niet lekker terug, hij doet niet lekker dit, hij doet niet lekker dat. Dan even terug naar Jos en Toto, want ja, als je echt wat te bespreken hebt, dan doe je
1: rode
0: dat
1: vlag, intussen zelfs.
0: Ja, ze krijgen hem niet weg. Maar als er geen hydrauliek is, krijgen ze hem waarschijnlijk ook niet in zijn versnelling. Kunnen ze hem denk net niet wegrollen.
1: Daar sta je dan.
0: Maar goed, nog weer terug naar Jos en Toto. Als je echt wat te bespreken hebt, dan doe je dat ofwel in de motorhome binnen, of gewoon s'avonds buiten het zicht van de camera's, buiten het circuit. Dus trek daar totaal geen conclusies uit. En dat er natuurlijk inmiddels een lijntje ligt tussen Verstappen.com Racing, Verstappenracing.com en Mercedes AMG. Ja, dat hebben we vorige week met z'n allen wel kunnen zien.
1: Het is gek als je een Mercedes rijdt.
0: Ja. White. Code rood. Ja, dit is wel een pijnlijke, want de tijd loopt door, hè?
1: Ja, dit is voor iedereen vervelend.
0: Ja, de tijd staat nu op 47 minuten en 57, 56, 55 en hij is weg. Dat zien we bij Hamilton. Ik denk alleen maar een beauty shotje. Oh, nieuwe lichtkleuren in de free practice. Ja, die zaten eerst in de wing end plates. Laat het maar. Kijk, eerst gaat hij van blauw, dan gaat hij naar rood. Even kijken wat er het lekkerst uitkomt. Deze doet heel goed, dat kan ik zeggen.
1: Met de gele omleiding erbij?
0: Ja. Ja. Weet je waar die voor is?
1: Vertel.
0: Voor de jackman achter, om te mikken. Dat is één groot zwart vlak, hè?
1: Ja.
0: Dat is om de mikken waar de achterste jack op moet gaan aansluiten. Hadjar is aangesloten op 0,3 seconden. Dat zal de Franse burger moed geven en Isaac Hadjar ook. En dus zitten we in een code rood situatie met nog 47 minuten en 3, 2, 1, 0 te gaan. 1 Verstappen, 2 Hadjar, 3 Piastri, 4 reden van een code rood. Liam Lawson met problemen met zijn stuurbekrachtiging. 5 Kimi Antonelli, 6 Carlos Sainz, 7 Russell, 8 Albon, 9 Leclerc, 10 Lewis Hamilton. En dan zie je dat code rood weg is en dat de gele vlag wordt, maar dat betekent nog steeds niet dat de pitlane geopend is. Is er ook al iemand die een strafje heeft van de wedstrijdleiding?
1: Lance Stroll heeft dubbel geel in bocht 4 genegeerd, denk ik dan. Of?
0: Ja.
1: Oh jee.
0: Laptime weggehaald. Deleted. Ja, ja. Double yellow at turn 4. Dus hij ziet er hard doorgereden. Kan ook daarna zijn, hè. Maar het staat niet ignoring yellow flags. Maar tijdens een gele vlag situatie heeft hij in bocht 4. En dat is dus precies waar onze vrolijke vriend Lawson stond.
1: Daar zijn ze geen fan van bij de FIA.
0: Nee. Verstappen heeft op dit moment dus een 1.15.8 staan. Wat zou de beste situatie zijn op dit moment? Welke rondetijd zit erin?
1: Een 15.8 is hetgeen wat Verstappen heeft neergezet. En het lijkt
0: 15.89. Sorry, in de details gaan we.
1: 15.89. En als je dan kijkt naar de beste sectoren allemaal bij elkaar opgeteld, kom je uit op een 15.85. Dus dat is zo'n 400ste wat er nog te winnen valt met de sectoren die momenteel zijn neergezet.
0: Maar is Max dan de snelste in al die sectoren?
1: Max is alleen de snelste in de eerste sector. Norris is de snelste in de tweede sector. En Isaac Hadjar mag de derde op zijn naam schrijven.
0: We gaan door om 12.45 local time. Oké, dat is snel.
1: Een minuutje. Nou.
0: Nee. 8 seconden nog eraf, denk ik. Nou, we gaan het zien. Tijd die nog loopt, hè. Ze kunnen zich tegenwoordig goed starten. Hier de Vlovis op de bib. De bib is dus de vloer onderaan de auto met die stang omhoog. Die wordt op spanning gezet. Door die spanning gaat de vloer onder waar de coureur zit, gaat die buigen. He, pak maar zo'n houten lepeltje tegenwoordig van de koffie en ga ze maar eens een beetje tegen elkaar drukken. Dan zie je dat het midden een beetje omhoog komt. Als je verder doordrukt, dan breekt die. Nou, dat kan dus niet, want daar zit het chassis. Daar staat spanning op en daar hebben ze een beetje verloofwis op zitten. Hier kijken we bij het team van Haas. Eén ding bij het team van Haas. Aero upgrade is er wel voor deze Olly Berman. Maar niet voor Esteban Ocon. Ocon rijdt met de oudere versie. Als het werkt, deze update die Haas meegenomen heeft, dan komt het op de auto van Ocon na de sprint op zaterdag. Dan krijgt Ocon het ook. Dus dat betekent vrije training, sprintkwalificatie en sprint. Voor Ocon sowieso met de oude package. Maar het is wel eerlijk, want de vorige update was namelijk andersom. Toen kreeg Ocon de nieuwe spulletjes en moest Olly Berman nog even wachten.
1: Kijk, en we zijn weer op groen. En Piastri is als eerste buiten achter hem aan. Kwam een Haas, die gaat denk ik, of is het een Audi, die gaat een proefstart doen.
0: Ja, er zijn twee proefstartplekken. Heeft in de spullen gestaan van de wedstrijdleiding. Die zijn dus niet binnen die witte lijn. Als je de pitstraat uit blijft, rechts in beeld, moet je dus niet over die witte lijn heen gaan. En daar zie je dus twee autootjes staan. Daar zitten twee proefstartplekken. En daar moet je ze doen. Kijk, hier in de achtergrond. Dat is de proefstartplek. Dat je niet de uitgang van de pitstraat weet te blokkeren. Wat ook nog wel eens gebeurd is in het verleden. Hoe je het went of verkeerd. Tuurlijk, we rijden nog maar op de harde band. En er komt straks nog een medium enzovoort en dat soort dingen. Heel vaak weten we uit de historie, als het moment dat Red Bull naar buiten komt en hij doet het, zeg ik het even flauw.
1: Dat is natuurlijk al prima.
0: Nou ja, dat is al ouderwetse tekst. De eerste klap is wel een daalwaard. Maar de enige vreemde eend erbij die zich lossen op een medium. De rest is allemaal op hard. En die hebben dus allemaal onder deze omstandigheden 7, 6 of 8 ronden gereden. Ja, en als je dan anderhalve seconde voorzet op Lawson, op Antonelli, dan gaat dat gat nog helemaal, dat gaat gedicht worden. Maak je daar geen zorgen over. Maar de initiële is goed. Ah, kijk, free practice will be extended by 4 minutes.
1: Kijk, nou, dat is luxe voor de teams.
0: Ja, dat klopt.
1: We zagen net Ocon, we hadden het net kort over Ocon. Die is in de media nogal wat benoemd, vooral geruchten. Dus je moet er ook niet te veel te serieus nemen. Maar teambaas Ayao Komatsu zou niet volledig tevreden zijn met Ocon. En als je dan dus alleen het verhaal hoort van de upgrades die dan in het eerste deel van, de weekend, van het weekend alleen op de auto van Berman zitten, zou je conclusies kunnen gaan trekken, maar dat moeten we allemaal niet doen. Ocon is daarnaast wel de enige coureur die als hij start in Canada altijd punten scoort. Dat is toch maar eentje die je lekker op kan schrijven. Zeker voor Ocon. Terwijl we hier meekijken bij Albon.
0: Even terug naar de lichten. De FIA heeft als juist wat over naar buiten gebracht. Ze zijn dus aan het proberen met die nieuwe lampen. Dat heeft te maken met het MGUK Power D-rating. Dit volgt de feedback van de coureur voor de eerste keer. Dat betekent MGUH no longer at full power. MGUH Fully Cut en Super Clip. Dat was eerst bij een rood patroon. En dat hebben ze dus nu veranderd naar een standaard lichtsysteem. En dan leggen ze dus niet uit welke wat was. Dat vind ik dan dus wel weer typisch FIA. Het was eerst rood, dan was het 1 keer knipperen, 2 keer knipperen of 3, of continu knipperen. Dan was het ofwel derate of opladen of deployen. En nu hebben ze het bij een kleurensysteem gedaan. Maar dan, ja, thanks to the FIA, niet uitgelegd wat. We zijn aan boord met George Russell, vorig jaar de winnaar. Vijfde tijd volgens nog voor George Russell. Ook een weg bij het aanremmen van die belangrijke chicane. In de wedstrijd schrik ik me elke keer naar een fout 4-5 keer per race. De tyfus, omdat je denkt dat iemand zich verremt, maar die vliegt dus vol gas de pitstraat nog in, maar dat kan dan nog. Dan denk je, holy Moses. Alexander Albon er trouwens daarvoor een prachtige 2-in-1 inhaal manoeuvre. Wat mij betreft overtake of the year mogen zijn. Situatie met 44 minuten, 10, 9, 8 te gaan, is dat we onboord zijn bij Oscar Piastri, die tot op heden dit rondje een halve seconde heeft laten liggen ten opzichte van de tijd van Max Verstappen. Maar ook Russell is weer bezig aan een wat goede ronde. Er zit wat paars in, maar het is maar toch plus 16e. En dan gaan we kijken naar wie er op dit moment nog wat tegenvallen. Carlo Pinto had problemen, dat weten we. Lando Norris heeft zich geremd, dat weten we ook.
1: Dat doet Piastri nu ook.
0: Ja. Leclerc Hamilton, 19e. Bortoletto in de Audi, 11e. Moi, not so bad. Russell dus zojuist zijn beste tijd gezet van 1.17.135. Dat is op 19e van een seconde. Onboard bij Sainz. Neemt de korte lijn en gaat naar 6. Dit is het moment van het verremmen van Oscar Piastri. Hop, één momentje, plom. En wat hij eigenlijk goed doet, is hij neemt meteen zijn verlies. Luister en kijk.

0: Antonelli dan. Nu nog achtste.
1: Die kan deze week ook weer een leuk record, als we dan toch daarmee bezig zijn, op zijn naam schrijven. Hij kan de eerste coureur worden die zijn eerste vier races in zijn carrière op een rij wint. Moet hij zondag wel op dat bovenste plekje van het podium gaan eindigen.
0: Er zijn een paar anderen die er anders over denken. Maar voorlopig gaat hij naar de derde tijd ook op 1/18 van een seconde. Kan dus nog te maken hebben ook met hoeveel brandstof er in de auto zit. Is hij wat zwaarder. Kan ook in sommige gevallen nog wel te maken hebben met hoe het met het motorstandje zit. Want dat is in deze vrije training nog vrij. Na de sprint qualifying kan je er even niks meer aan doen tot na de sprint. En dan mag je dus weer bij de qualifying mag je weer een ander inzetten. Alonso met een paarse sector. Ja, hallo. Fernando. Spanje werd van de week al helemaal gek. Toen ze zeiden bij Aston Martin, we gaan een halve seconde winnen. Kom maar op met de geit. Hij staat al 12e nu, hè? Maar ja, het is nog 3,3 seconden. Moet je even kijken, maar hij rijdt op de soft. 2/10. Alonso ook zelf. Ik heb een aantal jaar verloren in mijn Formule 1 wereld. Maar maak je geen zorgen. Ik weet hoe ik erin sta. Ik ben de beste.
1: Mooi, hè? Dat zegt hij dan op die leeftijd. Nog steeds geweldig. Zoveel vertrouwen.
0: Ja, maar als hij het zelf niet denkt, hoe kan je dan ooit verwachten dat een ander tegen jou zegt, je bent de beste?
1: Ja, dat is.
0: Als je zelf zegt, nee, ben ik niet. Oké, dan hoef ik het ook niet te zeggen. Chicane.
1: Intussen wel 2,5 jaar geleden dat hij voor het laatst op het podium stond. In 2023, toen die auto zo goed was bij Aston Martin.
0: Ja, voorlopig gaat hij naar de vijfde tijd op de 1/18 van de seconde. Maar wel 2 compounds. Zachter moeten we er natuurlijk gewoon bij zeggen. Antonelli, kijk. Oh, komt dichtbij hoor, 99.000ste. Zit wel op een run meer dan Verstappen. Hij heeft 10 ronden gereden, Verstappen heeft 7 ronden gereden. Dat is dan naar de snelste tijd, 15.8. Ja hoor, daar is hij. 15.8. En dat is ook gewoon weer met 2000ste. Daardoor Antonelli weer op een 10e gezet.
1: Kijk eens naar die tijd tussen Verstappen en Russell. Dat doet toch verdacht veel denken aan de kwalificatie van vorig jaar. Want dat scheelde precies niks.
0: Nee, maar
1: dat was 0,000.
0: Maar dan gaat het erom wie hem als eerste neergezet heeft. Wat gebeurt er met Lewis, Sir Lewis Hamilton? Oh. Ja. Hele bekende bij de tweede chicane. Als je hem rempunt mist voor de eerste. En dit doet de vloer ook nog wel een beetje pijn. Gaat Lewis niet leuk vinden. Hij heeft van de week trouwens volgens mij ook iets gezegd over zijn toekomst, toch? Ja. Maar allemaal geruchten dat hij in Silverstone zou roepen van zoek het uit.
1: Inderdaad, maar Lewis is nog tevreden. Hij heeft nog een contract. Hij zei, ik ben nog wel van plan om een tijdje te blijven in de sport. Get used to it, zei hij.
0: Goeie tekst, man. Ben er maar verstaan. 104 pole positions, hè? Hallo.

0: tussen Piastri naar plek 1 gegaan. En dat doet hij met bijna 1/10 voorsprong op Russell. En Russell gaat er weer overheen met 0.5. Lekker aan het jojoen voorin.
1: Ja, is dat zo? Is Piastri zijn tijd afgenomen?
0: Ik denk Piastri zijn tijd is ontnomen. Anders dan zeg je het natuurlijk ook niet.
1: Russell.
0: Inderdaad, track limits, bocht 14.
1: Kijk. Tijd van Piastri die deleted was als een 1.19.876. Track limits, bocht 14. ...38:55. We gaan met 1 Russell, 2 Piastri, 3 Verstappen die binnen staat. Dan Antonelli, Hamilton, Hadjar. En Antonelli wordt daar eventjes opgehouden. Ja. Nee, ik ga toch nog een snelste tijd. Man, met 9000ste. Ja, ik denk, die heeft te veel last van Lance Stroll.
0: Ja, natuurlijk ook een kleine slipstream wel op het rechte stuk. Dat scheelt misschien dan weer net wat, maar...
1: Ook Piastri nu onderweg. Ze zijn toch allemaal wel redelijk met performance bezig op dit moment. Dus dat is meer over het gevoel. Hoe verder we zullen gaan, omdat we natuurlijk later vandaag de sprint qualifying gaan hebben. Om 10:30. Ja, zullen ze toch wel straks... daar nog een kleine simulatie op loslaten. Dit is eigenlijk meer, denk ik, gewoon om te kijken wat die harde band kan. Want wat is het voordeel? De banden slijten bijna niet op dit circuit. Ook al op de radio.
2: I'm smashing the ground every bump. And it feels like we are at 10 ride items. It's awful.
3: Snap je dat?
0: Dat doet ook veel denken aan het porpussen van een aantal jaar geleden. Ocon zegt dat zijn rijhoogte te hoog staat. En
1: te laag.
0: Te laag, sorry.
1: Het lijkt wel of er op 10 staan, dat is 10
0: mm.
1: Ik raak overal de grond. Charles Leclerc naar 7. 1,3 seconden, ook op de harde band. Alonso op de soft, de snelste. Sneller dan Stroll, dat zegt niet zoveel. Sneller dan Perez, dat zegt ook niet zoveel. En dus zijn er her en der nog wel wat blue flags...
0: En blue lights achter bij Norris. En als je zo kijkt, lijkt het alsof de kleuren van zijn helm...
1: Ja.
0: Een beetje zijn uitgelopen over de auto. Maar dat is natuurlijk gewoon Flowvis. Zien we al vaker in de vrijtraining.
1: Hij zit wel over de halo. Ik zie niet zo heel veel Flowvis over de halo. Dus dat vind ik wel weer een vrij bijzondere. En Norris klimt naar de 8e tijd op dit moment. Situatie met nog 36 minuten en 56, 55, 54, 53 te gaan... is dat Liam Lawson inmiddels aan de pitmuur zit... Hij kon dus zonder stuurbekrachtiging te zitten. Piastri de snelste is nu 14e los van Russell. Derde Antonelli. Dan Verstappen die nu weer naar buiten gaat. Oeh, Platoto, Albon. Oei.
0: Oei, oei, oei.
1: Ja, dit wordt wel een code roodje. Gaat hij nog meer uitlopen misschien, ja. Ja, sorry dat ik het zeg. Ik heb 1,5 jaar al geroepen. Dus we moeten een soort window inpakken. Dat als er, en ik had het dan over kwalificatie. Als in de laatste 5 minuten van de kwalificatie een code rood komt... dan heb je allemaal mensen die gepiepeld zijn. Maar die kunnen geen tijd meer zetten. Als je die met 5 minuten verlengt... kan iedereen nog in ieder geval een tijd zetten. Nou, dat zijn ze dan denk ik hiermee een beetje aan het uitproberen. Staat ook wel redelijk dicht bij een gaatje. Maar die is er dus daar waar we Verstappen... ergens in zijn beginfase net even de buiten zagen schieten. Uitkomen van 7... te ver naar buiten gaan. En ook dit doet pijn in een sprintweekend. Moet Alexander niet doen. Kan je wel denken, sta er lekker bij. De auto voelt goed. Maar het is het niet.
0: Ik ben toch wel benieuwd of ze hem nu dan weer gaan verlengen. Aangezien er weer een rode vlag is. De vraag is natuurlijk hoe lang die stilstaat. Maar dit is wel echt kostbare tijd voor alle teams.
1: Maar ze kunnen niet blijven verlengen. Want ze hebben natuurlijk ook een tijdschema. Dus dat is simpel. Maar we gaan het zien. Het moet natuurlijk belangrijk zijn hoe snel die weg is. Maar goed, we zijn voorbereid op de knappe radio. Dus een tandje uitlopen is echt niet zo dat we in één keer uitgaan hoor. Dan krijg je door. Zo gaan die dingen. Albon loopt inmiddels weg. Zoals gezegd, het circuit is voor het opladen en het deployen is een beetje asymmetrisch. Je hebt natuurlijk Als je de ronde begint, heb je best wel wat dingen waar je remt en remt en aanremt en aanremt. Heb je nog twee chicanes, maar dan kom je bij de hairpin. Dat is de laatste keer aanremmen. En dan is het, daarna moet het allemaal doen. En moet je ook genoeg hebben. Ook voor de overtake mode. Die overtake mode die wordt trouwens weggehaald als het vochtig zou zijn. En de straight line mode, een van de straight line modes, wordt ingekort. Een hoop schade hoor.
0: Staat er niet lekker bij.
1: Ik vind het een beetje raar hoe die eruit ziet. Heeft die... Als ik een auto zie, probeer ik dat te gokken. Hij moet een spin gemaakt hebben.
0: Rechts, dus dat scheef?
1: Dus dan is de vraag, is hij er eerst links achteraf gegaan en toen gespind? Of is hij er onderstuurd afgegaan en toen via rechts gedraaid en weer terug? We gaan het zo dadelijk wel zien. Maar dat zijn dan, als je naar de schade op de auto kijkt, is dat wel even. Slecht nieuws vandaag, dus tot op heden voor Colapinto. En ook voor Liam Lawson. En ook voor Alexander Albon. En die Colapinto, daar zijn ze natuurlijk aan het zoeken. Vroeger zou je zeggen, hey, doe even een nieuwe gaskabel in. Sjaak? Ja, dat gaat niet. Want die is er niet. Het is fly-by-wire. Oftewel, er zit een keurig potmetertje achter. Die registreert wat er achter moet gebeuren. Dat kan van alles zijn. Daardoor zijn er heel veel mensen die zeggen dat feitelijk de huidige gaspedalen traction control zijn. Want je kan natuurlijk zelf bepalen de input die je daar geeft, hoe heftig dat achter is. En in de regen, heb ik nieuws voor je, staat hij ook echt anders dan op het droog. Vol gas in de regen is minder vermogen naar de achterkant van de auto dan vol gas op droog. Toen zit hij wel goed in de low speed en medium speed bochten. Daar is hij snel. Ter rechterstikker verliest hij nog wat. Maar goed, dat is op te lossen. Wel, de vlag inmiddels weer verdwenen. Is ook een goed lijstje, hè?
0: Ja, lekker om te zien dat Canada huis is aan het toegeven van eerste wins, eerste overwinningen aan coureurs Daniel Ricciardo, Robert Kubica, Lewis Hamilton zelf natuurlijk ook net in beeld. Hij stapt nu uit zelfs. Jean Alesi en nog twee anderen.
1: Kans zondag op regen, intermittent. Ik heb gelezen 40%. Nou, 50% kans op regen. Draai ik altijd om. 50% kans op droog. Simpel zat. Morgen wordt het wel wat warmer. Vandaag is het relatief koel. En zo ligt dus downtown Montreal erbij. En nogmaals op de voorgrond, die wat lagere... Ja, dat klinkt gek, die wat lagere, hoge gebouwen. Dat is de Old Town. Daar is er ooit nog een film opgenomen met... die ene gast. Ging over het stelen van een of ander ding. Dat weer van hem gestolen werd. Kom er even niet op. Maar goed, en daar hebben we bij Grand Prix Radio de app voor. Dan kun je de site kun je bovenin een appje aanklikken. Vraag. Komt die ook niet bij mij terecht, maar is er vast wel iemand die het weet. De Score heette die volgens mij. Maar we gaan het zien. Klok loopt inmiddels. Dus ik heb hier niks van gezien dat ze nog een keer aan het verlengen zijn. Dan is hij ook doorgelopen. Moeten we ook gereden zijn. 31 minuten, 38, 37, 36, 35, 34, 33. Maar nog geen herhaling gezien. En waarom doen ze dat niet? Ik kan me niet voorstellen dat niemand hem heeft.
0: Hij is toch oké, dus je zou zeggen, laat maar
1: zien. Ja, nee, daar zal het ook niet mee te maken hebben. Maar misschien zit er nu echt heel paniekerig ergens een stagiaire te zoeken. Dus roep, doe even die onboard van Albon. Wie? Albon? Ja, oké. Spoel heen, spoel terug. Het is natuurlijk maar een paar seconden dat je nodig hebt. De microfoon erboven, die is van Drive to Survive. Altijd leuk als die jongens meeluisteren. Zijn Christen echt een bloedhekel aan hebben, wat dat betreft. Oscar Piastri heeft het vooralsnog het beste voor elkaar. Hij reed een 1.14.96. Dat betekent dat er nog wat meer in de baan zit. Want de snelste tijd had kunnen zijn 1.14.80. Altijd de snelste in sector 1. Piastri zelf snelste in sector 2. En George Russell snelste in sector 3. Snelste Red Bull op dit moment Verstappen. 5. Is er Gardiaar 6. Maar zij zijn uit de top 13. De enige die nog geen 9 ronden gereden hebben. De rest allemaal 13, 15, 12, 12. Dus er zitten 1 of 2 getimede runs. Zou je kunnen zeggen, lopen ze achter? Of hebben ze de keuze gemaakt om die zo dadelijk op een medium te doen? Pit exit closed. Dat is wel interessant dat ze dat nu melden. Wellicht dat daar een voertuig vandaan moet komen om toch die auto op te halen. Zal ik vandaan af zeggen? Maar schrik dus niet. We gaan dus 4 minuten langer door. Als ze dat in de klok doorgejast hebben, weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan me voorstellen als de klok naar nul loopt, dat hij niet in één keer binnen 4 minuten gaat lopen. Dus laat hij misschien het die code rood even weg geweest. Dus even kijken. 29 minuten? Ja, dat klopt wel.
0: Ze hebben het er al bij geteld, denk ik.
1: Ja, hij zit er al bij.
0: Ja. Ja.
1: Precies. Dus de klok is nog wel wat we echt hebben. Dat is niet plus 4. Dat betekent dus als we... Nou, laten we het even snel op 30 minuten zetten. Dan zijn we dus om 7:55 zijn we klaar in plaats van 7:30. En dan nog even de uitloopronde en de proefstart. En het zal tegen 7:50 zijn dat we jullie weer met rust laten. Totdat we gaan beginnen met die sprint qualifying van 10:30 tot 10:45. Wat weet je van dit eiland? Het Île de Notre-Dame.
0: Het is door mensen zelf gemaakt. En het
1: De meeste dingen op aarde zijn door mensen gemaakt, hè?
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Het is dus aangelegd.
0: Het is inderdaad aangelegd.
1: Waarvoor?
0: Voor de 1967 World Fair Expo. Daar waren meerdere gebouwen om tentoon te stellen aan de mensen. De Olympische roeistrip met het water waarschijnlijk. Dus wat ernaast lag, is daar huis geweest aan de Olympische Spelen van 1976. Haal ze niet door elkaar, 67, 76. En daar zijn we nu dus voor de Formule 1 neergestreken. In Montreal.
1: Ja, het grappige daarvan is dat het pitgebouw... dat waren vroeger de kleedruimtes voor de roeiers in de beginjaren. Ze hebben een paar jaar geleden een dikke verbouwing hieraan gedaan. Dat is op zich wel interessant. Ja, dat was in 1978 nog zo. Het is wel veel en vaak gebruikt. Hoort toe tot een van de 4 circuits die ook in 1950 al gebruikt zijn. Monza, Monte Carlo, Silverstone en Spa-Francorchamps. Francorchamps 58 keer, Silverstone 60 keer, Monte Carlo 71 keer, Monza 75 keer. En dit is de 55ste Canadese Grand Prix. En het is de 45ste keer dat hij op het circuit Gilles Villeneuve gehouden wordt, hier in Quebec. Andere keren werd er gereden op Mossport Park en Saint-Jovite.
0: En in principe is het niet heel gek dat we hier weer met 2 rode vlaggen te maken hebben. Want in principe is dit circuit huis aan de safety car. Want daar is voor het eerst is die ingezet. En van de afgelopen 8 races is er maar 1 race geweest waar er geen safety car of virtual safety car heeft onderbroken.
1: Leg mij even de link uit tussen een rode vlag en een safety car.
0: De stilstaan, crashes. Nou, je hebt toch ook een crash nodig om een safety car uit de pitlane te laten?
1: Ja, dat is ook wel heel waar. Maar bij een rode vlag komt er een safety car te
0: maken. Nee, dat is. Maar ja, ik vond een crash en een safety car best aan elkaar te koppelen.
1: Je hebt me goed gevonden. Pitlane is nog steeds dicht. De fans zijn er, zoals altijd. Ferrari is ongelooflijk populair in Noord-Amerika. Waarom weten we dat zo zeker? Nou, het feest in de stad, zeg maar, omdat het zo lekker dichtbij is. Er zijn mensen die slapen gewoon downtown. En die zijn binnen 8 minuten met een metrootje zijn die gewoon op het circuit. Dan moet je nog wel even een stukje lopen, want je moet de brug over en allemaal dat soort dingen. En dat downtown gedeelte, dat is één groot autofestival. Los van het feit dat, wat ik me er nog van kan herinneren, elk winkeltje heeft wel een etalage met de Formule 1 ding. Rechts in beeld, als je meekijkt, zie je daar dus zo'n typisch Amerikaans videoscherm. Wat ook in een basketbalhal en een ijshockeyhal had. En daar kijken de coureurs dus op, hè. Dus die komen hier aan. En dan kijken ze op dat scherm, hoe ver zitten ze achter me. En zijn ze hier bij het uitaccelereren en hopen dat hij net ver genoeg doordraait.
0: Nee. Verder.
1: Doet hij net niet. En dan kijken ze hier weer, waar die ander zit, in de herpin. In de l'épingle, zoals wij hem zo mooi kunnen noemen. Nog even terug naar Haas. Er was van de week allemaal dingen. Wij hebben daar bij ons in de Formule 1 aan tafel heb ik er ook iets over gezegd. Daar heb ik overigens gelukkig wel geroepen van, joh, er zijn allemaal verhalen en het zijn nog maar wat geruchten over de ruzie die er geweest zou zijn tussen het team van Haas en tussen Esteban Ocon. Dat er van een ruzie in Miami geen sprake was, heb ik toen overigens ook wel verteld. Maar goed, de hele wereld gaat er tegenwoordig mee aan de haal. En Ayo Komatsu en Esteban Ocon hebben natuurlijk heel heftig gereageerd. Nou snap ik het sowieso van Esteban Ocon. En de andere kant, als een verhaal niet waar is, is een verhaal niet waar. Ayo Komatsu is daar gisteren nog een keer dik overheen gegaan. Door te zeggen, ja, het is complete bullshit en wat een onzin. En er is geen journalistiek meer en dit en dat en zus en zo. Ja, en dan komt mijn paddockhoofd weer een beetje boven. Wat moet hij anders? Hij kan moeilijk zeggen, ja, dat klopt.
0: Ja,
1: we hebben ruzie en dan gaat eruit. Dat kan hij niet zeggen. Dus hij moet wel. En dan kan hij dus ook niet met de mantel liefde zeggen. Ja, nou ja, er zijn wel wat dingen, maar het is allemaal niet zo erg. Kan hij ook niet zeggen. Dus hij moet met volledig gestrekt been erin door te roepen. Totale onzin, hoe haal je het in je hoofd en what the fuck. En dit, en dat. Hij heeft echt voor een Japaner best wel erover lopen schelden. Dus ja, dat is. Ik kijk af en toe best wel eens even met mijn ogen van het beeld af. Maar ik heb nog niks gezien van een herhaling van onze vriend Albon.
0: Nee, en intussen zijn we toch een dikke 10 minuten verder. Hij staat, als je de pace moet geloven, wie er in de pit staat, links in die balk. Daar staat bij Albon geen P en bij de rest wel. Dus wat dat betreft zou hij dus ook nog op de baan zijn.
1: Ja, die auto is 100% op de baan.
0: Ja, maar laat dan een herhaling zien.
1: Ja.
0: Om nog even kort bij Haas te blijven. We hadden het net natuurlijk heel kort over Hamilton en de geruchten dat hij zou gaan stoppen. Mocht Hamilton dan bij Ferrari weggaan, dan zou dat wellicht huis kunnen geven aan ene Oliver Bearman. Maar ja, als Hamilton zegt, get over it, get used to it,

0: tijdje door, dan geloof ik hem wel.
1: Hier start er een op in ieder geval.
0: Nee, de teams hebben te horen gekregen van hoe het wat. De wedstrijdleiding zegt daar volgens mij nog niks over. Clear Track in Sector 8 is het enige wat ze gegeven hebben om 13.09. Dus 2,5 minuut geleden. Waar zitten er nog wat tegenvallertjes? Ja, Ocon en Berman in principe.
1: Ik denk dat het eerder opvallend is. Nou, ze staan wel beide op soft trouwens. Die Aston Martins staan redelijk hoog voor wat ze tot nu toe hebben.
0: Ja, oké, okay, maar ze zijn in principe twee compounds zachter.
1: Ja, dus. Ja, maar Perez staat ook op soft. Maar dat zou ook wel weer lang kunnen.
0: Zouden ze de vorige wedstrijd ook al volgens mij een tandje voor. Rudo Colapinto heeft zijn problemen. Weet ook Flavio Briatore. Je zag hem juist eventjes in beeld. De oude, soms wat Norse man die het voor het zeggen heeft bij het team van Alpine. En de vraag is, gaat daar nog wat gebeuren? Want ja, het zijn toch zware geruchten dat Christian Horner aan het praken is met de Chinese autofabrikant BYD. Die zouden dan een 12e team op de grid moeten worden. Ja, dan moet je van alles doen. Of een team moeten kopen. Dan zijn er allemaal mensen die roepen, ja, maar Red Bull heeft toch twee teams? Dan hebben ze een beetje door laten schemeren bij Red Bull. 13.13 gaan we weer verder. Lokale tijd. Hebben ze een beetje door laten schemeren bij Red Bull vandaan. Nou, het zou misschien wel kunnen zijn dat er iemand wellicht, zeg maar, Racing Bulls zou kunnen overnemen. Maar, en daar komt hij. Dan praten we wel over 2 miljard.
1: Zo. Heb je het liggen?
0: Waardoor dus, dat je net zo goed kan zeggen, ja, wil het eigenlijk niet verkopen. Maar goed, als je toch wat wil weten, joh, doe maar.
1: Ja.
0: Maar ja, het zou kunnen. Ah, 15 minuten nog erbij. En dus is het klokje weer in de gezelligheid.
1: Is nog niet bijgewerkt nu, denk ik, toch? Anders zou die wel heel laag hebben moeten staan. Nee, is nog niet bijgewerkt. Kijk, daar gaat hij.
0: 36. Ja, ik vind het wel verstandig. Ik vind dit een fijne regel. En dit geeft aan dat er flexibiliteit is. En dat geeft ook aan, en dat is denk ik nog belangrijker, er is rust bij de teams. Want je weet niet van, oh shit, ik had mijn programma, dan moet ik nou nog in 21 minuten wegrammelen. Nee joh, we hebben nog 36 minuten te gaan. Voor het weet kan ik hier vandaan zo rechtstreeks door naar het racecafé bij Ziggo.
1: 9:30, toch?
0: Ja. Nou. Maar we moeten dan wel in de gaten houden. Ik denk dat ze de aanvangstijd van de sprint qualifying, moeten we even in de gaten houden, voor later, dat zullen ze nog net redden. Normaal zit er ook wel wat tussen, maar ik denk niet dat er nu allerlei mensen nog van dingen moeten gaan wisselen. Laten we het hopen. Ik ben eigenlijk benieuwd of we Lossen hierdoor misschien nog terug gaan zien. De P achter zijn auto, maar ja, daar staat hij inmiddels bij Albon ook. Het zou kunnen zijn dat ze een auto teruggebracht hebben. Van beide overigens van het opruimwerkzaamheden weinig gezien.
1: Een herhaling van Albon ook nog steeds niet. Dus.
0: Nee, wat dat zou kunnen zijn, ik heb daar wel een idee over. We hebben altijd bosmarmotten hier. En omdat we dit jaar half mei zitten, is ook de ganzentrek nog niet voorbij. Dus er waren van de week al heel veel foto's van, met name het midden in het gras van Lepengelen. En volgens mij zag ik er net nog in bocht 1 ook 4 zitten in het midden. Het kan natuurlijk best zijn dat hij een beetje geraakt heeft. En dan is Vom, denk ik, verstandig genoeg dat je dat niet gaat laten zien. Dan zou ik het in ieder geval misschien melden. Maar goed, dan krijg je ook weer Jan allemaal over je heen. Het feit dat ik het nu zeg, zal ook wel weer gebeuren. Maar ik heb er geen idee van. Ik zeg alleen maar, ik zou me kunnen voorstellen dat. Goed, hè? We zien, daar ben ik niet. Zal er wel wat andere problemen nog, want er wordt gewerkt aan de wing end player, de bargeboard. Voor zijn luchtinlaat. Op het asfalt, achter elkaar, Russell, Verstappen, Norris, Antonelli, Leclerc, Lindblad, Ocon, Berman, Hulkenberg, Bortoleto, Gasly, Bottas. Met SCA, geintje. Sainz, Perez en Hamilton. Dat zijn ze.
1: En Piastri klaar met zijn proefstart, denk ik zo te horen net. Tenminste, ik hoorde wel redelijk wat toeren opgebouwd worden. Ik denk dat hij intussen wel los is.
0: Ja, hij zit voor Russell nog, dus dat is goed. Ja, ze moeten die toeren in instantie sowieso opbouwen. En Alonso gaat lekker uit de sync ten opzichte van de rest. 13 ronden gereden. Hoogst aantal gereden ronden zie ik hier op 16 staan. Ja, en dat is Carlos Sainz. Iedereen heeft die harde band in ieder geval op gebruikte banden.

0: onze softs zijn 5 rondjes oud. Daardoor worden ze nog eens nieuw gezien. Hetzelfde geldt voor die van Stroll. En die van Perez heeft inmiddels weer een tweede run gedaan. Dus vandaar dat hij als gebruikt nu op de Lepitopi staat. Rio Marquez, tot op hele goede beslissingen genomen door alles wat er aan code rood verloren gegaan is in tijd. Te zorgen dat we daar niet met heel veel mensen, los van de teams en de coureurs, het hele weekend last van hebben. Want data vergaren is ook veiligheid. En veiligheid staat bij zowel FOM als FIA hoog boven in het vaantje. Wat zegt Max? Steering. Mijn stuur wordt zwaarder. Toch niet helemaal goed. Meer frictie. Beetje zoals het was. Hij zit op deze run een halve seconde boven de tijd van Oscar Piastri.
1: Hebben ze de downshifts op orde, dan gaat het stuur weer moeilijk doen bij Red Bull.
0: Nee, maar het stuur is al veranderd als je goed geluisterd had. Heb ik al verteld. Er zit een ander stuurwerk in, omdat hij dat voelde. En Pierre Wasch gezegd heeft, klopt iets niet met onze power steering. Ze zegt, het wordt nu ineens weer heel zwaar. Dus het lijkt dat daar iets niet helemaal goed zit. Dit zouden wel eens longruns kunnen zijn. Als ik zie dat Verstappen hier al 1,3 seconden verliest. Ik denk dat een longrun op dit circuit een seconde of 4,5-5 gaat schelen. Verstappen hier nog op 1,9, dus dat is hem niet. Russell verbetert zich een peu. Sterker nog, zit in één keer op 13.000 van een seconde. Dan zou het ook nog een wat voorzichtigere lap geweest kunnen zijn. En daarom dat je naar buiten gaat op gebruikte banden, kun je dat nog wel eens even doen. Helemaal met de tijd die men teruggekregen heeft. Charles Leclerc op dit moment nog 7e langs de Wall of Champions. En 7e wordt derde. 0,4 seconden. Stappen daardoor terug naar 6, hard jaar 7. Onderling verschil nog steeds 3/10 van een seconde. Wat gaat Nico Hulkenberg doen in zijn Audi? Want die staat op dit moment nog 21ste. Nou, met zijn teamgenootje op 13 zou dat beter moeten kunnen gaan. Mwah. Perez, Alonso. Bottas aan 16, sneller dan Hulkenberg. Zal hij blij mee zijn? Onboardgeluid van Fernando Alonso. Ja, Alonso naar 7, maar nog steeds op die soft. 2 compounds zachter. Laten we het niet vergeten. Antonelli 200 zonder de tijd van Oscar Piastri. Gezegd over hoe George Russell er nou in moet zitten. Want ja, dit was vorig jaar George Russell zijn, nou niet moment of fame, maar wel een van de. Hij won deze Grand Prix. Ja, hij heeft nu even een teamgenootje. Die zit een beetje in de hoek waar hij zeg maar lekker zit. Antonelli van 5 naar bam. Snelste tijd, ook op de harde band. En meteen 0,29 seconden sneller. 30 minuten exact op de klok nog te gaan in Canada. Als we Arvid Lindblad naar de zesde tijd zien komen. Elke ronde dat we hier rijden wordt de baan minder groen. En groen wil zeggen weinig grip. Wordt meer hebben neergelegd. Wat gebeurt er met Lando Norris? Nee, het zit veel te veel naar links. Het is een beetje de route die Vettel ooit nam. Toen kwam hij dus Hamilton tegen. Ah, hij blokkeert ook. Ja, en daar zit je, als je even niet op de lijn zit, je op het veld. Dit is bij de start loeigevaarlijk om hier. De kans dat je iemand naast iemand kan komen daar, die is er enorm simpel. Maar het lukt niet. En Norris zijn rondetijd wordt ook weggehaald. Het is meteen vuil daar. Als je aanremt, is er geen grip. Oh, zie nog iemand zich verremmen? Is dat Hadjar geweest? Dat denk ik wel. Ja, het is voorgrond Hadjar. Hadjar verremde zich dus. Bij het insturen van de laatste bocht. Russell van 3, nu hij naar 1 met een 10 opzet van Antonelli, Mercedes. Met al die updates die ze meegenomen hebben, allemaal performance updates, lijken het dan toch voorlopig wel weer voor elkaar te hebben. En wat zo grappig is, Cas, wij hebben het bijna nog niet over gehad.
1: Ik denk toeren of superclipping, als je daarop doet.
0: Want het valt niet op. Niet.
1: Nee, precies.
0: Nou, maar dat is dan dus het goede, toch?
1: Ja.
0: Nee, dan zitten we op een van de vier zwaarste circuits waar het is. Daar hebben ze natuurlijk wel weer wat mee gedaan door het aantal megajoules terug te schroeven. Maar dit, hier kunnen we mee leven. Het is bijna tegen het rempunt aan dat je hem ietsjes voelt stollen, zeg maar. Maar zoals we het in het begin van het jaar hadden, in Australië, dat idioten teruglopen. En dan zie je gelukkig ook dat de regie wel weer wat dingen laat staan, want ze hier weer weghaalden.
1: Alonso heeft dus zojuist zijn tijd neergezet. Die nu heeft is een 16-2. Rondje rustig. 32, dus zo'n 16 konden eraf. En nu zet hij een 16-0 neer. Dus in die softband zit dus nog steeds wel iets. Als je er maar een rondje rustig aan mee doet.
0: En de baan slijt hier niet. De banden slijt hier bijna niet. Dus je kunt hier bijna oneindig blijven rijden. Poef. Norris krijgt dan nog even een half sleepje van Stroll. Voor hem op de baan rijdt Ocon. Die komt dan net die chicane uit. Bottas. I'm going to box. There is an issue. Ik kom naar binnen. Ik heb een probleem. Norris nu naar vier. Mercedes motoren op de eerste vier plaatsen. Dan de twee Ferraris. Dan de auto van Arvid Lindblad. Dan die van Verstappen. Dan Alonso op soft. Lindblad op medium overigens. En Hadjar op de harde band ook. Toch rondetijden verschil. Het is moeilijk in te schatten. Normaal gesproken is een langer wel een seconde of vier. Maar het kan zijn dat ze natuurlijk nu met minder brandstof, omdat ze wat maar één uur hebben om het te doen. Dus dat bedoelen we met de helft van het aantal brandstof. Russell is trouwens ook alweer aan het verbeteren. En dit was het moment dat we zagen dat de auto van Bottas binnen was.
1: Twee paarse sectoren zelfs, Russell.
0: Wat zit er in de baan op dit moment?
1: Een 1.14.1 lijkt voorlopig het snelste mogelijk. Maar we gaan zien wat Russell hier zo meteen gaat doen. Net langs de Wall of Champions. En over de lijn gaat de Brit naar een 14.4.4.4.
0: Laat hier nog twee 3/10 op het maximum liggen. Antonelli snelst in sector 1. Russell snelst in sector 2. Antonelli snelst in sector 3.

0: Antonelli pakt hem weer met 52.000. Ze zitten er wel lekker in daar hoor. Goedemorgen.
1: Ook hij had kort even één run even rustig aan. Weer een beetje sparen, banden afkoelen, et cetera. En komt vervolgens de sneller terug boven Russell met 52.000ste.
0: Maar de Mercedes-Benz-coureurs hebben nu wel alle sectoren voor elkaar. Wat zit Verstappen dan te doen? Ja, die rijdt 15 achter snelste rondje. Hij zit dan nu weer op 16 achter, weer een volle seconde langzaam. Ik ben een beetje in de war wat daar gebeurt. En daar rijdt wel gewoon door. Ola. De Gasly rechtdoor. Hij is komen 8. Ja, want dat is dat eerste, is dat daar echt de eerste rang. Komen ze elkaar niet tegen? Nee, dat is mazzel. Ook nog wel eens gezien in het verleden. Met name in de regen, als er iemand hier al afgaat, dan heeft, kan hij niks meer doen. En voor je het weet zit je met twee man in de muur.
1: En wat dat betreft lijkt het ook wel een beetje op wat je net zei. Waar Vettel eraf schoot en Hamilton raakt. Het is bijna een soort gelijke bocht. En ja, als je niet oplet.
0: Ja, de chicanes zijn hier wel eens een beetje gelijk. Het enige is 6 en 7 zijn links-rechts. 3 en 4 is alleen maar links. En 8 is rechts-links. Dus... Ferrari lijkt op dit moment van het feit dat ze nog, niet nog, geen updates meegenomen hebben. Laat ik het woord nog daar weglaten. Een seconde pijn te hebben. En dat is wel veel. Wat reden we vorig jaar in deze vrije training? Dan reden we 1.13.1. Daar zitten we dus boven. De auto's van dit jaar moeten 16e langzamer gemiddeld zijn. Dat was een beetje in het plan van het kampioenschap. Dus ja, stel dat ze nog onder die 14.3... Redelijk aan de bagnalen wel. Ze gaan natuurlijk misschien nog naar soft. Dat wordt interessant. Straks in de sprint qualifying is het bandenreglement weer anders, hè?
1: De laatste Q3 is sowieso op softs en die andere twee zijn op mediums.
2: It's really upsetting me. It's like the diff opens.
3: Oké, standby.
0: We hebben wat problemen met terugschakelen. Er zitten wat snaps in. Hij zegt gelijk of het differentieel opent. Ja, ik heb altijd het idee. Ik weet niet hoe het voelt als je differentieel opent. Behalve misschien als je in de garage staat en staat onder je auto en ze schroeft hem los. Maar voor de rest heb ik daar niet zo heel veel idee over. Dus het gaat over de kracht op de achteras. Lance Stroll. Achter Lando Norris. 17e op dit moment Stroll. En dat blijft hij. Even op die softband. Maar de grote winst is natuurlijk dat we de Aston Martin zo lang zien rijden. Kijken wat er bij Verstappen gebeurt. Even luisteren ook. Oh, ook hij het gras rechtdoor daar. Dan is er wel iets niet goed inderdaad. Want als je gewoon bij terugschakelen in één keer dat hij niet thuis geeft. Dan wordt er even een beetje schoonmaken voor de man als hij al terug in de pitbox is. Schiet Antonelli hier dan rechtdoor. Ja, blokkeren. Ja, daar is een weggetje voor. Als je PlayStation had vroeger, was dit top, toch?
1: Ja, perfect. Je kon gewoon, als je de regels had uitgezet natuurlijk, want anders krijg je gewoon een straf aan je broek, rustig bocht 1 afsnijden. Dan kon je vanaf de start eigenlijk links langs de pitmuur, was helemaal perfect. Dan kom je gewoon remmend erin. Ideaal. Van 20 naar 1. Ik heb het zo vaak gedaan.
0: Lando Norris, ook hier metertjes weer naar links. En dan mis je dus de allereerste bocht. De gok staat op en het blijft veranderen. Maar dat maakt niet uit. Wij blijven erbij in sync. 21 minuten en 50. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42. En zo voort. Berman moet wat doen. Hij zit op 3,9 seconden op de harde band. Terwijl Ocon 15e staat. Hij heeft een nieuw aero-pakket. Dat heeft Ocon niet, maar dat is binnen de afspraak van het team. Zo hebben ze het met elkaar afgesproken. Zo gaan we het doen. Dit is mijn oordeel en daarmee moet u het doen. Al waren ze de reddende rechter

0: Mercedes lijkt de pace die ze nu rijden toch ook wel gewoon goed vol te kunnen houden. Want Antonelli en Russell rijden beide 14-5/4. En in vergelijking tot de rest zijn dat allemaal 15-1 met Norris, 15-3 met Leclerc en 15-8 met Verstappen. Die dan dus wel problemen had zoals we dat zojuist allemaal besproken hebben. Dus wat dat betreft doen de longruns ook niet superveel af van hetgeen wat je links in de balk ziet.
1: We hebben natuurlijk een periode gehad waar we geen wedstrijd gehad hebben. Er zijn een aantal mensen die nu de laatste keer op het podium stonden. Norris, Piastri, Antonelli zijn dus 18 dagen zonder podium. Bij Charles Leclerc is dat al 1 maand en 22 dagen. Bij Lewis Hamilton 2 maanden en 6 dagen. Net als George Russell, ouch. Verstappen, 5 maanden en 14 dagen niet op het podium gestaan. Dat doet ook wel even pijn daar, maar goed. They're on the move, dat is wat hij zegt. Is er daar genoeg ruimte voor die Ferrari van Hamilton? Of is hij aan het galbakken, wat hij wel vaker kan in vrije trainingen?
0: Ja, zoals je net zei, Piastri 18 dagen geleden voor het laatst op het podium. Maar in Canada weet de Australiër toch niet zo heel goed te scoren. Hij heeft nog nooit op het podium gestaan hier in Montreal.
1: Oké. Okay. Track time Hamilton. Track limit. Een 1.39 afgenomen. Verstappen, een 1.21 afgenomen. Oké. Okay. Hamilton kijkt. Oh, hij gaat rechtdoor. Ah, vandaar dat hij minder snijdt had op het rechte stuk. Toen Norris daar kwam en ik hem betichtte van galbakken. Mag natuurlijk niet. Zeker Sir Lewis niet. Vroeger stond hier nog een bordje, maar ze hebben het wel duidelijk gemaakt nu met dat grote blauwe vlak wat er ligt. Dat je aan deze kant er langs moest. Lindblad goed bezig geweest tot op heden, maar ja, hij moet de data binnenhalen. Omdat de auto van Dawson binnen staat. Colapinto is, dat gaspedaal is toch een groot probleem. En Ocon doet wat we van hem verwachten. Hij gaat nu naar de 11e tijd voor nu. Colapinto had ik toch verwacht als je een gasprobleem hebt. Een fly-by-wire probleem. Dat niet heel moeilijk op te lossen zou moeten zijn. Maar dat is het dus wel.
0: En bij elkaar opgeteld 19 minuten extra tijd wat dat betreft om hem te maken.
1: Ook nog. Grote verandering in de voorvleugel ook bij Fernando Alonso. Je ziet op die wing endplate aan de uitkanten, aan de zijkanten van zijn voorvleugel, waar die mooie reindeer op staat. Hele dikke flaps naar buiten. Mercedes heeft dat ook. Het is allemaal weer om de wake, om de lucht bij de voorwielen weer daar overheen te sturen. En aan de andere kant links aan de binnenkant er voorbij te laten gaan. Dan komt hij weer bij het bargeboard uit. Die hem dan weer deels naar binnen gooit voor de koeling. En deels naar buiten gooit richting de achterwielen. En voor de achterwielen wordt hij dan weer opgevangen door de flaps die in de vloer zitten. Zodat een deel aan de binnenkant en een deel aan de buitenkant van het achterwiel gaat. Nou, dat is een beetje waar ze mee bezig zijn. Audi, Ocon. Op dit moment oké. Okay. 11e voor Hulkenberg, 13e voor Bortoletto. In de Audi, Ocon 12e. Met wat we tot op heden van dit jaar gezien hebben, zou Gasly dan wel een stapje moeten maken. Maar ook hij krijgt misschien net natuurlijk een iets ander programmaatje voor ze kiezen van zijn team. Omdat ze weten dat Colapinto de data niet binnen gaat halen.
0: We gaan nu zien hoe snel die soft daadwerkelijk is. Want George Russell gaat naar buiten op de zachte band. Ik ben wel benieuwd wat hij klaar gaat stomen.
1: Hamilton naar 3. Gat 0,3 seconden. En dat doet hij op een 13 ronde oude harde band. 13 rondjes. Gasly blijft 16st. Is er wat te overkomen? Herpin? Oh, oh, oh, 2 keer terug. Duidelijk voorbeeld dat die auto te veel aan engine braking doet. Hij remt te hard op zijn achterras, waardoor het 2 keer lijkt alsof hij even zijn handremmetje aantrekt. Best wel aan het opwarmen. Eerste van de topauto's, laten we het dan zo maar even zeggen. En dan zeggen we oneerbiedig die jongens die erg bovenaan staan, die op die softband gaat. Ik heb Verstappen er volgens mij ook wel eens eerder van beticht. Nou, betrapt, kan ik ook zeggen. Dat hij in een sprintweekend tot aan de sprintkwalificatie helemaal geen softband gebruikte.
0: Ja, je spaart er daarmee natuurlijk ook weer eentje uit. En dat is wel, ik weet niet of dat is, je hebt misschien liever die test ermee. En eventjes.
1: Maar als de band van je auto in één keer enorm verandert, is het ook weer niet tof. Op het geluid van George Russell. Hij heeft op dit moment tweede op 52.000ste van zijn teamgenoot. Maar dat is allebei op hart. Dus moet hij hier die tijd wel even gaan smashen. Dikke tiende. Sector 1.

0: 287. Ik hoop dat ze onboord blijven. 17e. Sector 2. Oh, zo, horen we even. Ja, daar werd een beetje extra power bij gezet. Goed luisteren nu. Ja, 3.11 is niet heel hard, maar loopt in ieder geval wel bijna tot aan het rimpunt door. Wordt dit een 13, wat, 6, 7, 5, 8, 13, 8, 5, 0. De laatste sector, niet de snelste, want dat is nog steeds Kimi Antonelli. Maar in de baan zit nu 13-6, dus het kan nog steeds harder, weet ook Ron Meadows. Sporting director bij het team. 1 Russell, 2 Antonelli, 3 Hamilton, 4 Piastri, 5 Norris. En hier zie je die sectoren waar ik het over heb.
1: Antonelli nu ook buiten op de soft, maar ik denk dat die sector 3 nog aan hem is besteed. Omdat Russell dat momentje had uitkomen hairpin, zoals we hem zagen.
0: Welk moment?
1: Dat
0: Nee, dat is extra power gewoon. Dat is gewoon alleen maar elektropower. Dat heeft hij nodig gehad, hoor. En hard ook. Ik denk dat hij geen toe gehad heeft. Want dat hadden we net met Kimi. Ah, Kimi had nog een toe van Stroll, weet je nog? De laatste kwartier kunnen we wel zeggen dat als ze al wat, en dan noem ik het medium long runnetjes gedaan hebben, want ze hebben het echt niet met volle tanks gedaan. Daarvoor waren de rondetijden veel te dichtbij. Opa, Kimi Antonelli, momentje overstuur. Nu komen de softs eronder. Of dat bij iedereen gaat gebeuren, weet ik niet. We gaan toch weer meer richting van, eens even kijken wat we straks, als we moeten gaan kwalificeren voor die sprint, eruit kunnen peuren. En wat ik wel leuk vind is dat we het tegenwoordig helemaal losgehakt hebben. Vorig jaar was dan de kwalificatie, was dan ja, prima wat het was. De uitslag van de sprint was dan weer de opstelling van de grote Grand Prix. Nu wordt er gewoon sprintkwalificatie, morgen de sprint, streep onder de sprint, gewoon kwalificeren en dan weer voor de Grand Prix. Dus ja, je zou, als je een heel klein beetje relaxed bent, zou je kunnen denken, joh, van mijn worst wezen nu. Nou, niet helemaal, maar wel een beetje. Ik ga je niet van alles in de problemen laten komen. Het is maar de sprint. Het stuit het wel op de voorkant, hoor. Man, man, man. Kan Kimi Antonelli nog lager? Goh.
1: Zo.
0: Oh, bijna half tiende. 0.448 pakt hij hem eronder. Antonelli snelst in sector 1 en 3. Russell snelst in sector 2. We zijn aan boord bij Charles Leclerc. Helmcamera, vandaar de onrustige bewegingen. Oeh, twee keer insturen, nooit lekker.

0: stappen er altijd binnen. Luister mee. Ferrari loopt 2 seconden voor het rempunt. Blijft hij een beetje smeren, maar het is niet heel dramatisch. Wat gaat hij doen vanaf die 6e positie op die stofband? Moet je naar 3? Ja, gaat naar 3. Maar een zo pijnlijk groot gat. Zelfde band, zelfde moment. Zelfde aantal gereden ronden. En dan een seconde voor je... Ja, ik zeg het zoals het is, voor je noten krijgen. Dat is niet tof. Stappen 5 ronden minder gereden dan die anderen. Hulkenberg. Gewoon naar achter gegaan, hè. De man is ook niet gek. Ja, en volgens mij heeft Hulkenberg ook alleen maar op de harde band gereden.
1: Piastri steekt weer die laatste bocht af. Better safe than sorry.
0: Hier het moment. Oscar Piastri bij het aanremmen aankomt. Niet voor het eerst vandaag. Oh, allebei de voorwielen. Complete vooras geblokkeerd. Hij zat links te veel op het wit en in het gras. Let maar op. Nu naar rechts kijken. Daar. Zie je het? En daar is geen grip. Op het moment dat hij begint te blokkeren, schuift hij een fractietje naar links. Wat gebeurt Russell in turn 1? Ook blokkeren, blokkeren, blokkeren. Shortcut. Automatisch daardoor ook een track limit. Hè? Dus simpel. Piastri track limit. 114. Lap 14. Nee. Turn 14. Lap 26. Mooi. Staat er lekker bij elkaar. Russell ook eraf. Rood van Piastri was het 1.17.8 die ze hem afpakt. Dus dat doet hem ook niet heel veel pijn. Speedtrap. Wie is daar de snelste?
1: Lewis Hamilton met 334 km per uur. Ocon en Bortoletto allebei met 331. En we zien dat die Ferraris toch wel hard lopen. Want Leclerc zit hem op 4 neer.

0: Wat kan Lewis Hamilton? Important question. Dat gaan we zo zien. Mooi, die enorme stuuruitslag in die herping. L'épingle. Russell nu met... En die was hij al snel sinds sector 2. 13-2 zou er in de baan zitten. Kimi Antonelli op 13-4 staan. Luister mee. Mercedes lijkt dat toch knetterhard door te lopen, hoor. Als ik het vergelijk met een paar anderen. Maar goed, het kan een afstelling zijn. Gaat hij er onderdoor bij Kimi Antonelli? Dat gaat hij niet. Nee, korte geel. Van wie, van wat, waarom? Blauwe vlaggen, oké. Dat is ook niet zo gek, dat was voor Alonso. Alonso reed daar wel even rustig, maar misschien is er iemand net even rechtdoor gepiefeld. Kijk, hier goed zichtbaar dit videobord wat er is. Hè. We zijn een beetje uitgelopen vanwege twee code rood situaties, maar met een sprintweekend en maar een vrije training van 1 uur... hadden we al 10 minuten klaar moeten zijn, maar ze hebben keurig verlengd. Goed voor de wedstrijdlijn, toch?
1: 19 minuutjes extra, maar ja, het is wel fijn voor de teams, want je hebt dus inderdaad maar 1 training. En als je toch zo snel mogelijk en vooral zo veilig mogelijk de meters wil maken, dan schrijf er maar 20 minuutjes ongeveer bij.
0: Antonelli, Russell, Leclerc, Hamilton, Norris, Piastri, Norris nu naar de 5e positie. Voor zijn teamgenootje onderling verschil 2/10 van een seconde. Hier, ja hoor, de mooie oude man. Emerson Fittipaldi. Vorig jaar nog bij Ziggo Sport een programma gehad langs de vangrails. Fantastisch aardige man. Liefhebber ook van Amerika, Noord-Amerika. Had nooit gedacht dat hij na zijn Formule 1 periode daar zo succesvol zou zijn. Maar dat is hij geworden in Champ Car, in IndyCar. En nu regelmatig met Van Amersfoort Racing in de weer. Omdat zijn kleinzoon en ook zijn zoon zijn al bij het racen.
1: In de balk links staat dat Verstappen op hards is. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat de wangen van die banden rood zijn. En zo zegt ook de driver tracker.
0: En waarom staat daar ga?
1: Omdat zijn snelste tijd is gezet op hard. Dus laat je daar niet door foppen.
2: Flat start stealth. Oscar, we'd suggest manual deactivation of straight mode. That lock-up was before the front wing had fully reattached.
0: Aha, we moeten even wat anders doen, want gaat een lock-up. Dat was weer een korte geel. Eerst even kijken wat Verstappen nu kan doen. 19e op Antonelli en de 5e positie. Wel dicht op die van Leclerc en Hamilton en voor Norris en Piastri.

0: laatste 7 minuten van deze enige vrije training voor de grote prijs van Canada lopen. Met voorlopig Antonelli en Russell de snelste. Russell even wat ruzie. Oh, met bocht 1 en daar was hij korte geel voor. Oeh, kleine touché. Misschien zo'n wing-end plate. In de regen is dit heftiger, hoor. Want dan doet gras 2 keer niks. En voor het zelfvertrouwen van George is dit ook niet lekker. Dus ja, de Antonelli-liefhebbers zullen denken, haha. En de Russell-liefhebbers zullen denken, oh my god. Ja, dat is, nou, daar een beetje tussen. Kijk die Alonso op zijn mediumband nu. 10e stek, hè. Dan rijdt hij nu een compoundje harder. Wordt gevraagd aan Russell of alles goed is. Ja, ik denk het wel. Maar hij raakt er nog maar lichtjes. Gele vlag.
1: Yellow flag.
2: Waar, wie, wat?
0: Ja, altijd moeilijk te zien. Je moet hem soms een beetje traver. Ik denk Hadjar. Nee, daar gaat het van heel langzaam. Nou, ik denk dat Esteban Ocon een stukje van zijn neus kwijt is. Waar is die er dan afgegaan, joh? Rode vlag. Sessie gestopt. Oeh, ja, dat is vanwege dit. Ook weer in 4. Ah, momentje overstuur gehad, let op. En dan is hij rechts in beeld eraf gegaan.
2: Zouden ze er weer 5 minuten bij op gaan tellen?
0: Denk het niet. Terwijl dit voor mij juist het moment zou zijn. Je zit in de laatste 5 minuten. Verleng het even een beetje. Maar hij heeft wel redelijk impact gehad, hoor. Dat dingste. Die heeft... Als hij hiermee naar de plastisch chirurg gaat en zegt... kunt u mijn neus veranderen? Zegt hij, nou, het is en blijft een gok. Maar ja, dan zie je ook... Het is een harde impact geweest, hoor. De auto springt onder hem vandaan zo dadelijk. Hij gaat links de muur af. Hij gaat er eerst rechtsaf en dan duikt hij links de muur in. Boah. Stevig.
2: Oei.
0: Ja, en de snelheid ligt daar toch al, denk ik, snel weer richting de 210-220. En het zijn dus betonnen muren met daarachter aardewallen. En wie leven er in die aardewallen?
2: De bosmarmotten.
0: Precies. Die hebben een heel jaar vrij. Je ziet allemaal van die sleuven onderaan die betonnen muren. Die kunnen ze dan weghalen in de winter. Die bosmarmotten die leven daar. En die horen in één keer... op een dag horen ze die auto's winnen. Dus we gaan even kijken. Ja, we hebben ze wel op de baan gezien. En sterker nog. Er zijn coureurs die ze geraakt hebben. Mika Hakkinen, Olivier Panis en meer van dat soort man. Niet zo erg. Huh?
2: Het ziet er ook niet uit als oefenen. Er mag wel iets meer tempo in.
0: Oh, wacht even. Wat er nog over was, nee. Ik ben verbaasd dat er een nieuwe neus op gaat. Maar wat er nog over was, dat is het laatste stukje van de cone. Die kwam er dus af. En dus kan er een nieuwe neus op. Dit ding. Die dingen zijn helemaal naar de galmiezen. Maar is dus de impact, de structure, de structuur van de impact is zo goed geweest. Dat ze in wezen nog een, zeg maar, zo'n stukje van wat er aan de neus en de vleugel vast had, eraf konden halen. Daarom denk ik, we gaan met een nieuwe neus doen voor hem. Oké. Overtake enabled vinden zie ik hier staan. Dat vind ik ook wel interessanter. Dit waar we het eerder vandaag over hadden. Hè? Lewis Hamilton die zegt, I'm still focused, still motivated. Ik vind het nog steeds leuk met alles wat ik in mijn hart doe. Ook als ik aan het einde van de maand naar mijn bankrekening kijk. Als Kim Kardashian er weer wat afgehaald heeft. Nou, die is ook rijk genoeg. Dat doen ze samen. Komt samen wel goed, denk ik.
2: Zei hij dat ook allemaal in de persconferentie?
0: Nou, heeft hij allemaal niet gezegd.
2: Oh.
0: Hij blijft daar ver bij weg. Goeie vrijdag voor Lindblad. Laten we daar vanuit gaan. En reëel. Situatie, klokje loopt. Nog geen verder ding. Nou, misschien nog wel wat doen. Nou, ze willen die proefstarts misschien wel laten gebeuren. Dus vandaar dat ze de pitstraat nog wel opengooien. Ja, Antonelli en Russell. Goed los van de rest. Zeggen. Hamilton derde op 17e. Leclerc op 19e, 4e. Verschil tussen Leclerc en Verstappen is 1/100ste van een seconde. Dan Lando Norris op 1.3. Piastri op 1.5.
2: En dat met zoveel upgrades. Bij McLaren.
0: Ja. Eens kijkt. Niet aan de tijd van Albon gekomen, hè?
2: Herhaling missen we nog steeds, hè, van Albon.
0: Nee, die gaat niet komen.
2: Nee.
0: En daar zal een reden voor zijn. Misschien is dat de reden die ik gegeven heb. Misschien een andere reden. We zitten echt te wachten op het openen van die pitstraat. Tijden zullen niet veranderd gaan worden. wedstrijdleiding meldt ook nog niks. De session will resume 13:48. 45 seconden ongeveer. Ja, dat je hier haast hebt, snap ik niet. Nee, het is vrij simpel. De rondetijd is 1:13.
2: Proefstart en gaan.
0: Ja, maar nee, je moet je beurt zijn voor de proefstart. Maar om je daar dan weer haast en kom en een positie en een ding. Ja.
2: Dat is een van de enige keren dat ze vooraan zullen staan, denk ik, met de start.
0: Staan ze niet, want daar staan McLaren's voor. Ze staan zeker niet
2: konden staan, zo moet
0: ze komen
2: zeggen.
0: Natuurlijk achteruit de pitstraat. Nee, maar je wil, dat is wel wat je wil. Je wil ongeveer op de gridbox terechtkomen waar je uiteindelijk je zult kwalificeren. Dus het is een beetje onlogisch als een Cadillac op de pole position de proefstart gaat doen. Want dan komt hij nooit te staan, dat weet hij zelf ook. Maar je ziet het, ze zijn niet de eerste, ze waren niet de eerste en zullen het ook niet zijn. Ook omdat ze, en dat wat meer regiematig, kijk, achteruit de pitlane moeten komen. Hamilton staat goed, die staat in de fastlane met zijn rechtervoorwiel, dus mag hij daartussen. Ik denk dat we ook heel reëel moeten zijn en even niet als scorebordjournalistiek doen. Dat Aston Martin zijn beste vrijdagochtend, als je het dan lokaal daar mag zeggen, vrijdagmiddag, beste vrije training van het jaar gehad heeft.
2: Ja, Stroll in het begin heel kort naar buiten en weer naar binnen, maar dat was denk ik...
0: Nou, dat is een check, een systeemcheckje, dat hoort erbij, dat heeft niet met problemen. Nee, maar je moet gewoon kijken. Hallo, we hebben vrije trainingen gehad, dat ze gewoon 3 rondjes rijden en het ding weer naar binnen zitten. Stroll heeft er inmiddels 27 gereden en Alonso heeft er ook 27 gereden. Dus met allebei de auto's 27 ronden rijden. Op het moment dat Verstappen er 28 heeft, Piastri 29 en Norris 29, dan doe je normaal mee.
2: Goeie zaak.
0: Oorzaak, gevolg, logica. Blok op 0, checkered flag. En dus is alles wat ze gaan doen. Ze pakken zo dadelijk de vlag, dan gaan ze nog een rondje doen. En dan gaan ze de proefstarts doen. Had ik dan, als ik dan de wedstrijdlijn geweest had, dan had ik in dit geval een checkered flag hier neergelegd. Want ze meteen scheelt wat hebben. Maar ja, voor al deze jongens is elke ronde is toch weer informatie. Zo hebben ze het nodig. Zo willen ze het zien. En daar is hij dan met het oh zo beroemde Salut Gilles geschreven op het rechte stuk bij de zwart-wit geblokte finishstreep. Al met al een training waarbij ze denk ik toch bij het team van Haas achter hun oor gaan krabben.
2: Ja, het ziet er niet super uit. Het ziet er niet super uit voor Ocon. Is er natuurlijk flink afgeklapt net met die neus. En Berman, ja, plek 19 word je ook niet heel vrolijk van.
0: Wat heeft Ocon? Out aero package. Wat heeft Berman?
2: Dat is ook weer zo.
0: Nee, dat is wat me opvalt. Berman heeft een nieuwe aero package, staat 19e. Ocon heeft een oud aero package en die staat 13e.
2: Ja, Omar, laat hem maar thuis, die aero package.
0: Nou ja, of ze hebben specifiek met heel veel brandstof gereden en dingen doorgerekend en whatever. Maar goed, dat zal dan later wel weer duidelijk worden. Maar op het eerste oog valt dat daar niet mee. Als je dan in één keer ziet wat Hadjard aan het einde van de rit dan toch weer verloren heeft ten opzichte van Verstappen. Dat is te veel. Dat zal ook wel weer een reden hebben, want daar is hij ook wel goed in. Maar ja, 2,8 seconden achter of 0,9 seconden is toch ongeveer
2: 1,9.
0: Te veel. Nou, nu hebben ze allemaal de vlag. Behalve Albon en Lawson. Vasseur kijkt ook toe. Steeds een beetje verbolgen omdat hij zegt, ja, wij hebben gekozen voor een kleinere turbo en dat gaf ons voordeel en nu zijn die reglementen met dit en dat een beetje tussendoor aangepast en zo. Feit is, ze hebben dat gewoon nog niet helemaal voor elkaar. Er komen straks wel ook weer aanpassingen bij de motoren. Daar kan Ferrari dan wellicht wel weer wat meer krijgen. Al met al wat rommelig, maar gelukkig geen code rood door hele heftige dingen. Enige keer dat Sainz vandaag vanaf pole position gaat vertrekken.
2: Ik wilde zeggen, die blaakt van het zelfvertrouwen.
0: Dus je kan wel mensen denken, hey, ze rijden weg terwijl het licht op rood staat. Ja. Maar dat mag voor de proefstart. Antonelli. goede start. Verandering gedaan aan Antonelli aan zijn koppelingspedaal op zijn stuur. En de software veranderd, omdat hij natuurlijk dit jaar heel veel slechte starts gemaakt heeft. Hamilton. Van achteruit gekeken, ook interessant. Stationair is dit, hè? Komen de toeren zo, de turbo te laden. Ik zou hem lekker laten staan hier, vind ik wel een interessant punt. Eerst versnelling.

0: veel genieten, vind ik dit. Creatieve keus. Nou, Ocon is weer pitstraat uitgereden under a red light. Te laat geweest. Ach ja. Das ist, was ist. Goed, vrije training. De enige vrije training zit erop. Hoe hebben we dat voor elkaar geboxt vandaag?
1: Antonelli heeft hem geëindigd op plek 1. De top 3 wordt afgemaakt door George Russell, Lewis Hamilton, daarna Leclerc, Verstappen, Norris, Piastri, Lindblad, Hülkenberg. En de laatste in de top 10, die oude veteraan Alonso.
0: 11e plaats voor Bortoletto, 12e voor Hadjar, dan Ocon. Daarachter zien we dan ook nog de heren Albon, Sainz en de rest. Wij zijn er dus strakjes weer. En dat is allemaal om 10:30. Dan met de sprint qualifying. Tot die tijd hier op Grand Prix Radio. Non-stop muziek. Graag tot straks.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink. Grand Prix Radio.

0: Hey, hallo.
1: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is veel politie op de been bij het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Niet vanwege het mooie weer, maar omdat er op social media oproepen rondgaan voor een illegaal feest met muziek en gratis eten. De politie is bang dat het uitloopt op rellen. Een jaar geleden ging het daar helemaal mis. De vakbonden dreigen met acties op Schiphol. Ze willen dat een beveiligingsbedrijf daar binnen een week een lijst met 10 problemen oplost, bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan tientallen mensen voor de poort van wie nog geen plek is gevonden. Dat is opmerkelijk, want Ter Apel werd vannacht uit de brand geholpen door het Drentse Gieten en wil dat komende nacht ook weer doen. Maar er is nog geen hulpverzoek gedaan. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar, waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht, voor Knoopend Everdingen 10 minuten. En op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout, een kwartier extra reistijd.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
21: Lekkere van Albert Heijn.
1: ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
21: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
25: Ik kan niet werken vandaag.
26: Waar heb je last van?
25: Koorts. Oranje koorts.
27: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
28: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
29: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
30: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. Jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium, met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
9: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
10: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
21: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1.

0: met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg en Ulvenhout 10 minuten. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor afrit Hellevoetsluis 10 minuten vertraging. Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure, waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op. En in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal en natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar, juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentrée, maar hij heeft wel een lichtpuntje, want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers en gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Haagse politie houdt Scheveningen scherp in de gaten met Omroep West. Op social media wordt opgeroepen voor een illegaal feest dat liep eerder uit op rellen. Een journalist op X ziet dat iedereen die bij het strand uit de tram stapt wordt gecontroleerd. Er zijn al zeker 2 mensen aangehouden. Bij een controle op de A4 in Zuid-Holland is een busje onderschept met 600.000 illegale sigaretten. Ze kwamen vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder is een vrouw uit Den Haag. Ze moet binnenkort naar de rechter of een forse boete betalen voor smokkel. Bij haar thuis werden trouwens nog meer sigaretten gevonden. President Trump is dit weekend niet bij de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. op de Bahama's. Hij had er graag bij willen zijn, maar hij heeft al een andere afspraak. Met Amerika. Op social media zegt hij dat het landsbelang voorgaat. Hij heeft belangrijke overheidszaken te doen. Wat precies, dat zegt hij niet. En Max Verstappen lijkt weer terug bij af. Hij had de vorige race een opleving, maar zette in de training in Canada de 5e tijd neer. De Mercedes'en en Ferrari's waren sneller. Het enige waar Max hoop uit kan putten is dat hij wereldkampioen Lando Norris achter zich liet. Later vanavond is de kwalificatie voor de sprintrace. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
3: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
11: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
10: Dus nog meer vakantie voor je geld.
11: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Rozer!
14: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
18: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist.
15: en gis er maar één.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: weekend.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar hij vindt vooral dat Ajax in dit

0: gratis vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.

0: MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Let's
10: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Hij heeft het voor elkaar, Cristiano Ronaldo. Hij heeft zijn eerste landskampioenschap met Al Nassr binnen. Was vorige week nog een misstap, maar nu stelde de club de titel veilig in de beslissende finale van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de ontlading was heel groot bij Cristiano Ronaldo, die de afgelopen jaren telkens naast dat kampioenschap greep. In de beslissende wedstrijd won Al Nassr met 4-1, mede door twee doelpunten van de Portugees. Nadat zijn teamgenoten Mané en Coman de club op voorsprong zetten, bracht de tegenstander de spanning nog terug via een penalty. Maar Ronaldo zelf maakte een einde aan alle onzekerheid door een vrije trap te benutten en scoorde kort daarna ook de 4-1. 41 is hij inmiddels, Cristiano Ronaldo. Maar zijn statistieken blijven indrukwekkend. 27 goals in 30 wedstrijden. Dan heb je dus een grote bijdrage geleverd aan het eerste landskampioenschap van Al Nassr sinds 2009. En na afloop liet Ronaldo weten dat deze 37e prijs uit zijn carrière veel voor hem betekent. Juist omdat het succes in Saoedi-Arabië even op zich heeft laten wachten. Clubtitel volgde kort op ander groot nieuws voor de aanvaller. Hij is namelijk ook geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. En daarmee staat hij aan de vooravond van het WK dat de volgende maand begint. Het wordt zijn 6e WK-eindronde. En dat is dan een record dat hij niet alleen heeft, maar moet delen met Lionel Messi.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 2 jaar geleden stortte de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTV Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is druk bezig het beleid van zijn voorganger Viktor Orbán ongedaan te maken. Zo heeft hij een besluit teruggedraaid om uit het internationaal strafhof te stappen. Magyar kijkt ook naar de minder grote zaken. Hij wil dat Hongarije weer meedoet met het Songfestival. Orbán vond dat te gay. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
10: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 gooit de motorregels voor 2027 om. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen. Hij is zo enthousiast over de plannen dat hij openstaat voor een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport. Terwijl hij eerder nog openlijk dreigde met een vroegtijdig vertrek. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van het motorvermogen. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol ten opzichte van de elektrische energie. Verstappen uit de eerder felle kritiek op de eerdere plannen voor 2026 en de nieuwe generatie auto's. Want hij vreesde dat de wagens te afhankelijk zouden worden van elektriciteit en dat dit het racen zou verpesten. Hij benadrukte al meerdere keren dat het voor hem gaat om het plezier in de auto, niet om de prestaties. En dat zijn uitspraken over een vroegtijdig vertrek uit de sport samenvielen met een prestatiedip bij Red Bull, dat berust volgens Verstappen op toeval. Hij laat nu weten dat de nieuwe koerswijziging absoluut de juiste richting op gaat. Hij noemt het de minimale aanpassing waar hij op hoopte en denkt dat de Formule 1 dit hard nodig heeft. Plannen vergroten bovendien zijn motivatie om ook na 2026 te blijven racen. Hij zegt: ik wil vooral plezier houden in mijn werk en een goed product zien op de baan. De aanpassingen voelen voor Max Verstappen weer bijna als normaal en dat stemt hem uiterst tevreden.
0: Sportradio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
3: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
15: En je hoort jezelf ineens zeggen:

0: blij mee maken?
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: Vrienden, vriendinnen van sport, een heel hartelijk goedenavond. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Cas van der Veerdonk.
0: En samen zitten we hier voor jou voor de sprint qualifying. De sprintkwalificatie van de Grote Prijs van Canada. De vijfde ronde van het wereldkampioenschap. Pas moeten we er dan bij zitten. Alle verhalen dat de sprint uitgesteld zou worden, tot op heden daar niks officieels van. De leaders zijn ook begonnen, maar dat zegt bij Formule 1 niet altijd. Maar het kan zomaar zijn, als het uiteindelijk met de pits gaat zijn, dat er een riddeltje boven in beeld komt. Zo en zo gaan we dat doen. Enige is, risk of rain is 0%. Dat is mooi. 100% droog. Geen verplichte pitstops in de sprint aan zich. En zo ligt het circuit erbij in de St. Lawrence Rivier. Het Île de Notre-Dame. Het circuit Gilles Villeneuve. Rechts de grote sluis, als je met ons beeld meekijkt. Het grote roeibassin. En het meertje in het midden is gewoon voor de gezelligheid. Daar wordt zeilles en dergelijke gegeven. Hoe zitten we de temperatuur technisch op dit moment bij? Kast, vanochtend was het nogal fris. Hoe is het nu?
1: Een tikje warmer dan vanochtend inderdaad. De luchttemperatuur bedraagt zo'n 20 graden. En de baantemperatuur momenteel 42 graden Celsius.
0: Idoki. Wind valt ook nog wel mee. Ja, zie ik 3,2 meter per seconde. Nou, hier zien we 19. L'Épingle, de Herpin. Belangrijk natuurlijk, want ja, het is altijd spannend in Montreal. Altijd lastig op dit circuit. Dit is het format. 12 minuten SQ1, 10 minuten SQ2, 8 minuten SQ3. En die eerste twee zijn de verplichte banden, de mediums. Dat dus. Is er nog nieuws naar aanleiding van de training van vanochtend? We zagen daar bijvoorbeeld Albon eraf gaan.
1: Albon is inderdaad in de vrije training eraf gegaan. Hij heeft een bosmarmot geraakt en ging daarna de muur in. Slecht nieuws voor de Williams-coureur, want hij gaat niet meedoen aan deze sprintkwalificatie. Te veel schade aan de auto en zijn gearbox en power unit hebben moeten worden vervangen.
0: Officieel bericht van Williams, toch?
1: Inderdaad.
0: Ja, oké, dat is het. Nou, oké. Nog geen man overboord, hè, want dat betekent dat er nu al, zoals het nu in elkaar zit, betekent dat hij toestemming zal krijgen om mee te doen aan de sprint. Dan wel van achteraf. Misschien kiest hij er wel vanuit om vanuit de pitstraat te starten. En daarna gaat er een streep onder en kan hij gewoon morgenavond, dat is morgenavond om 10 uur, meedoen aan de kwalificatie voor de Grand Prix en de Grand Prix zelf. Dus het weekend is nog niet in het putje wat dat betreft. Snelste dus vanochtend in die eerste vrije trainingen. Mocht je het gemist hebben, Kimi Antonelli en George Russell. Maar liefst met z'n tweetjes, hè, 16e los van de rest van het veld. Kimi zelf 17e op Lewis Hamilton, die derde was. Leclerc was 4e, Verstappen was 5e. 19e allebei, zat maar 1/100 tussen Leclerc en Verstappen. Dan Lennon Norris op 1.3 en Oscar Piastri op 1.5. Dus wie heeft er gekke dingen gedaan? Wie heeft er wat in de knip gehouden? Lewis Hamilton in ieder geval niet. Gaat altijd goed, hè? Is hier zevenvoudig winnaar?
1: Ja. Pole position houder ook zelfs zevenvoudig.
0: Ja, kan je nou.

0: morgen. Ik weet nog één keer dat hij hier die vette pole position pakte, dat hij die helm kreeg van de familie van Senna. Dat hij echt zwaar ontroerd was. Zo'n prachtig moment. Tot ze er twee weken daarna achter kwamen dat een replica gestuurd was.
1: Oh.
0: Het was geen origineel. Dat hebben ze later hersteld. Maar goed, we zijn onderweg. En dat betekent dat de klok loopt. Die staat op 11, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. En dan zie ik ook Liam Lawson hier staan. Ik heb geen bericht gezien van de mannen van Racing Bulls. Maar Lawson had vanochtend een probleem met zijn stuurbekrachtiging. Hij moest ook nog bij de wedstrijdleiding komen omdat de auto niet in neutraal ging. Daar moet je een hele goede reden voor hebben. Want er zitten drietal knoppen boven die auto. Eentje voor de brandblusser aan te zetten. Eén om de stroom eraf te halen. En eentje om de auto in die zin in zijn neutraal te zetten. Die deed het niet. Ja, dan moet er iets anders gebeuren. En dan is er dus veel kapot.
1: Inderdaad, een hydraulisch lek opgelopen in vrije training. En ze gaan nu hard werken om de auto klaar te maken voor de sprint morgen.
0: Oké. Nou, heeft hij ook wat. Voor de gezelligheid. Mama Hamilton, Carmen Lockhart heet zij. Dat is haar familienaam. Ze reist niet te vaak mee. Maar Canada is natuurlijk toch wel leuk. Noord-Amerika is leuk. En ik denk dat er misschien nog wel een kleine meeting in zit met de nieuwe, wellicht aanstaande ex-verloofde. / schoonverloofde. Verloofde. Wie zal het zeggen? Kimmy Kardashian. Die zal ook wel in de buurt komen. Zal wat korter vliegen. Wat kan Lewis Hamilton doen? Hij reed vanochtend alleen 14.17. Dat was natuurlijk al bij ons in de avond. Maar we houden het even op het daglicht waar we zitten. En deze jongens hebben allemaal brandstof genoeg bij zich om in ieder geval door te komen. Want ja, er staat zoals altijd gewoon een streep. Kan wel een voordeeltje zijn voor een aantal mensen als dus Albon niet rijdt. En als Liam Lawson niet rijdt, ja. Het scheelt voor een aantal mensen. Ik denk in beide gevallen scheelt het wel een plek. Dus dan zijn er kansen voor een Berman, een Bottas, een Perez om misschien dan toch door te komen. Cola Pinto moeten we ook van kijken hoe het gaat. Die is inmiddels ook op de baan, maar die heeft vanochtend ook maar heel weinig gereden. Paarse sector 1, vrij logisch met SCH. Want er heeft niemand de tijd staan. En dan ben je al snel de snelste. Dus als hij daarna een ander paars heeft, dan kun je alleen maar zeggen, die is sneller dan Lewis Hamilton tot aan dit moment en niet verder.
1: We gaan kijken of dat Leclerc dat voor elkaar gaat boksen. Sector 2, ieder moment.
0: Ah, sector 2. Oké, 1 in ieder geval niet.
1: 1 in ieder geval niet, inderdaad. Sector 2.
0: Ook niet.
1: Ook niet.
0: Zin in de mini-sectoren, kun je dat hier zien. Wordt voor Leclerc een bankerlapje. En Lewis denkt misschien, ja, koehorens, gele vlaggen, dikke pam. Laat hem maar gewoon een rondetijd uitperen. En als hij hem meteen in de 1.15 zet, zou dat niet slecht zijn. Hij zet hem in de 1.15.4. Dat is een goeie. Ja, dat is wel goed. Dat is langzamer dan vanochtend, laat dat duidelijk zijn. Dat is 14.1. Ja, de baan heeft een tijdje stilgelegen. In de tussentijd is hij wel gekwalificeerd in de Formule 2.
1: Laurens van Hoepen pakte daar zijn allereerste pole position op bijna, of een ruim 2,5 tiende zelfs, moet ik zeggen. Meerdere rode vlaggen daar, waardoor het dus twijfel was van, ja, gaan we de Formule 1 uitstellen? Wel dan te niet. En uiteindelijk was er zo'n 17 minuten vertraging, maar hebben we het allemaal gered en zijn we dus nu bezig op de baan.
0: Lewis Hamilton voor Carlos Sainz. Sainz en 17, allemaal bankerlaps. Oep. Jasti, pas op dat je daar geen last gaat krijgen. Dat je niet iemand in de weg zit. Dat is Hulkenberg die daar voorbij ging. En hier zijn we aan boord bij Charles Leclerc. Die tweede ronde gaat hij aanzetten.
1: Snel in sector 1, paarse sector. En hij zit ongeveer een tiende onder de tijd van Lewis Hamilton.
0: Strak ingestuurd. Netjes naar buiten laten lopen. Maar dan die belangrijke tweede sector. Wat zit er in de baan? 15-1 zit er in de baan. Leclerc ook snel zijn sector 2. Nu 3/10. Sainz gaat naar de tweede. Dat zijn nog allemaal poeptijden. Laten we het daar maar even ophouden. Die doen allemaal niet mee. Ze zijn allemaal bezig met hun dingetje doen. Verstappen laat naar buiten gegaan. Wat mij betreft, denk ik, als er outlap staat nu. Ja, ik denk het wel. Je wil er gewoon zijn, hè. Die komende 7 minuten. En dan moet het allemaal goed lopen. En dan kan het wel eens pijnlijk zijn als je nog geen tijd hebt staan. En dan komt er een keer iets geels. Allemaal beginnen ze een beetje in de buurt te komen. Dan gaat Leclerc naar 15.006. En is hij 14e, bijna een halve seconde sneller dan Lewis Hamilton. Dat was van Hamilton gewoon een bankerlap. Heb je Sainz daar aan het slingeren. Ja, doet hij goed. Russell is de man die voor hem zit. Russell met groen, groen, groen. Maar dat zal ook nog een bankerlap-achtige tijd zijn, alhoewel. 14.7. Even de exit gepakt. Goeiedag, zeg.
1: En een gat van bijna 2,5 tiende naar Leclerc.
0: Niet normaal. Welkom doorstaan. Max heeft paars in sector 1. Daar gaat Norris naar de tweede tijd op 14.09. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de tijden onderaan. Max nu ook paars in sector 2. Is er dan een one lap wonder mogelijk op die mediumband? En is dit dan weer wat we van hem kennen? Als die auto aan zich wel goed is, laat hij niet het achterste van de tong zien. Maar ook dit zijn de beginrondjes, hè? Het gaat om dat je aan het einde van de rit zit. Wie gaat er naar de zesde tijd op dit moment?
1: Alonso.
0: Fernando Alonso, maar die wordt nu afgepakt door Isaac Hadjar. Piastri nu snelst in de middensector. Gaat die tijd van Verstappen dan misschien er weer aan? Maar die komt er wel, 14-4. Lekker wel, 2 tienden sneller weer dan Russell. Ja, vonden we dat alweer een gat. Norris, Leclerc als vierde. Antonelli gaat hard, Piastri gaat hard. Ze komen natuurlijk met een lichtere auto te zitten. Iets mindere banden. Dat kan wel helpen, maar er komt ook meer temperatuur in die banden. Oscar Piastri, duikt hij onder de tijd? Nee, Oscar Piastri blijft hangen op 14.8. Dat is 3 tienden van een seconde. Dan kijken wat de kleine, maar ook zo fijne WK-leider doet. Kimmy Antonelli.
1: Paarse sector 1 genoteerd en gaat zometeen de laatste chicane. En moet hij oppassen dat hij niet in de Wall of Champions eindigt, want dat is niet lekker.
0: Auto's zijn smaller dit jaar.
1: Kijk, en het past precies. Hij komt er doorheen. Kimmy Antonelli gaat denk ik naar 14-0. Ja, 14-0.
0: 14-0-1-0. Weer 14. Het zijn allemaal dikke happen hoor, wat er gebeurt. Want kijk eens even naar Bortoletto. Zit gewoon op 3 seconden. Gasly gaat dan wel een sprongetje maken. Maar zit echt ook gewoon op een behoorlijk gat van 2,6 seconden. Checo Perez, dubbel groen. Dat is lekker. Lewis Hamilton nu met paars in de eerste sector. Eerst kijken wat Checo Perez doet. Hij heeft nog geen tijd staan en gaat naar de 16e tijd. Beter dan Colapinto, beter dan Stroll, beter dan Bottas en dan Bortoletto. Albon en Lawson blijven daar staan. Dus wie staan er nu boven de streep?
1: Dat zijn Sergio Perez op P16. Dan gaan we naar Sainz, Berman, Gasly, Ocon en Hulkenberg. En op de WIP momenteel Perez. Dus die moet oppassen. Die moet eigenlijk nogal gaan verbeteren.
0: Het is een wonder dat hij er staat. Maar dat komt omdat die twee mannen niet zijn. Dus dat is wat ik straks bedoel. Dit kan een massetje zijn voor Perez. Staat voorlopig aan de goede kant van de streep. 16-7 om 16-9 voor Colapinto.
1: Terwijl Hamilton naar 1 duikt met een 13-9-2-2.
0: In de baan zit op dit moment 13-7-2. Dus er kan nog 2 tienden harder. Snelste sector 1 Verstappen, snelste in sector 2. George Russell, snelste in sector 3. Ja, schiet rechtdoor. En Antonelli, snelste in sector 3. Kan hij ook expres doen? Ja, dat klinkt een beetje raar dat ik het zeg. Als hij geblokkeerd heeft, zeker niet. Maar het kan ook zijn dat hij denkt, ja, dit rondje laat ik even wapperen. Dan neem ik even de shortcut, zeg maar. Lando Norris gaat naar de derde tijd. 1 Hamilton, 2 Antonelli, 3 Norris, 4 Verstappen. En dat allemaal met de klok op 4 minuten en 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Verstappen heeft 2 tienden laten liggen in de middensector ten opzichte van de tijd van Hamilton. Maar kan hij dan met de Red Bull Powertrain op dat rechte stuk wat winnen? Want ja, daar zou nog wel wat te halen kunnen zijn. Met die sector 1 wel goed voor elkaar. Diepe aanremmen van Max kennen we. Langs de Wall of Champions. Hallo regie, waar is die? Ze zijn hem gewoon aan het missen. Ja, ze komen in de laatste paar minuten, dus laten ze de kop maar gaan. Maar Max heeft inderdaad wel zijn tijd verbeterd. Gaat naar de derde tijd, nu op een tiende van Lewis Hamilton. Heeft hij dus wel wat teruggevonden nog in die laatste sector.
1: En Bortoletto springt naar plek 12, duwt daarmee dus zowel Sainz als Perez. Maar die was al verder weggezakt, denk ik. Ja, Perez P18 momenteel. En Sainz dus ook nu die gevarenzone ingeduwd.
0: Piastri
1: moet
0: naar,
1: gaan passen.
0: Piastri naar 7. Het is toch allemaal SQ1. Het gaat om onderaan de streep. En die streep begint bij Pierre Gasly. Gasly in de gevarenzone, net als Perez, Bottas en Colapinto. Albon en Lawson staan waar ze staan. Dus ja, dan moet toch een keer kijken of die Aston Martin een beetje mazzel kan hebben. Alonso staat nu 13e en Stroll staat nu 16e. Precies op de WIP. Hij heeft een 16-3 neergezet. Is hij dan weer niet te vroeg aan het pieken geweest? Hamilton gaat goed hoor. Lewis Hamilton gaat echt lekker. Paars nu in sector 1.
1: En Colapinto verbetert zowel in sector 1 als sector 2. En heeft hier wel de kans om Lance Stroll dan de gevarenzone in te gaan duwen.
0: Dat is toch een top 11, top 10, top 11 auto normaal gezien. Nou, top 10.
1: Ja. U zegt het.
0: Nee, maar dat is de Alpine dit jaar wel geweest. Kijken wat Perez dan doet. Van 19 naar 17 geeft hij weer wat marge. Nou, vind ik, zou ik hem wel gunnen hoor. Ze weten dat het komt doordat Albon en Lawson niet zijn. Maar dat maakt niet uit om hier te presteren moet je er zijn. Als je niet bent, moet je niet op. Ja, als ik meegedaan had, had je niet gehaald. Jongen, je was er niet. Jammer dan.
1: maximaal profiteren. Terwijl Hamilton hier weer door de laatste chicane komt. Kleine slipstream misschien.
0: Komen we onder de 1.14, dat is de vraag. Nou, hij heeft al 13.99 staan en hier komt 13.8. Dus we zaten al onder. 1 Hamilton, 2 Antonelli, 3 Verstappen, 4 Norris, 5 Lindblad. Hallo, Arvid. Sneller dan Isaac Hadjar. Dan Piastri, Russell, maar die hebben een fout zien maken. Die moet er even aan de kant. Aan de andere kant, deze jongens zijn wel 7 door te gaan. Hè?
1: Rode vlag.
0: Bandera Rojo.
1: Oh, ja. Alonso in de muur.
0: Ja, Fernando Alonso. Pa, dan ben je er, toch? Zeker. Dan mag je een keer door. En dan sta je ernaast. Want dat gaat niet goed komen. 14e tijd op dit moment. En met 1.46 weet ik niet of ze deze nog gaan door laten gaan. Als gewoon rechtdoor gereden. In 3. Waarom is je achteruit? Waarom vind je je achteruit niet? Oeh, dat is triest. Ja. Hij is echt rechtdoor gegaan.
1: Dit is rode vlag nummer 4 van vandaag in de Formule 1. 3 in de eerste vrije training dus. En dit nummer 1 en hopelijk ook de laatste in deze sprintkwalificatie.
0: Het is wel heel gek. Ik ga ervan uit als ik zie dat hij echt kaarsrechter staat. Er zit ook geen spinnetje voor. Die anderen die zijn denk ik van die sporen zijn denk ik van een ander of hij is teruggestuiterd. Dan zou het ook nog een technisch probleem kunnen zijn. Het is dan niet zo dat je denkt van ja, dat ding heeft een 3-dubbele rietberken gepakt en is weer op zijn voor je 4 pootjes terechtgekomen bij de vanger. Nou, we gaan kijken. En luisteren vooral. Oh. Nou, dus wel. Oh, zie je, dan zie je het lijntje wat hij heeft. Zijn de strepen wel van hem en dan stuitert hij wel terug. Remfout. Te veel naar links. Ja, ja, veel te veel naar links. Klonk. In de Tech Pro Barrier, die daar natuurlijk wel goed voor is. Kijk, dit is gewoon te veel. Hij wil zoveel mogelijk winnen aan die buitenkant om harder erin te duiken. En dan is het te veel.
2: Ja, yeah, sorry. Lock up, mate.
0: Precies. Ja, ik hou ervan, hè. De simpelheid. Ja, sorry. Oftewel, mijn fout. Lock-up, mate. Dat deed hij zelf. Geen spanning, hoor. Dit is een beetje standaard, hè. Code rood, dokters auto op de baan. Kijken en loeren en poeren. En kijken of je weer verder zou kunnen. Nou, één ding is zeker. Hij mag verder. Oh, wat zou het dan pijnlijk zijn dat het al onderaan de streep staat. Of onder de streep.
1: Ja, ik denk niet dat hij de kans... Ja, het wordt heel, heel krap misschien met die 1.46 op de klok... om nog één run te doen. Maar de kans...
0: Nou,
1: was
0: 1.20
1: zoiets?
0: Nou ja, je moet ervan uitgaan dat deze jongens hun laatste rondjes reizen nu in 1.32. Dus dat wordt al spannend. 1.13, even doorrekenen. Dan heb je dus... Nou, zou wel een stevig outlapje moeten rijden. Sterker nog, laten we het anders zeggen. Als of Perez, of Stroll, of Gasly, of Bottas helemaal vooraan gaan staan... en er een knaller van een outlap ingooien... dan zou ik zelfs niet eens kiezen voor nieuwe banden. Zou ik gebruikte banden onderzetten. Dan heb je een kans.
1: Maar dan moet je wel serieus doorvlammen in je inlap.
0: Jawel, nee, oké, maar het is te doen. Het is te doen. Als een vol rondje 1.13.8 is... Ja, dan is het uiteindelijk een 1 minuut 46 voordat je daar weer bent. Zou te doen moeten zijn. Het wordt spannend, maar...
1: Gaan
0: het
1: zien.
0: Als je erop richt. Nou, ik schat de kans vrij klein in. Omdat het wel de usual suspects zijn. Die natuurlijk op de uitschakeling staan. Perez, Stroll. Ah, dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Gasly hoort daar niet. Helemaal niet. De Colapinto 10e staat. Antonelli. Oh. Pff. Zo zeg.
3: Keep luck, my man.
0: Ja, de vraag is alleen, is dit een outlap voor Antonelli? Kijk, als het gewoon een rondje op met de duim onder de kin is... dan heeft hij geen punt. Maar anders zag het er wel naar uit dat Olly Berman hem daar een peu in de weg zat. Hoe zit het eigenlijk trouwens met Olly Berman en Ocon? Ocon met het oude aeropakket en Berman met het nieuwe aeropakket.
1: Ocon heeft dit weekend voor de sprintrace heeft hij het oude
0: aeropakket. Ja, dat weet ik, maar dat heb ik al geroepen. Waar staat hij?
1: Ocon bedoel je?
0: Ja.
1: Die staat op 13 en Berman staat op de WIP op plek 16.
0: Kijk, dus het nieuwe pakket werkt vooralsnog nog niet.
1: Nou,
0: dubbele punten,
1: kom maar. Misschien nog vinden, wie weet.
0: Nee, daar hebben ze niet al te veel tijd voor. Moeten we gaan kijken. Zijn team, hè. Het team is dan dik aan het onderzoeken. Dik aan het kijken. Kijk, ja, Gasly. Daar kan ik me van voorstellen dat hij zodra het team of de steward zeggen van gaan kijken... Gasly had een impeding achter zijn naam staan. Maar dat is een no further investigation geworden. Dat is wat je die al boven in beeld voorbij zien komen. Het is wel grappig, hè, sinds de Formule 1 in Zandvoort terugkwam, waarbij de fans door DJ's en dergelijke gezellig vermaakt werden tijdens allerlei dingen. Zie je dat er dus in alle landen terugkomen. Nederland heeft dit jaar de Dutch Grand Prix voor het laatst. En kijk, er zijn er meer die toch denken van, nou, met die 1.46 wil ik het wel proberen. Nou, zul je zien dat we een aanrijding in de pitstraat krijgen. Ze hebben allemaal haast. Sainz voelt zich ook nog niet safe. Ja, dat kan best met 15.5. Dat is maar 0.3. Dit soort gasten, het voordeel is dat ze niet een setje softs eronder kunnen gooien. Sainz moet verdedigen, Hulkenberg moet verdedigen. Dus dat kan ook de reden dat die jongens zijn die naar buiten rijden. Als je maar redelijk doorrijdt, maar moa, moa. Net niet in de weg, toch een beetje in de weg, dan halen ze het net niet.
1: Klein beetje ophouden.
0: Maar kan al beginnen bij het uitrijden van de pitstraat.
1: Ja, Gasly heeft wel een serieuze sprong in tijd nodig als hij het wil gaan halen. Want hij staat momenteel 17e.
0: Ja, ga verder.
1: Van de tijd af.
0: Ja, oké, maar als Colapinto een 1.15.4 kan rijden, dan denk jij niet dat Gasly die kan rijden.
1: Nou ja, als je zo snel je outlap moet doen en alles op orde krijgen, wie weet. Dat wordt best lastig.
0: Aha, maar de tijd zit in de auto.
1: Dat is 100%. Dat is.
0: Als je dit roept, waarbij er een enorm gat is tussen de nummer 1 rijder, ik bedoel even Alonso normaal gesproken en Stroll, dan zeg je, ja, dat gaat hem niet worden. Het is nu eigenlijk de nummer 2 rijder die al heel goed staat, Colapinto, en Gasly die even in de gevarenzone zit, ja. Als hij een ronde kan rijden, moet je ervan uitgaan dat hij de tijd van Colapinto moet kunnen benaderen in dezelfde auto. En dan heeft hij aan een 1.15.1 of een 1.15.2, zou hij wel genoeg hebben. Kijk ook even naar Charles Leclerc, die is dat 9e. Oeh. Lewis is los. Echt waar. En ook Lindblad zit lekker in zijn vel. Goeiedag. Echt wel bijzonder. Hij is 300ste sneller dan Isaac Hadjar. En Hadjar is een halve seconde langzamer dan Max Verstappen. That is the situation. Waarom is het wachten, denk je nu? Nou, die auto die kan daar wel makkelijk weg. Maar je hebt gezien dat de Tech Pro Barrier een beetje scheef stond. En die moet dan even gerepareerd worden. Maar daar is de FIA dan ook altijd zo kleinzerig van. Ja, maar als we barriers moeten repareren, moeten we dat niet te veel laten zien. Want dan denken ze dat niet goed. Ze denken, ja, mannen knalt de Formule 1 auto zo'n ding binnen. Wees blij. Vroeger stonden er 3 bandenstapels. En dan de eerste beste coureur die erin vloog, die kwam eruit met 2 beurzen knieën en over de rest maar niet te spreken. Dat is natuurlijk weer het rare. En zo gaan we toch weer uitlopen. Zijn we niet later begonnen, maar gaan we in ieder geval later eindigen. Maar dat is ook niet voor het eerst vandaag. Vanochtend was het ook al zo. Maar vanochtend ook nog een bericht van de FIA in de FOM dat ze bezig waren met de achterlichten op de Formule 1-auto's. Dat ze daar weer, als in het begin hadden ze die waren alleen maar rood en die knipperden dan 1 keer of 3 keer achter elkaar of 2 keer. En dan moesten ze maar weten van oké, dat zit zo en dat zit zo. Dat is zo, maar nu hebben ze kleurtjes.
1: Het is een groot disco bij de achterlichtjes. Als het lampje blauw ziet knipperen, dan is de MGUK niet volledig opgeladen. Zie je een paars knipperen, dan is hij uitgeschakeld en is er dus geen elektrische power. Staat hij geel te knipperen, dan is hij aan het opladen. En wat doet die MGUK, hoor ik u thuis denken? Nou, die wint de energie en levert deze bij het uitaccelereren.
0: Precies, in de batterij. Dat is het. Oude kerstsysteem, hè? Als je nog ouder bent, het heet kers.
1: Hoe kers?
0: Nou, heel veel mensen. En de MGUH is er dus afgegaan. Die werd met heat gedaan. Kijk, sorry dat ik gelijk heb, maar de auto van Alonso is al lang weg. Het gaat nu even om het wegzetten van de Tech Pro Barrier. Maar misschien dat de FIA daar al wat over geroepen heeft. Want die zijn tegenwoordig nog wel eens wat sneller. Nee. Hier nogmaals het moment, ja. Het is toch zonde, hè? In het weekend dat het net een beetje lijkt te gaan. Maar goed, dan zat ik rechts op zijn Halo 8 Sleep. Klonk. Want die klappen ook gewoon. Vrot. De Cadillacs en de Aston Martins zijn de enige auto's die nog nooit in SQ2 terechtgekomen zijn. De tijd van Alonso in Miami was 1,4 seconden langzamer dan de Formule 2 polezitter.
1: Oh.
0: Nee, ze hebben een stap gemaakt. Daarom zeg ik dit soort dingen. Niet om ze het putje in te duwen, maar dat geeft ze aan. Ja, als je in de bandenstapel staat, dan is het niet zo tof. Maar ja, voorlopig hebben ze nog nog geen auto in Q2. Allebei toch niet? Nee, beide Cadillacs en beide Aston Martin. Ja, Alonso staat er wel.
1: Maar die gaat niet rijden, denk ik.
0: Grappig, hè? Daar hebben we de wedstrijdleiding vanochtend in de vrije training zo'n vlotmas van dat is wat het is en dat is wat we gaan doen. Is het nu in één keer weer van, we hebben geluncht.
1: Het
0: zit een beetje uit te buiken achter de sprint qualifying. Het is wel jammer dat soort dingen gebeuren, maar ja, zo zijn de dingen allemaal. Het kan allemaal zo zijn. Ze zijn dus omgedraaid in de Formule 1 kalender met Canada en Monaco ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent dat de 2026 Canadese Grand Prix, de eerste race, anders is dan de Monaco Grand Prix, die op 24 mei gehouden wordt. En waarom vinden we dat dan zo'n belangrijke datum? Nou, 24 mei, toen was, ja, wie weet het, 1964, de Dutch Grand Prix.
1: Kijk.
0: En er is dus heel lang niet op 24 mei geweest, omdat Monaco vaak, dat hebben ze allemaal een beetje omgedaan. Dat vind ik op zich wel grappig. Dat betekent dus ook dat hij op dezelfde dag als de Indianapolis 500 gehouden wordt. Daardoor is de wedstrijd lokaal naar 4 uur gegaan. Dus dat is 10 uur Nederlandse tijd. Normaal gesproken zou de Indy 500 zo'n beetje rond 9:45 morgenavond afgelopen moeten zijn. Maar daar heb ik ook weer wat dingen gezien van regen en allerlei andere narigheid. En ja, we kijken of dat allemaal een beetje zou willen kunnen lukken. En misschien wel weer een leuk einde van de wedstrijd. Want vorig jaar waren het toch de beide coureurs van het team van McLaren. Los Capiastri en Lando Norris. Die met nog 4 ronden te gaan tegen elkaar klapten. Dit is echt zo'n momentje dat je... Dat is stom dat je denkt, is dat vorig jaar? Ja. Dan denk je dat het langer geleden is. Omdat daar natuurlijk de successtory gekomen is. Het wereldkampioenschap is er gekomen voor Lando Norris. Maar ja, dat foutje, dat moest hij tegen verslikken. Dat kostte hem op dat moment flink wat puntjes.
1: Het was ook de race dat hij niet helemaal lekker in zijn vel leek te zitten. Hij vroeg heel veel aan zijn engineer van hoe moet ik aanremmen? Waar moet ik aanremmen? Hoe diep, et cetera.
0: Ja.
1: En dat dan ook zoiets gebeurt in die race, ja, dat is niet lekker.
0: Werk aan de auto van Lossen. Daar zie je ook van, hè, dat die code rood kan een beetje helpen. Maar het schiet natuurlijk helemaal niet op. Code rood vanwege de teamgenoot van deze Lance Stroll. Fernando Alonso, die nog op liet noteren in aanloop naar deze Grand Prix. Hoe vind je het gaan? I am still the best. Geweldig. Ik weet wat ik kan. Ik ben tweevoudig wereldkampioen. Ik heb niet altijd de goede keuzes gemaakt. Maar ik ben nog steeds de beste. En dat vind ik prima. Dat vind ik hou er wel van. Er zijn mensen die hem niet kunnen hebben. Maar het is het met veel van die sporters. Hey, you love him or you hate him.
1: Is toch lekker zo? Zo'n zelfvertrouwen.
0: Ja, ik heb er een soort andere logica in. Als iemand vraagt, als je klaar bent met wat je gedaan hebt, vind je dit goed gedaan hebt. Moet je in ieder geval altijd zeggen, binnen de mogelijkheden die ik had, heb ik het top gedaan. Punt. Want dat is mijn uitgangspunt. En als jij niet vindt dat je iets goed gedaan hebt, dan kun je nooit van een ander verwachten die zegt, dat heb je best goed gedaan. Ja, maar ik vond het helemaal kut. Ja, dat is raar. Dat spoort niet. En dan kom je ook een stap vooruit. Dus de grote die weten dat het een beetje in elkaar zit. 1 minuut 46 nog gegaan. SQ1, SQ2 had al lang begonnen moeten zijn. Maar het zijn deze blokjes waar AWS ook nog op staat. Hè? Dat vergis je niet. Dat is van Amazon. Ja, wacht even. Dat is de sponsor, hè? Dat is een grote. Nee, dat moeten we wel even goed zetten. En deze mannen hebben natuurlijk een moment of fame. Want daar moet je ook vanuit gaan. En dat is echt zo. Hier staat totaal geen tijdsdruk op. Deze mannen krijgen gewoon een opdracht. Daar is hij kapot. Daar moet je naar maken. Kijk, de auto van Alonso staat al helemaal bovenaan. Hè? Zie je dat? Rijtje, weggetje afgegaan. Links bovenaan stond hij in beeld. En dan weet je het. Ja, want een... Tatoué overvlakke in de auto. Gaat voorlopig wel de snelste. Het is weer zo bijzonder hoe dat soms kan gaan. Hè? Ze geen updates meenemen. Zie ik dat ze bij Ferrari nog steeds achter de uitlaat een kleine flapje hebben zitten. Er zijn nu meer teams die dat gaan doen zijn. Audi heeft het gedaan met een soort Luxaflexje, maar dan een heel kleintje. Onderaan de ronde buis gewoon 4 horizontale streepjes. Makkelijker kan ik het niet uitleggen. En dit is een speciale helm van de wereldkampioen.
1: Lando Norris.
0: Ja. Die doet om de organisatie tegen dementie van Sir Jackie Stewart te ondersteunen. Zijn vrouw is faardement. En Lando heeft gezegd, ik ga je helpen. Ik vraag daar aandacht voor. Ik ga een speciale helm doen die daar anders is dan mijn kleuren. En nogmaals, heb ik vanochtend volgens mij ook gezegd, ik weet niet of dat al zo is, maar ik kan me voorstellen dat ze die helm uiteindelijk gaan veilen om geld voor die organisatie binnen te krijgen.
1: Ik zie dat de verwachte tijd voor het verder gaan met SQ1 op 16:59 staat. Dat is over 4 minuten ongeveer.
0: Oké, roundabout ongeveer precies.
1: Ongeveer.
0: Dat zeggen de Engelsen dan, hè?
1: Precies.
0: Ja, precies. Oké. Zal ik je even corrigeren, want het is namelijk over nu precies. Omdat de feed, de world feed, loopt de fractie achter op realtime. Maar dat weet jij dan weer niet.
1: Ja, dat kan ik niet weten.
0: Kijk, daar staat hij. Ja, maar hey, daar gaan we. De estimated time of SQ1 resumption. Dus dat is nog niet van het gaat gebeuren.
1: Nou.
0: Zou ik het zo leuk vinden als ze erachter zitten. Of zoveel eerder als mogelijk. Dat zou ik leuker vinden.
1: ZSM.
0: Ja, precies. ASAP. Ja, kan
1: nu.
0: Ook toch?
1: Ja.
0: Precies.
1: Up.
0: Dit is het grote casino. Zoals vele casino's ter wereld. Als ze je er eenmaal binnen hebben, dan willen ze liever niet meer buiten laten. Vanuit er weinig buitenlicht en buitenzicht is. Ze houden het daar binnen. Ze pompen de verse lucht naar binnen, zodat je de tijd vergeet. Eten en drinken is gratis, want als je eenmaal binnen de poorten bent, dan hebben ze je liever niet meer dat je naar buiten loopt. George Russell, ik kijk naar mezelf als mijn eigen hoofdcomputer. Niet als in hoofd, maar als mijn belangrijkste computer. Oké. Okay. En nu is het will resume.
1: Nu weten we het zeker.
0: En dus gaat Hamilton vooraan staan. Nee, dat is niet helemaal waar. Sainz.
1: Plek 11 is die.
0: Ja, maar ja, waar is Gasly dan? Want dit wordt... Dit wordt spannend zat. Gebruikt de zit op dit moment voor Lewis Hamilton onder zijn auto. Duidelijk zichtbaar. Want ze zijn dof. Zijn er ook jongens die denken, ik geloof het wel met die 1,46. Of wil je het dan toch, zouden ze nog wat willen proberen? Hardop gestelde vraag. Oftewel, wat denk jij?
1: Ik denk dat iedereen die nu onder de streep gaat naar buiten moet.
0: Nee, dat heb je helemaal gelijk in. Maar zijn er ook nu jongens, want we zien Hamilton, die heeft de snelste tijd. Dus waar zou die zich zorgen over maken, zou je kunnen zeggen? Ja. En die gaat toch nog even naar buiten, voor een runnetje.
1: In de weg rijden, zoals je zei. Maar ja, waarvoor? Want...
0: Ja, maar als je te veel in de weg gaat kijken, dan loop je het risico op een ding. Dus dat kan ook weer. Hier staan trouwens de beide Alpines. Met de voorste is Pierre Gasly. Wordt spannend dit hoor. Het getuigt bij mij niet echt van dat ze wakker geweest zijn bij Alpine. Want ik had toch echt gewoon ongeveer bijna alles aan gaan. Alhoewel, op het moment dat er nog niet bekend was hoe laat die start het is, mag je nog niet naar die pitlijn, aan het einde van die pitlijn. En je zag die hele batterij mannen buiten staan, dus ja, dan ga je het ook niet winnen als je niet helemaal vooraan staat.
1: Juist.
0: Enige Williams in deze sprint qualifying is die dus van Carlos Sainz. Zijn teamgenoot Alexander Albon. Autoreparaties nodig. Die dusdanig groot waren dat hij niet mee kon in deze SQ1. Ik ben benieuwd, en dat hebben ze wel eens eerder gedaan, of ze nu ook de tijd tussen SQ1 en SQ2 gaan verkorten.
1: We gaan het zien.
0: Zou ook nog kunnen gebeuren.

0: Okay.
1: It's going to be very tight.
2: Yeah.
3: Yeah, and everyone's going to be pushing and not sure how many cars will actually get it.
2: Okay. Nou ja, dat riep ik al. Het wordt ontzettend spannend en echt niet iedereen gaat dat halen. Helemaal niet als ze bij het wegrijden van de pitstraat ook nog gaan lopen pielenpappen. Je kunt het nog makkelijker zetten. Je moet de klok links in beeld houden, die dus nu stilstaat. Als die op 1 minuut 13 staat en je bent de pitstraat nog niet uit, dan ben je sowieso klaar.
4: Forget it.
2: En als die op 1 minuut 20 staat, ga je het ook niet halen. Ben ik bang. Dan gaan we toch gaan kijken wat er gebeurt. We hebben nog... 2, 1, boom, groen.
4: Go, go, go.
2: Ja. Here we go. Ik kijk hoe snel dat aftelt, hè. Kijk die Hamilton. Ja, hij rijdt, dat mag. De rest betreft wel, 26, 25. Nou, komt hij aan, hè. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. De gas die hem haast. Ja, dit is gewoon een mini-race.
4: Maar vergeet optimaal opwarmen maar voor je.
2: 1.13, boom. We zijn wel allemaal buiten, maar Perez... Ja joh, dit gaat hard nu, hè. Een minuut, hè. En dat betekent dat sector 2 en sector 3 zijn samen al 40, 50, 52 seconden. Hè?
4: Treintje.
2: Ja, natuurlijk. Dit is rachen.
4: Lekker.
2: Dit is brullen. Goed, mijn vraag dus, zijn er ook jongens die gewoon lekker binnen blijven? Behalve Lewis Hamilton, ja.
4: Antonelli, Verstappen, Norris, Lindblad, Hadjar, Piastri, Russell, Leclerc, Alonso... en ja, logischerwijs Albon en Lawson.
2: Precies. 28 seconden, de laatste sector op volle bak is 29-2. Dus al die jongens die nog niet door Erpengler zijn... Hamilton, Berman gaan er denk ik net niet halen. Maar zijn er meer die niet gaan halen.
4: De rest, alleen Stroll, Sainz en Hamilton lijkt het dan te zijn, want de rest zit achter Berman.
2: Stroll. Nee, Sainz, Stroll, Hamilton, Berman. Ja, Gasly. Boe, Gasly wordt spannend. Nee. Daar is Hamilton. Kijk eens, boom, en klaar. Not, niet gehaald, niet gehaald. Oh, er zullen er een paar de P over in hebben. En Sainz dus wel.
4: Ja, die maar kan hem nu afbreken.
2: Ja, die zit er al in, die kan hem gewoon afbreken, maar die kan niet meer bedreigd worden van achteraf.
4: Stroll heeft nog wel iets voor te vechten. Die staat op P18.
2: Waar zit hij? Ja, die zat er dan wel oké bij.
4: 3,5 tiende heeft hij nodig. Net iets meer.
2: 16-3.
4: Geen verbetering in de eerste sector.
2: De hele kans dat je hem nu verbetert. Ik snap niet wat voor risico Sainz hier neemt. Die staat 11e. Ik had als team al lang geroepen. Laat maar, of hij heeft iets aan zijn auto veranderd... en zegt, ik wil even voelen hoe dit gaat over één rondje. Dan snap ik het wel.
4: Zag er niet heel flex uit in de herpin. Klein maar, momentje, denk ik, maar...
2: Maar voor zijn huidige positie hoeft hij het wat mij betreft niet te doen. Ja, laat gewoon door. Ja, zie je.
4: Steekt hem af zelfs.
2: Dan heeft hij dus alles wat hij gedaan heeft voor Jan Lul gedaan. Hij heeft het gehaald, er ging een tijd zitten. Het was niet meer nodig... Hij gaat door en hij verklooit hem. Nou, hoe slecht wil je het hebben? Het is goed voor jezelf trouwens als je straks SQ2 induikt. Nog steeds op de medium band. Kijk, Stroll is verstandiger.
4: Die rijdt hem naar binnen.
2: Nou, die zag dat de tijd er niet in zat, ja. Dan ben je toch wel verstandig. Maar je mag ook niet meedoen aan het tweede deel van die kwalificatie. Dus dat scheelt.
4: Nou ben ik dus wel benieuwd, hè, te speculeren, maar...
5: We should have gone a bit earlier. So I think we can be happy because we maximized today. So good job everyone.
2: Checo. I think we should have gone a bit earlier. A, je mag pas als de wedstrijdleiding het zegt. En B, als je dat dan vindt, dan moet je toch een boordradio hebben. We need to go as early as possible. Maar niet na afloop. Nee, we hadden wel eerder gekund. Ja, ik denk dat we wel eerder gekund hadden.
4: Nou goed, wat ik wilde zeggen, als Hamilton niet in de weg had gereden daar, hoeveel meer jongens ze dan hadden gered? Als je meteen vanuit die pit... plank gas kon gaan. Wellicht dat
2: het onderdeel van het spel. Het is waar je zit, waar je staat. En Hamilton heeft niet in de weg gereden, want er is nergens een melding dat hij dat gedaan heeft. Er is alleen een melding dat zijn tijd afgenomen is. En dat was een 16-3. Omdat hij track limits had in bocht 14. Dat is het enige. Dus het is jouw observatie die in de weg. Hij reed daar weg, maar hij reed. Je mag er niet meer stilstaan wat je vroeger deed. Hij reed. Klaar. Had de rest moeten zorgen die voor hem zat, kan het je niet gebeuren. Maar ik vind het een vrij bijzondere keuze dat hij dat trouwens... Hij deed het op gebruikte banden, hoor. Dus dat is niet zo heel weird. En dus, van wie nemen we afscheid?
4: Sergio Perez, Lance Stroll, Pierre Gasly, Bottas en de twee verwachten die je van tevoren al op kon schrijven. Albon en Lawson.
2: Ja, allebei niet aan de bak gekomen. Sint. Maar het is wat dat betreft niet anders. Zoals niet de eerste keer, maar dat mag duidelijk zijn dat we hier in Canada zijn. Het is de 55ste keer dat er een WK-wedstrijd gehouden wordt. De 45ste keer op het circuit Gilles Villeneuve hier in Montreal. Eerdere wedstrijden gereden op Canadees grondgebied in Mossport Park en in Saint-Jovit. De eerste van deze wedstrijden is op Montreal, was in 1978. Daarna zijn ze wel een paar keer weg geweest, hoor. In 87, in 2009 en van 2021, vanwege de pandemie zijn ze er ook niet geweest. En er is hopelijk ruzie geweest in het verleden ook. Wanneer ze zeiden, nee, we gaan niet meer en dit en dat. Hier, moet je kijken hoe haast die gas die had. Ja, kijk, Perez met je grote wafel. Dit is hoe je doet. En dan komt Gasly ook nog tekort. Of je het mag doen, weet ik niet. Want er stond, volgens mij nog iets, zit hij ergens... Oh, momentje oversturen ook nog stevig. Dat is de Colo Pinto. Ja. Zo doe je dat dan. Maar niet als een Max Schaper de pitstraat binnenrijden.
4: 3 minuten en 6 seconden.
2: Ja, dat is wel een fractietje vroeger. Maar ja, goed, dat maakt nu allemaal niet uit. De hele tijd schuim als weer... Dit had al de laatste moeten zijn.
4: Zo'n soort melding hebben ze bij de Formule 2 dus ook gezien. 2 keer rode vlag tijdens de kwalificatie. Oliver Goethe en, komt hij aan, Tassanapol Intra Puvasak hebben beide de auto opgevouwen.
2: Ik wou zeggen, die veroorzaakt een code rood.
4: En dat leverde ongeveer 17 minuten vertraging op. Maar goed, geen effect op deze sprintkwali.
2: Oké. Okay. Oh, goed. Ja, hoe pijnlijk is dit, hè? Het is de allereerste keer dat er een Aston Martin door is naar de tweede fase van een kwalificatie. Enige vorm van kwalificatie, of het wel sprint of niet. Dat dus. Perez 17e. Zit daarmee 4-3 ten opzichte van Valtteri Bottas in het outqualifying. Langzaamste kwalificatie uit 2025 was die van Bottas. Dus ja. Als je kijkt naar Hulkenberg, Bortoletto en Lindblad, die gingen er allemaal uit in SQ2. Zowel in China als in Miami. Ja. Nou, dan wordt het spannend voor de jongens. De restart over 1 minuut en 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33. En dan zie ik je nu denken, ja, maar waarom zijn ze net dan niet zo naar voren gereden? Ja, omdat we toen uit een code rood situatie kwamen. En dan mag dat nog niet. En dan gaat Lewis helemaal net voor raam staan. En dan denkt hij nu, nou, het zal mijn tijd wel duren. Maar het is nu al gegaan. Zo bijzonder dit. Maar goed, er zitten allemaal mannen met heel groot denkvermogen. Ik denk altijd mannen ook in de remote garage in Maranello. En naar wij horen ook tegenwoordig een apart groepje van een mannetje of 10 die checkt wat AI kan doen voor de teams. Dus we hebben de mannen die zeggen, ik denk over dat, ik denk over dat. En flikkeren zij nog een keer door een AI om te kijken of ze hetzelfde punt uitkomen. Ik heb ook wel tijdens het commentaar een keer wat geprobeerd met een AI-ding. Dat is grappig, heet ik AI, en dan zet ik hem op stem. En dan zei ik in mijn commentaar, ja, je zou je nu af kunnen vragen, hoe moet dat met de pace van Lewis Hamilton die in 1.13.3 rijdt en Kimi Antonelli die 1.14.0 rijdt en we moeten nog 10 rondjes. En dat stuurde ik dan op, hè. Dan had ik het net zo goed aan het live en dan liet dat ding los. En dan kreeg ik na de finish antwoord.
4: Was het wel accuraat?
2: Ja, nou, hallo, na de finish.
4: Ja, maar de paar heeft gewoon van internet gepakt, wil je zeggen. Tijd.
2: Ik vraag het live aan AI.
4: Juist.
2: Dus verwacht je dat je daar snel een antwoord op krijgt. Ja. En niet een kwartier later na de finish.
4: Nee, precies.
2: Dus hoe accuraat zou het kunnen zijn?
4: Als hij toch antwoord geeft op de vraag die je stelt, dan kun je dat toch terugrekenen?
2: Ja, na de finish, een kwartier later.
4: Nou ja, dan heeft hij dus kunnen googlen. Dus dat
2: succes ermee. Als hij accuraat is, had ik 30 seconden later een ding. Had ik kunnen zeggen, oh, misschien gaat er wel dit of dit of dit gebeuren, want de wedstrijd is nog niet gefinished. Maar na de finish een ding krijgen, we gaan natuurlijk helemaal nergens om.
4: Goed, Russell en Antonelli, de Mercedes, dus beide als eerste buiten. Ook deze SQ2 nog verplicht op de mediums.
2: Ik ben benieuwd wat Verstappen kan doen. Ik denk dat hij net wel redelijk tevreden was. Ik denk ook dat er flink aantal jongens zijn. In alle eerlijkheid, naar aanleiding van die eerste vrije training en de enige vrije training vanochtend, hebben gekeken naar welke pace de Mercedes rijdt. Dus denken, kom wel eens lastig worden dit weekend. Maar ja, op deze baan, waar altijd gekke dingen gebeuren, moet je er rekening mee houden. En dus moet je er op de juiste momenten moet je er zijn. Het lijkt erop dat een aantal van deze jongens nu, heb ik het over Lindblad en Sainz. De Ferrari die ook naar buiten duikt nu. Dus dat is Lewis, denk ik. Want Leclerc zit al wat verder. Nou, die kan het ook zijn. Dat zijn ze allebei. Hamilton en Leclerc die naar buiten gaan. Daarachter komen er bij de Red Bulls. Dus die zitten een beetje... Hoe zeg je dat? Half out of sync. Om het zo maar te noemen. Maar ja, dan heb je wel de kans dat je straks... Als jij aan het rondblaffen bent... een aantal jongens tegenkomt... die aan een cooldowntje zitten... Ook dan moeten ze aan de kant gaan, hè? Dat weten ze ook. Dus daar zijn ze wel scherp op en de teams zijn er ook wel scherp op. Voor les, we hebben op dit moment nog maar 16 auto's op het asfalt. Sterker nog, 15 auto's op het asfalt. Ja, Verstappen wacht. Ik dacht dat ze beide eruit zouden gaan. Maar Max denkt gewoon van, nou prima. Doe ik het weer anders. Voordeel wat hij nu kan doen, is dat hij dus met een lichtere auto deze SQ2 kan rijden. Zij hebben nu allemaal voor 3 of 4 ronden brandstof mee. Nieuwe banden eronder. Is het allemaal nieuw? Ja, iedereen rijdt op een nieuw setje. Kan je zeggen, ik neem minder brandstof mee, mijn auto is lichter, belast mijn band minder. Kan ik daarna, bam bam, 2 goede ronden achter elkaar wellicht uitpuren. Misschien met een cooldown loop ertussen. Maar hij gaat redelijk out of sync.
4: Moet je wel opletten ook dat er geen vlag is dan.
2: Maar daar kun je dus niet op rijden. Dat is wat je gebeurt. Dat is het risico wat je neemt.
4: Ja.
2: Je kan niet zeggen, nou, ik moet nu gaan rijden, want er komt een gele vlag. Dat kan niet. Nee, je maakt een keus. Dat is het goede van Formule 1 teams. Je maakt een weloverwogen keus. Wij gaan die run doen met minder brandstof aan boord. Hopen we een 10, 1,5 meter winnen. Staan we verder naar voren, staan we makkelijker in die top 10 qualifying. Dat is wat je wil. Dat je dan vervolgens gepiepeld kan worden door een code geel, rood, whatever. Ja, dat is het risico wat je neemt. Want als je als eerste gaat, dan moet je genoeg brandstof bij je hebben om dat te doen. Of, als je als eerste gaat en je doet het met dezelfde hoeveelheid brandstof, dan ben je te vroeg klaar en dan krijg je nog 4, 5 man om je oren terwijl je binnen staat. Ja, dat is net zo fout.
4: Juist.
2: Je kan beter aan de bal zijn. En dan misschien, ja, het risico is er. Maar goed, er zijn minder auto's op de baan. Het ligt allemaal wel redelijk mooi bij elkaar vandaan. Een beetje wielspin zo te horen bij Lando Norris. Maar er zit zo'n hobbeltje in, hoor je het op de achteras. En Gabriel Bortoletto, is die de eerste die zo'n tijd neer gaat zetten? We hebben nog niks verder staan. Ja, Bortoletto zet een... Oh, dat is een goede sprong, zeg hij. 14-2 naar 13-9. Fout, dat zijn de Norris. Komt hij aan. Bortoletto was van 16-4 naar 15-5. Lennon Norris, 13-9. Arvid Klimblad, 14-3. Zijn grote gaten, Carlos Sainz. Zat daar weer achter, daar komt Sainz. De rondetijd Sainz is 15-2. Hamilton, Norris, Lindblad, Sainz. Lewis Hamilton, man. Gaat hij dan flikken? Ja, het is een sprintpole, dus hij telt niet mee. Moet ik morgen nog een keer doen. Jammer. Kan Nederland geruststellen. Max Verstappen inmiddels ook op de baan. Ja, maar ja, 5,50, weet je. Dat is hot, maar cold, hot. Soft wel. Hij voor 3 rondjes mee. En een aantal anderen hebben er al 2 op zitten. Outlap en een getimed lap. En die gaan nu hetzelfde doen. Maar die hebben wel banden die verder achter staan. Verstappen is slim. Er ligt door al deze 14 anderen meer rubber op de baan dan toen zij begonnen. Dus tel al die dingen op. Dat is allemaal. Je moet een rust hebben ook om dat te doen. Onboordgeluid van Charles Leclerc. Situatie met 5 minuten en 19, 18, 17, 16, 15 seconden te gaan. We stappen in een outlap. Nog geen tijd. Risico, risico. 1 goede ronde heb je nodig. Grote gaten tussen Russell, Antonelli, Hamilton, Norris en dan Lindblad. Bijna op een seconde. De rest allemaal boven de seconde. En vanaf Bortoletto boven de 2 seconden. Ook Piastri doet een beetje wat Verstappen deed. Hij heeft op dit moment nog geen tijd staan. Nog geen representatieve tijd staan, moeten we zeggen.

0: Dat is voor Russell en Antonelli 85.000ste van een seconde. Leclerc. Vijf. Maar die heeft er nog één zo dadelijk. Dat ze niet in paars. Stappen beginnen met één paarse mini-sector in sector 1. Hamilton snelst in sector 1, sector 2. Russell snelst in sector 3. In de baan zit 1.13.3.3.2. En we staan op 13.4. En Piastri zet zich op de vierde stek. Minuut 48, 47, 46, 45, nog te gaan. Hamilton, daar gaat Sainz misschien wel wat van vinden, maar dat hoeft niet altijd. Sainz inmiddels in de herpin. Waar is Verstappen mee bezig? Ik denk dat hij deze ronde één ding goed gedaan heeft. Het is dat hij helemaal niemand voor zich heeft. Kijk maar op de driver tracker. Maar dan ook helemaal niemand. Hier, die eerste ronde was nog een easy-peasy rondje.
1: Hiervoor was hij kort in beeld.
0: Wat zeg je?
1: Hiervoor was hij kort in beeld, onderin. Dus hij gaat nu beginnen aan zijn ronde.
0: Ja, klopt, maar zijn afgelopen ronde was een 1.25er.
1: Dat gaat hij niet redden.
0: Nee, maar dat hoeft ook niet. Want het is een rustige ronde. Daarom roep ik, wat hij goed gedaan heeft... Hij heeft, kijk maar op de tracker, een volledig vrije baan. Hij heeft van niemand last. Tot er iemand op zijn bek gaat en de geel hangt. Hadjar is inmiddels naar de achtste tijd gegaan. Komt niet voorbij aan de tijd van Lindblad. De kleine Fransman zal weer met stoom uit zijn oren zitten. En hier, het bewijs wat ik u net zei... rijdt helemaal uppie 1. Jos, kijk mee. Zegt Noord-Amerika weer, hè. Dat je dus Jos Verstappen titel moet geven. Max Verstappen, zijn vader. Ja, jongens, dat is wat. Ik zit ons naar die programma's te kijken van Border Control. Dan trekken ze 5 balen met wit poeder eruit. Nou, we moeten even checken wat het is. En dan schrik ik thuis al met suiker, bloem. Wat zou dit nou zijn?
1: Poedersuiker.
0: En dan gaan ze checken. Ja, nou, kijk dan. Het is cocaïne. Ik zeg, nou, het is een mirakel. Maar goed. Russell zet paars in de eerste sector. Wow, Verstappen met een momentje overstuur. Komt daar heel even kort op het gras en dergelijke zaken. Maar... Oh, doe dat nog eens aan. Tegenvalletje. 19 is niet tof hier. Want dan zit je dus nu... Met 1.55, dan moet hij nog redelijk doorstampen. Maar valt er mee. Zit je nog niet helemaal relaxed? Want je weet, maar die kunnen ook niet naar een ander setje. Dus dat scheelt ook wel. Leclerc gaat naar 4, kijk dan. 89.000 zit de biel dicht bij elkaar. Want het is 1 Hamilton, 2 Russell op 1.000ste. 3 Antonelli op 86.000ste. 4 Leclerc op 89.000ste. En dan Piastri op 3/10.
1: Nou, mag het opnieuw, want daar gaat Russell naar 1.
0: Ja. Met een gat zeg hij, 4/10, kletter. Oh, opletten, dan gaat het allemaal goed. Beide hazen dan wel weer door nu, hè? Dat is dan wel weer een mazzeltje voor allebei. Dicht bij elkaar qua tijd, zeg ik dat goed? 15-1, 15-3, ja. Heeft Verstappen dus, moet je nagaan, die zetten dus in SQ1 en 1.14.0 neer. En het stond op heden in SQ2 en 1.14.4. Dus hij is 14 langzamer dan in SQ1. En hij heeft gewoon een nieuwe set onder zitten. Dus daar kan het niet aan leggen. Hij heeft nog steeds een vrije baan. Hij heeft nog 54 seconden om over start finish te komen. Dus wat dat betreft is het KNB. Kat en bakje. Maar dan die tijd. Voor hem rijdt Lindblad. Zie je, is ook sneller is dan Verstappen. Had jij dat sneller?
1: Of niet? Ja, Verstappen is binnen.
0: Is hij naar binnen gegaan?
1: Ja.
0: Prima. Zo, dan heeft hij een hoop vertrouwen of een probleem. Vlag, vlag, vlag. Wie is er nog bezig? Colapinto's afgevlag. Die is geen bedreiging meer. Ik denk dat hij het met de mantel der liefde lukt. 12 naar Colapinto. Ook niet. Ja, hij zit erin. Volgens nog. Ocon 14. Sainz. Maar dan gaat hij naar de tiende stek. Ik weet niet of het uit luxe is dat hij naar binnen gereden is. Daar moeten we hier aan zijn. Maar als je 14e langzamer bent in SQ2 dan in SQ1. En je denkt, oké, de tijd is 14-4. Maar 14-5, dan moet Bortoleto 2/10 vinden. Had Colapinto de 3/10 moeten vinden. Gaat allemaal niet lukken. Sainz. Maar ja, Sainz kan geen twee plekken winnen. En Hulkenberg is klaar, dacht ik. Hulkenberg is grijs, dus hij is ook klaar. Gaat ook niet meer springen. Nee, het gaat alleen om Carlos Sainz. En Sainz moet dus sneller zijn dan 14.595. Haha, dat redt hij precies. Duwt Hulkenberg eruit. Hoor het gejuich. Ai, Nico. Dat is pijnlijk. Ja, en met hoeveel? Of met hoe weinig kun ik beter zeggen? 500ste van een seconde. Knetter. Hulkenberg en zijn vermalen dijden P11.
1: Afvallers van SQ2. Zogenoemd Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Oliver Berman en ja, Alonso heeft geen eens een tijd neer kunnen zetten, maar goed, valt toch af. Berman?
2: Ja, sorry, dat was een beetje messy, but still not quick enough.
0: Goeie excuses van Olly Berman. Ja, dat was een beetje slordig, maar we zijn nog steeds gewoon niet snel genoeg. En hij staat 2/10 achter zijn teamgenootje. Wacht. Ja, Olly, dit zou je best een beetje messy kunnen noemen. Hij kiest hier wel een goed pad. Moet je in de wedstrijd ook rekening mee houden. Oh, kijk, een van zijn lampjes. Dat lampje achteruit wappert eruit. Maar goed, dat mag, want het is een test. Dan kan je al tegen de FIA zeggen van hier gaan ze niet verroepen. Je hebt een unsafe auto de baan opgestuurd. Antonelli, idem dito, Grasmaaier. Je kan er nu best wel, wat gas op laten staan. Maar als het geregend heeft, dan moet je dat echt niet doen. Want dan begint die auto hier te glijden. Dat doet hij nu al een beetje. En dan kun je wel eens een probleem hebben. Maar goed, dat is allemaal voor deze zo'n taak. Goed, we gaan zo dadelijk top 10 qualifying. Het is dan eindelijk gebeurd. Zijn we bijna weer een uur onderweg. George Russell, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Max Verstappen, Isaac Hadjar, Arvid Lindblad, Lando Norris en Oscar Piastri zijn de namen. En dan zijn er dus twee Red Bull Racings. 1 Racing Bull, 1 Williams en dan 2 McLaren's, 2 Ferraris en 2 Mercedes'en. Het is nog allemaal sprint qualifying. Dus er zijn ook niet jongens die helemaal zwaar in de paniek zitten nu. Dit is allemaal een eerste intentie van oké, dit is wat we doen. En dit hebben we allemaal weer in de knip. Zoals we morgen weten als het weer zo is en de weersomstanden zijn gelijk. Uiteindelijk is hij dan 4/10 sneller in de slow speed corners dan Hulkenberg. Daar moet je dan als Audi wel een beetje van achter je oren gaan krabben. Want 4/10 in een slow speed bocht is wel heel veel. Maar waarom is dat zo? Komt hij aan, Sainz?
2: Ja, yeah, good job guys. That Rampling was as good as it gets. So good job on going for that.
0: Hij is blij en tevreden. Good job going for that. Dat hebben we goed gedaan. Goede keus. Meer een algemene Formule 1 vraag. Waarom win je meer tijd in een langzame bocht?
1: Je bent langer in die bocht als je langzaam gaat.
0: Juist. Dat is het. Mensen denken altijd een volgasbocht. Ja, met volgas kan je veel winnen. Nee, want volgas voor iedereen. Het verschil maar in een langzame bocht met je mechanische grip. Daar ben je dus gewoon, zeg maar, per ronde 8/10. Ja, dan kun je dus snel 2/10 of 3/10 verliezen.
1: Lokale tijd 17:25 gaan we verder met SQ3.
0: Oké, netjes. Die is van 8 minuutjes en de softbanden mogen eruit. Lindblad, goed gedaan hoor. Serieus, hij heeft ook zijn pech gehad in die weekenden. En voor de gelijkleggers gaan we het voor de laatste keer nog even met je doen. Als je meekijkt. Ons klok staat op 2 minuten. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ik zit nog altijd te wachten op de dag dat een quiz dit stukje audio gaat jatten voor een aftelklokje in een quiz of zo, weet je.
1: Tja.
0: Zo mooi als deze krijgen ze niet.
1: Prima oproep dit.
0: Precies, Grand Prix Radio, aftelklok. We hebben van de week nog uitgenodigd door een van de quiz, maar dat ga ik niet doen. Quiz over bioscopen en eten en allemaal dat soort dingen. Nee, jongen, kan we niet doen. Geen goed idee.
1: zich wel leuk om te zien dat de Racing Bull van Lawson dus niet is begonnen aan deze sprintkwalificatie. En de Williams van Albon ook niet. En de teamgenoten van beide mannen staan allebei in SQ3. Wat had het vandaag kunnen worden voor die twee? Nou, we gaan het nooit weten.
0: Je hoort mij net nog zeggen dat Hulkenberg in zijn vermalen dijde P11. Hulkenberg is in Q2 en SQ2. 6 van de 7 pogingen dit jaar op plaats 11 gefinished. Daar moet hij helemaal gek van worden. En het is altijd, maar dat is een tactisch dingetje. Hij staat altijd al binnen als er nog net iemand dat doet. 6 van de 7 keer staat hij gewoon 11e.
1: Eén keer niet.
0: Moet je helemaal gek van worden. Want anders, dat denk ik. Krank Jorgen. Ocon voor de eerste keer in een sprint qualifying dat hij Olly Berman outqualified. En Berman P15 zijn laatste sprint kwalificatie van dit seizoen. Tweede sprint op rij dat de Audi's trouwens als 11e en 12e gaan starten.
1: Nou, voor Hulkenberg dus geen vreemd terrein.
0: Nee. Nou, we gaan dus nu bepalen wie zo dadelijk in die top 10 qualifying de pole position pakt. Allebei de sprints dit jaar zijn gewonnen vanaf pole position. Russell in China, Norris in Miami. Antonelli stond tweede in allebei de sprints dit seizoen op de grid. En niemand van buiten de Mercedes of McLaren heeft zich weten te kwalificeren in de top 3 voor een sprint dit jaar. Verstappen is dit jaar nog niet in een sprint of een gewone race. Fout.

0: Verstappen 14e langzamer was dan in zijn SQ1. Nou, de final stretch.
1: Op softs. Ja. In plaats van de mediums.
0: Klopt. Verplicht overigens ook. Dus dan zou je nu zeggen van, nou, de member zit je medium. Dat gaan we niet doen. Allemaal verbeterd in de kampioenschappen. Waar zit jij je geld op?
1: Antonelli.
0: Hamilton.
1: Kijk.
0: Ik vind hem zo goed vandaag. Ik heb hem dit jaar nog niet zo goed gezien. En heeft hij natuurlijk vorig jaar ook een keer in China in die sprint heeft hij wel een overwinning gepakt. Dachten we ook van, het is het. Maar hij heeft, het is Noord-Amerika, hij heeft iets extra's hier.
1: Nou, laat het maar zien.
0: En op deze baan. Hoogst aantal pols, hoogst aantal overwinningen samen met Schumacher. En een man met 104 pole position. Als hij deze pakt, is het geen 105 hoor. Hij weet hoe dit werkt. Ik zou het geweldig vinden. Het gaat niet meevallen, hè. Het is een beetje wishful thinking. Ik zou het hem wel gunnen.
1: Zeker met de pace van Mercedes, zoals dat vandaag wordt lastig.
0: Maar, nou, maar wat je net zei, er kunnen gele vlaggen komen, daar kun je pech van hebben. En dat is, weet je, net als met safety cars. Een pechgevalletje is zo gebeurd. Een momentje, hè, we hebben en Antonelli en Russell al een paar keer rechtdoor zien schieten. Snelste hoogste topsnelheid, Lindblad 330, net als Hamilton. Sainz 326, Bortoletto 324, Hulkenberg 323 km per uur. Dus hij loopt als een tierenlier, ding van Hamilton. En die van Lindblad. Van Red Bull Powertrain is wel heel knap. Wow, big moment door overstuur, hij is klaar. Hoor je het? Hij laat hem meteen schieten. Hij voelt dat. Nee, klaar is niet klaar, maar deze gaat hem niet worden. Oftewel nog niet genoeg temperatuur in de band. Oftewel net even te vroeg de elektrische power erbij gezet. Maar goed, dan zie je dat de klok hard aftelt, hè? Dus uithuilen en rondje afmaken en dan hopen. Ja, hij moet stoppen om zijn band in een bepaald window te houden. Als hij doorblaast, dan zal hij tire performance verliezen. En dat wil je niet.
1: Zet je nu je geld nog steeds op Hamilton?
0: Ja, tuurlijk. Het is aan nog niet gedaan.
1: Zeker.
0: En ik heb nieuws voor je. Daar heeft nog niemand de tijd staan.
1: Nee, dat is ja. Ja, hij heeft wel een mini-drift meegemaakt met zijn bandjes. Dus wellicht is ze net een...
0: Ik zou het geen mini-drift willen noemen, hoor. Ik vind, we hebben hem niet gezien, maar het is wel een serieus moment overstuur. Nee, deze ronde is gedaan. Maar hij doet het slim door meteen te stoppen. Hier, let op. Ja, let op hoe groot hij is. Let op zijn stuuruitslag. En hoe lang die duurt. Hier zit hij al een beetje te pompen. Let op, komt hij aan. Nu gaat hij links afsturen. 1, 2... Hey, die was er wel. Meteen zijn verlies pakken. Vind ik zo slim. Sainz, oeps, onderstuurd. Ja, die krijgt hem niet naar binnen. Krijgt de auto niet gedraaid. Krijgt hier ook een track limit voor. Wel, in het verleden hadden we dingen dat je track limits kreeg voor. En de ronde waar je het deed. Maar dan ook meteen je volgende. Want anders ging je een track limit pakken om je volgende ronde sneller in te gaan. Denk, haal het erop. Goed, Lewis is uitgehuild. En Lewis is overnieuw aan het beginnen, Cas.
1: Ja.
0: Vanuit de lucht gezien. Turn 3-4. Tricky. Tricky part. Ga je die lange doordraaier. 270 hier op de klok. Dan linksaf. 105 in 3. Gaan we naar 7. Daar waar Albon eraf ging. 140, 150. Bam, bam, bam. En door. Kort over. En tegen de 300 aan hier. Remmen onder de brug. Waar vroeger nog een putdeksel lag. Isaac Hadjar heeft met de snelste tijd staan. Hier boven in beeld. Sainz tweede. Ja, want dan allemaal al toch nog de derde tijd. Het was een 31-2.
1: Hadjar's sector 1 is zelfs sneller dan die van Hamilton. In deze run.
0: Ja, Hadjar goed bezig. Stappen ook weer naar buiten, maar ook weer laat. Wel bezig met verbeteringen. Hij staat nu tiende. Hadjar zit goed in zijn vel. Hamilton dat op dit moment ook. Uitkomen van de... chicane, hij zat heel dicht op de muur. Dat is dan toch wel weer een vraag. Lewis Hamilton, wat doet hij? 13-4-1-1. En daarmee is hij... Zo, 13 seconden sneller dan Hadjar. Dus die tijd van Hadjar was top, hè? Nee, joh. Daar komt Hadjar. Sluit aan. 13-6. En minder dan 2/10. Stappen, tweede op 96.000ste. Maar dan komen ze eraan. De Mercedes-powered auto's. En de Mercedes-auto's. Lando Norris, Russell, paars in 1, paars in 2. Russell is gebeten. Die denkt, ja, wacht even, ik was hier vorig jaar de winnaar. Hè? Dan gaan we niet nog een keer gebeuren. Norris, moi. Hamilton, Verstappen, Hadjar, Lindblad. Oh, deze kost Russell een beetje, maar gaat wel die snelste tijd afpakken, ben ik bang.

0: halve twee tiende.
1: Ja hoor.
2: En of.
1: Piastri, helemaal niks in het paars. Waar is Antonelli? Helemaal niks in het paars. 2.21 nog te gaan. Maar dit zijn toch jongens waarvan je zou kunnen zeggen dat ze in de buurt komen. Dat ze nog redelijk door moeten kachelen als het een cooldown-lapje wil worden. En daar nog erin achteraan peuren. We zitten de laatste twee minuten bijna van SQ3. De top 10 qualifying en Antonelli gaat naar de derde tijd. Situatie 1 Russell, 2 Hamilton, 3 Antonelli, 4 Verstappen, 5 Hadjar op een tiende van Max. Dan Piastri, Leclerc en Lindblad. Oh, Norris. Onderstuur. Te veel. Overstuur. Bam, bam, bam. Kijk, en die gaat door. Terwijl je weet, deze ronde gaat er nooit worden. Kijk, een mega slide. Hup, opgevangen. En gaat door. En waarom moet hij redelijk doorrijden? Omdat het... Kijk, dit zei ik bij Hamilton. Oh, die was nog groter. Dat is ook geen foutloze ronde. Hij heeft eigenlijk niet één Leclerc, echte foutloze ronde gehad.
2: Hij
1: raakt hem. Nee, hij raakt hem niet. Oh, Leclerc. Sorry. Tida. Hier is Hamilton.
2: Schilde niveau bij Leclerc.
1: Ja, hij heeft dat wel.
2: Kijk.
1: Let maar op de volgende wedstrijd in Monaco. Laat hij recht staan. Dit zou wel zijn, jongens. En het is nog niet de officiële pol voor de wedstrijd. Maar het is wel lekker. Redt hij dat ten opzichte van George Russell. En ten opzichte van Kimi Antonelli. Verstappen verbetert een beetje in de eerste sector. Staat nu nog vierde op de tweede startrij. Voor de beide McLaren's. Daar zal hij wel vrolijk uit zijn. Hamilton heeft nog 46.000ste over. Dit is het sterkste deel van de Mercedes. En Lewis laat daar wel wat liggen op de exit. Leek mij wat te ver door te schieten naar buiten. Maar we weten het niet. Verstappen is aan het verbeteren. Norris is aan het verbeteren. 1 Russell, 2 Hamilton, 3 Antonelli. Met nog 34 seconden op de klok kan Lewis Hamilton wat doen aan die tijd van George Russell. Hij zit er 2/10 achter op dit moment. En dat wordt 1/10. Ai! 132.000. Daar komt Verstappen aan. Ja, die heeft groen en geel. Dan denk je, dat wordt normaal gesproken helemaal niks. Maar dat zegt bij Max ook niet alles. Kan zomaar zijn persoonlijk snelste ronde toch gaan worden. Wordt het dat? 3-10 op Russell, 13-5-0-4. Ja, dat is wel zijn snelste ronde, zie je. Gaat hij van 14-0 naar 13-5 ten opzichte van SQ1 naar SQ3.
2: Zit maar 4/1000ste van de tijd van Antonelli af, die wel nog onderweg is.
1: Ja, ja, ja, Antonelli komt nog wel, hoor. Lando Norris misschien ook nog wel. Lando Norris misschien op de vlag. Lando Norris, tweede. Lando op 86.000ste. Doe even lekker normaal. Lindblad, 9-8. Hatsa. Oeh, Leclerc met zijn probleem. Die drift kan hem wel eens pijn gedaan hebben. Daar is Russell, die verbeust zo. Goedemorgen.
2: Zet hem nog even wat scherper.
1: We pakken nog even 3/10.
2: Juist.
1: Ten opzichte van de tweede. Piastri en Leclerc. Gaat nog wel wat gebeuren, hoor, in die balk. Gaat nog wel wat gebeuren. Daar gaat Piastri, kijk dan. Norris en Piastri net 2 en 3. Waar is Antonelli? Waar is Antonelli? Eerst Leclerc, die moet nog wat goed maken. Leclerc haalt dat net niet. Verstappen daardoor ineens achter Antonelli. Die kan zelf nog wel wat, maar hoeveel kan Antonelli? Zatza! Zo.
2: 68.000ste.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kimi Antonelli. Ik ben Toto Wolff en ik lach mijn mannetje toe. Maar het is George Russell die de sprintpole te pakken heeft. Yeah, come on. Of hij gaat heel cool zijn. Dat zie je wel. Ik kan het wel. Russell Antonelli. Norris Piastri. Kijk eens gewoon. 1 team, 2 team, 3 teams, 4 teams. En dan de 2 vreemdelingen in de bijt Lindblad. En Sainz op 9 en 10. 2 Mercedes'en. 2 McLaren's. 2 Ferrari's. 2 Red Bulls. Hebben we nog een moment van Hamilton dan? Jawel, blokkeert rechts voor. Hier zei ik het al, hij leek wat te ver naar buiten te gaan. Dat is dit momentje geweest. Bijna toch 5 en 6. Gaat dan van 13-8 naar 13-4 naar 13-2. Als je het hebt over SQ1, SQ2, SQ3. Verstappen gaat van 14-0 naar 14-4 naar 13-5. Wat een verschil, hè, met die pole position. Goed, het is sprint qualifying, dus we krijgen zo dadelijk niet Antonelli te horen. Niet Lando Norris te horen. Die gaan wel naar een soort dingetje. We krijgen alleen maar George Russell te horen. Want zo gaat het bij de sprint qualifying. Maar wij hebben dus inmiddels een uur bezig zijn. Een uur en 5 minuten. Een uur en 10 minuten.
2: Het voelde een stuk sneller.
1: Zeg je?
2: Het voelde een stuk sneller.
1: Zeker.
3: Nice job, mate. That's P1. Nice.
2: Dat was het.
1: Jammer dat hij zo voorspelbaar is, hè? Maar je weet ook wat ze doen, hè? That's P1. Ze roepen niet that's pole position. That's P1. Well, it's only the sprint. En dan is dit de George. Ja, nice. Natuurlijk. Logisch, hè. Hier gaat het nog niet echt om. Maar misschien...
0: Well done, George. Well done, George.
3: Thank you, Toto. Thank you, Toto.
0: No problem, no problem.
1: Nou, totaal geen obligaat praatje dit. He, zou ik niet obligaat willen noemen. Wat een poppenkast, joh. Maar wel even deze maken nu, hè. Terecht, hoor. Hij heeft het gewoon strak gedaan. Hij rijdt 14-7, 13-0, 12-9. De enige in de 1-12, hè. Hij start vanaf pol voor de sprint. George Russell, tweede Antonelli op 68.000. Dan Lando Norris op 3/10, net als Piastri. En Hamilton op 3/10. Zit er tussen 200ste en 300ste. Leclerc met een mega slide naar de 6e tijd op 14e. Verstappen op 15e. Hadjar op 16e. Lindblad op 17e. En Sainz op 1,5 seconden. Drie motoren van Red Bull Powertrains in de top 10. Hallo.
2: Tja, doe ze goed?
1: Dat is echt goed. Ja, vijf Mercedes motoren, dat is dan wel weer pijnlijker.
2: En wat blijft er dan over? Twee Ferraris.
1: Precies.
2: Dan zijn we daar.
1: Ja. Toch nog iets langer zitten waar je wellicht op gehoopt had. Maar geen zorgen. We hebben ook, als het over Formule 1 gaat, lang pauze. Dus morgen nog wel even kijken hoe het gaat met allerlei dingen over... wat is dat? Europees voetbal. Players voor het Europees voetbal. Ah, dat is allemaal vervroegd. Maar goed, als je naar Grand Prix Radio luistert. Morgenochtend is Rob van Zomeren onder andere weer om 10:00 met Koffie en Classics en veel andere zaken. Het interview met George Russell gaat gedaan worden door Juan Pablo. Nooit kritisch, Montoya.
4: This is gonna be huge. I know the last few weeks have been tough. And you're probably hoping for a day like this. How do you feel today?
3: Yeah, obviously it feels great after a tough Miami, but you know, I never doubted myself. I knew what I can do. Miami was obviously a bit unique. This is an amazing circuit here, high grip. Feels like you're driving a proper Formula One car around here, which is how it should be, and I'm glad today came together.
4: How's that upgrade? Everybody's talking about it. Is it a big step?
3: Yeah, it's definitely feeling great. You know, the team have done such a great job to bring this forward. We obviously saw in Miami, McLaren were really close and Ferrari not too far behind. And on a track like this is really excelling. So pleased to have it on the car. Pleased to be back in P1. It's been a little while. But yeah, obviously still big focus for tomorrow.
4: I think big question everybody has for the starts tomorrow. Are you guys concerned? Do you feel that you've done some steps or unknown?
3: I mean, we're making progress. We're making baby steps in this regard. So I'm not going to stand here saying we're going to fly off the line in P1 and P2. I hope that's going to be the case. But, you know, history tells us it hasn't happened very often or at all this year. So I guess we've got to expect. Who was P3, by the way? I didn't even...
4: That's a good question.
3: Okay. So if it's one of the...
4: Norris.
3: Okay, Lando was P3. So they've been making good starts. So let's see tomorrow. But as I said, good first day.
4: Nou, it's really good. Congratulations again.
3: Appreciate it. Thank you.
1: Nou, hij is toch wel tevreden, maar het gaat uiteindelijk op morgen. Trouwens, die 7e plek van Verstappen is voor de eerste keer dat hij niet op de eerste startrij staat in Montreal. In enige kwalificatiesessie sinds 2019. En het is voor deze George Russell zijn tweede sprintpole van het seizoen. Antonelli qualified tweede in elke sprintkwalificatie van dit jaar. Goed, deze mannen die zijn klaar. Er komt een pole position award aan en verder en andere zaken. Morgen dus de sprint. Wij gaan door op Grand Prix Radio met de gezelligheid van non-stop. Maar daar waren natuurlijk wel al het sportnieuws. Cas, super bedankt.
2: Jij ook, Olaf.
1: Komt allemaal goed. Russell, Antonelli, Lando Norris, Verstappen op 7. En Arvid Lindblad en Isaac Hadjar op 8 en 9. Tot zover het verslag van de Formula 1 Lenovo Grand Prix du Canada. De sprint qualifying hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
7: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat nog een flinke tijd door in de autosport. In aanloop naar de Grand Prix van Canada maakte de Ferrari-coureur duidelijk dat hij zijn contract gewoon uitzit en nog altijd volop gemotiveerd is voor de toekomst. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 41 is hij inmiddels, Hamilton. Hij kent een moeizaam begin van het seizoen met zijn nieuwe Italiaanse renstal. Hij benadrukt dat hij nog steeds met heel zijn hart van de sport houdt en de focus volledig op de lange termijn ligt. Coureur beschikt bij Ferrari over een contract met een optie voor 2027. Een beslissing die dan weer volledig in zijn eigen handen ligt. Achter de schermen is er in de fabriek de afgelopen periode keihard gewerkt om de prestaties van de auto te verbeteren. Na de mindere resultaten in de eerste races zijn de interne processen en de technische aanpak grondig geanalyseerd en aangepast. Het doel is om direct dit weekend al meer snelheid uit het huidige pakket te halen. Hamilton verwacht wel dat zijn team nog altijd iets tekort komt ten opzichte van de absolute top van dit moment. Coureur wijst naar concurrenten zoals Mercedes, McLaren en Red Bull, die op dit moment een erg sterke indruk achterlaten op de baan. Toch kijkt de Brit vol vertrouwen vooruit naar de komende races. De focus binnen de Italiaanse renstal ligt nu volledig op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden om stap voor stap het gat met de top te...
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er twee bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Gisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en start dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten op stuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Let's go!
16: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
17: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
18: Big deals bij Keukenconcurrent.
17: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
19: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de Giro d'Italia is een opmerkelijke discussie ontstaan na een officieel verbod op de zogenaamde plasbidon. Renners mogen tijdens de etappes niet langer urineren in hun drinkflessen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie van de Italiaanse rittenkoers deelde het verbod mee via een juryrapport. Volgens de Wielerbond schaadt het fenomeen het imago van de sport, zeker wanneer zulke bidons naderhand langs de weg belanden. In het peloton wordt Victor Kampenaerts gezien als de man die deze methode introduceerde. Belgische renner reageert dat er enkel goede intenties achter het idee zaten. Volgens hem is het tijdens ritten van soms wel 7 uur erg lastig om niet naar het toilet te gaan. En omdat wildplassen verboden is en er veel publiek langs de route staat, zag hij de bidon als een keurig nette oplossing. Dat is volgens hem een betere optie dan het gebruiken van iemands voortuin. Kampenaerts benadrukt dat hij de flessen nooit zomaar weggooide, maar altijd netjes terugbracht naar de ploegleiderswagen. Maar nu de bond het officieel heeft verboden, belooft hij ermee te stoppen. Binnen zijn ploeg Visma Leasebike krijgt hij bijval. Al doen teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss er zelf niet aan mee. Vingegaard noemt het wel een betere optie dan toiletteren in het zicht van de fans. En Kuss herinnert zich dat hij het alles eerder zag gebeuren tijdens een zware bergrit in de Tour de France.
0: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft zijn allereerste meters gemaakt in een Formule 1-auto. De jonge Nederlandse belofte kreeg van het team van Williams de kans om te proeven aan de absolute koningsklasse van de autosport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij werkte een speciale testronde af in een oudere auto van het Britse team. Voor hem was het sowieso een dag die hij nooit meer zal vergeten. Op het Hongaarse asfalt van de Hungaroring deelde hij de baan met andere teams en mocht hij kennis maken met de enorme downforce en snelheid van een Formule 1-auto. Kans vloeit voort uit recente verkennende gesprekken tussen zijn management en meerdere teams. Hij maakt nog geen deel uit van de Williams Academy, maar zijn sterke vorm in de opstapklasse trekt wel nadrukkelijk de aandacht in de paddock. Test komt op een uitstekend moment in zijn nog jonge carrière. Van Hoepen is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 voor het Italiaanse team van Trident. En in die belangrijke opstapklasse maakt hij veel indruk door na 4 races stabiel op een 4e plaats in het kampioenschap te staan. Hij mocht dit seizoen bovendien al 2 keer naar het podium met een knappe 2e plaats in de sprintrace van Miami en een 3e plek tijdens de hoofdrace in Melbourne. Voor de talentvolle coureur is deze testsessie een belangrijke stap in zijn ontwikkeling richting een vast stoeltje in de koningsklasse. Veel tijd om na te genieten is trouwens niet voor hem, want het volgende raceweekend in Canada staat alweer voor de deur. En daar komt Van Hoepen tegelijkertijd met de Formule 1 direct weer in actie met de Formule 2.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goeienacht, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was als een Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurriën Timber vecht tegen de klok. Hij wil fit worden voor het wereldkampioenschap voetbal. Maar hij kampt met een hardnekkige liesblessure, waardoor ook nog eens de Champions League finale tegen Paris Saint-Germain op losse schroeven staat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij liep die blessure al in maart op en in eerste instantie leek het herstel echt voorspoedig te verlopen. Maar nu is alles onzeker geworden. Sowieso zijn deelname aan het WK met het Nederlands elftal en natuurlijk ook de Europese finale tegen Paris Saint-Germain volgende week. Timber zelf heeft wat over zijn blessure verteld. Hij noemt het herstelproces mentaal zwaar. Juist omdat deze cruciale wedstrijden en toernooi er nu aankomt. Toch blijft hij je hoop houden. Hij werkt naar eigen zeggen keihard aan zijn rentrée. Maar hij heeft wel een lichtpuntje. Want ondanks zijn persoonlijke tegenvallers viert hij natuurlijk het succes van zijn club. Arsenal pakte onlangs de eerste landstitel in 22 jaar. En Timber zegt, ja, het teambelang staat altijd voorop en hij voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten. Complimenten zijn er ook van de verdediger voor zijn trainer, Mikel Arteta. Arteta heeft de club vanaf de grond opgebouwd, zegt hij, tot een van de beste teams ter wereld. Manager speelt volgens hem ook een sleutelrol in de ontwikkeling van de spelers en gaf ook Timber persoonlijk altijd veel vertrouwen. Aan vertrouwen ligt het niet. Het is nu afwachten hoe het herstel verloopt of we Timber gaan zien in de Champions League finale en op het WK voetbal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Veel kritiek is er vanuit FC Utrecht op Ajax na de beslissing om de finale van de play-offs in Volendam te spelen. Trainer Ron Jans en aanvoerder Mark van der Hoorn laten zich in felle bewoordingen uit over de ontstane situatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerst Ron Jans maar even, die na deze wedstrijd met pensioen gaat. Hij begrijpt niets van de planning, bijt stevig van zich af en zegt, ja, de speeldata staan al het hele seizoen vast. En dat het stadion van Ajax nu bezet is door concerten van Harry Styles, mag volgens Jans niet het probleem van Utrecht worden. Hij zegt, nou, Styles is een goed artiest, met slechte muziek, maar hij vindt vooral dat Ajax in dit scenario gewoon een uitwedstrijd had moeten spelen. Als je eigen stadion niet beschikbaar is, dan speel je volgens Jans gewoon een uitwedstrijd. Hij had dat bij het eerdere duel van Ajax ook al logisch gevonden en stelt nu voor om alsnog uit te wijken naar de Galgenwaard, omdat die setting hem uitstekend bevalt en er dan veel meer publiek bij kan zijn. Ook aanvoerder Van der Hoorn haalt hard uit naar de organisatie. Centrale verdediger, die overigens tegen Heerenveen nog een belangrijk doelpunt maakte, noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. Vindt dat het allemaal nergens op slaat. De selectie ondertussen probeert zich wel te focussen natuurlijk op het sportieve aspect. Want de winnaar van het duel tussen Ajax en FC Utrecht plaatst zich uiteindelijk voor de voorronde van de Conference League.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sportradio.
3: Grand Prix Radio.
4: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 2 uur.
5: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt dat de opvang weer geopend is op aandringen van asielminister Bart van der Brink. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via social media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft raket Starship gelanceerd. Aan het begin van de nacht ging de onbemande raket de lucht in, vanaf een lanceerbasis in Texas. Het is een testvlucht van de Starship. Ooit moet die mensen naar Mars gaan brengen. En vannacht landt de raket op een platform in de Golf van Mexico. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.